0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is

0: 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Radio Oost.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
7: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen

0: die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
3: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: De Bee Gees en Massachusetts.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Goedemorgen, ja, het is weer zondag en je luistert naar Thuis op Zondag bij Radio Oost. Lekker de zondag in met muziek, het laatste nieuws uit Overijssel en natuurlijk allemaal ingrediënten voor een gezellige zondagochtend. En vandaag doen we dat weer vanaf een bijzondere plek, niet vanuit de studio in Hengelo, maar vanaf de Military in Boekelo, waar vandaag de afsluitende springproef wordt gehouden en waar het op dit moment nog heel stil is. Ja, Johan en ik zitten hier in de studio en het is echt nog uitgestorven hier, maar wel een hele bende zeg, als je om je heen kijkt. Je ziet overal de sporen van gisteren. Nou goed, daarover straks meer. Eerst gaan we even lekker wakker worden met Lionel Richie en Diana Ross. Hier is Endless Love.
1: Thuis.

Nou, was dat even lekker rustig wakker worden of niet? Dat gaan we natuurlijk nog meer doen. We hebben nog veel meer mooie muziek voor je vandaag. We zijn er net even anders dan anders. Want Thuis op Zondag komt live vanaf de Military in Boekelo. Dus niet vanuit onze vertrouwde studio in Hengelo. Natuurlijk hebben we vandaag gewoon weer alle vertrouwde ingrediënten. We gaan bellen straks met onze weerman Hans. Ik heb hele leuke uittips voor je voor deze zondag. En we houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws uit Overijssel. En het is vandaag Dierendag. En omdat het vandaag Dierendag is, hebben we een heel bijzonder telefoongesprek. We bellen met de 16-jarige Monte uit Zwolle. Zijn slaapkamer staat namelijk vol met dieren. Met slangen, met gekko's, konijnen. Nou, inmiddels zijn het er meer dan 16. Dus hoe dat eruit ziet, dat ga je straks bij ons horen. We gaan rond 9:15 even bellen met Monte. En dan hebben we in het tweede uur, dan gaan we nog eventjes door op die dieren. Maar zoals je weet hebben we tegenwoordig ook een boeken-item in het tweede uur van Thuis op Zondag. Nou, dat valt weer mooi samen met de kinderboekenweek. Maar we gaan het combineren met die dieren, want we gaan praten met schrijfster en illustrator Joke Heiligers uit Zwolle. Want zij maakt prachtige kinderboeken die allemaal te maken hebben met dieren. Kortom, wel een iets andere Thuis op Zondag, maar eigenlijk ook weer niet. In ieder geval genoeg om naar uit te kijken, dus blijf gezellig bij ons. Wij starten even de volgende plaat voor je en die komt van Raccoon. En de titel is Love You More.

0: zei ik je toch? Gewoon lekkere muziek op je radio deze ochtend bij Thuis op Zondag. Het is de hoogste tijd voor de uittips. Want misschien wil jij er vandaag nog wel even lekker op uit. Volgens mij wordt het weer goed. Daar gaan we straks even over bellen met Hans. Maar ik heb in ieder geval een paar leuke uittips voor je. Want vandaag bevind je je in Tuberg en omgeving in een groot openluchtmuseum voor glaskunst. Deze jubileumeditie van Glasrijk staat gebruiksglas centraal. Bezoekers kunnen glaskunstwerken met en van glas bekijken. Kunstenaars ontmoeten, workshops volgen, demonstraties, glasblazen bijwonen en met gidsen de verhalen achter de werken ontdekken. Ja, we zeiden het daar straks al, wij staan hier vandaag op de military, maar ook op andere plekken in de provincie wordt topsport bedreven. Zo staan de dames van Apollo 8 vandaag opnieuw tegenover rivaal Sliedrecht Sport. In Borne strijden beide teams om de Supercup. En de wedstrijd begint om 2:30 en je kan ze nog aanmoedigen. Dan kun je ook golf gaan kijken op het Zijbroek in Enschede. Daar wordt vandaag Overijssels golfkampioenschap gespeeld. 8 golfclubs uit de provincie komen bij elkaar en strijden om de individuele en om de teamtitels. En er staat ook een jonge lokale favoriet aan de start. De 17-jarige Enschedeer Jip Kokman, die voor het Zijbroek speelt. Hij kan voor de 3e keer op rij Overijssels kampioen worden. En dat is dus extra bijzonder, want dit is waarschijnlijk een van zijn laatste wedstrijden voordat hij naar Amerika vertrekt om daar verder te gaan met zijn golfcarrière. Vanaf 10:00 kun je op het Zijbroek terecht om de golfers van dichtbij aan het werk te zien. En de toegang is gratis. In Oldenzaal wordt vandaag de halve marathon Oldenzaal gelopen. 9:30, dan gaan de eerste lopers van start voor verschillende afstanden. Het parcours voert door het mooie stuwwalgebied rond Oldenzaal en start en finisht in het historische centrum. Dus wil je zelf eventjes lekker de benen strekken of wil je juist de lopers aanmoedigen, dan is Oldenzaal een hele mooie plek om vandaag naartoe te gaan. En de lopers zetten zich bovendien in voor het goede doel en dat is kans voor een kind. In Kallenkoten, in de kop van Overijssel bij Steenwijk, daar kun je vandaag kennis maken met de cultuur van Noord-Sumatra. In dierenpark Taman Indonesia is het Batakdag met traditionele muziek en dans, workshops en natuurlijk ook Indonesische hapjes. Zo kun je zelf aan de slag met Batak houtsnijwerk of je kunt leren schrijven in het oude Batakschrift. Ook voor kinderen is er alles te doen. De dag begint om 12:00. En terwijl hier de laatste spulletjes uit de studio gesleept worden door ons mediateam, of marketingteam moet ik zeggen, gaan wij nog even de laatste uittip voor je brengen. Want Enschede kleurt deze dagen alle kleuren van de regenboog. Want Pride Enschede is begonnen. Tot en met 11 oktober zijn er door de hele stad activiteiten van exposities en theater tot feestjes en gesprekken over jezelf kunnen zijn. Vandaag kun je bijvoorbeeld naar Concordia voor de Queer Shorts competitie. Vanaf 4:00 worden daar korte films vertoond met verrassende, ontroerende en soms ook hele confronterende verhalen vanuit de queer gemeenschap. Een hele mooie manier dus om Pride mee te beleven en misschien ook wel een paar nieuwe verhalen en perspectieven te ontdekken.
1: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

toch grappig, hè? Als je op zo'n evenement bent, een dag, eigenlijk echt de day after. Want dat is het een beetje. We lopen hier echt door de plastic bekertjes. Er liggen afgegeten frikandellen, toiletrollen. We horen de bladblazers. Dus mocht je een beetje kabaal horen, ja, het klopt. We zitten niet in Hengelo vandaag. Maar we zenden uit vanaf de Military in Boekelo. Met vandaag alweer de laatste dag. Maar het is wel hoog tijd voor het nieuws. Nieuws uit de regio. Grote rookwolken boven Nijverdal gisteravond, nadat op een industrieterrein een grote hoeveelheid pellets in brand was gestoken. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen mais. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. De pellets en het mais waren van het bedrijf Niverplast, dat deze week het 40-jarig bestaan vierde. De politie was aanwezig en mogelijk krijgt het incident nog wel een vervolg. Rond de Military Boekelo zijn gisteren grootschalige alcohol- en drugscontroles gehouden. De politie controleerde vooral bezoekers die na afloop met de auto naar huis gingen. En daarvoor waren op verschillende plekken rond het evenement controleposten ingericht. Over de resultaten van de controles is nog niets bekendgemaakt. En 3 motorrijders zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze met zo'n 170 km per uur over de Zalkerdijk bij Zalk reden. Daar geldt een maximumsnelheid van 60. De verkeerspolitie nam ook hun motoren in beslag. De politie noemt de Zalkerdijk een circuit voor snelheidsduivels. De verkeersofficier bepaalt wat er verder met de zaken gebeurt. En dan sport. De handbalsters van Kwiek uit Raalte zijn hun Europese avontuur goed begonnen. In een uitverkochte sportcentrum Tijenraan werd het Bosnische Krajina Kazin met 39-28 verslagen. Het was de eerste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis van Kwiek. Bij rust stond de ploeg al met 18-15 voor. De return in Bosnië is volgende week zondag. En tot over even dit regionale nieuws. En meer nieuws lees je op onze website. En dat is oost.nl of in onze app.

0: Chris de Burg en The Lady in Red. Het is 9:04. En het is vandaag Dierendag. Is het ook een beetje vriendelijk weer voor de dieren, Hans? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verhipte, goed je het zegt. Het is Dierendag vandaag.
0: Het is Dierendag vandaag. Ja, hoe staan jouw dieren erbij?
1: Nou, ik ben op dit moment zelf niet thuis bij de dieren, maar ik mag aannemen dat ze toch wel genieten van de mooie ochtend allemaal.
0: Lekker, hè?
1: Hoewel, of ik ze kan zien is de vraag, want we hebben wel te maken met wat mist in onze provincie.
0: Het was wel prachtig hier naartoe rijden, inderdaad. Ja. De mist en toch een beetje zon erdoor. Ik vond het heerlijk, hoor.
1: Ja, het is al dagenlang prachtig najaarsweer, maar als je nu dus op de weg zit, nou, in Twente zie ik een waarneming van ongeveer 2 kilometer, daar valt het waarschijnlijk wel mee. Maar bijvoorbeeld in de kop van de provincie, in de buurt van Zwolle, nou, 200-300 meter op de KNMI-automaten. Dus hier en daar in onze provincie is het zich toch beperkt. En die code geel van het KNMI die duurt nog eventjes. En uiteindelijk trekt dat wel op en dan hebben we er zometeen helemaal geen last meer van. Dan denk je, hoezo, waar maakten we ons zo druk over deze ochtend? Dus het knapt allemaal zeker op vandaag.
0: Heerlijk, want we hebben de afgelopen tijd behoorlijk wat zachte dagen gehad. Ook vandaag hebben we volgens mij niet te klagen.
1: Nee, het wordt vandaag opnieuw zo'n mooie najaarsdag. Want we hebben nog steeds te maken met hoge druk die zich een hele lange zone bevindt vanaf ongeveer Spanje tot aan Rusland aan toe. En wij zitten aan de noordwestflank. Dus we hebben wederom een dag met eigenlijk vrij weinig wind. Windkracht 2, windkracht 3 misschien net aan in de kop van de provincie. En later op de dag neemt de wind af. Dan blijft er bijna niets meer van over. En de zon, ja, die heeft op dit moment heeft het nog wat moeilijk, want ik zie behoorlijk wat ochtendgrijs in onze provincie. Dat gaat verdwijnen en dan volgt een behoorlijk zonnige middag. Wat wolk is voor de sier, dus administratiebewolking, laat ik het zo uitdrukken. En een temperatuur van een graad of 20 tot 21, dus het wordt opnieuw een hele fraaie najaarsdag.
0: Heerlijk. En kunnen we die zachte oktoberdagen nog een klein beetje vasthouden of staat de herfst nu echt wel voor de deur?
1: Nou, eigenlijk is het een week die in 2 stukken gaat breken. We zien de eerste helft van de week dat hoge druk nog steeds bij ons in de buurt blijft liggen. Morgen en overmorgen, de maandag en dinsdag, gaan vrij sterk lijken op vandaag. Misschien dat er wat meer bewolking gaat zijn, met name in de kop van de provincie. Hoe noordwestelijker, hoe verder je zit in de richting waar bewolking gaat overblijven. Maar de temperaturen lijken gelijk te gaan blijven. Ook morgen en overmorgen, maximaal van een graad of 20, 21. Nou, in de nacht een graad of 8 of 9. Waarschijnlijk op sommige plekken nog wat kouder. En dan zal er opnieuw nevel en mist gaan ontstaan. Dus eigenlijk nog 2 dagen met hetzelfde soort weer. En vanaf woensdag zien we wel dat het gaat veranderen. Het is een beetje uitgesteld. Eerst zou op woensdag de weersverandering gaan plaatsvinden. Nu lijkt het er eigenlijk op dat het pas richting de nacht naar donderdag gaat gebeuren. Dus we kunnen woensdag misschien gaan bijschrijven als een soort bonus najaarsdag. Nog even afwachten hoe dat precies gaat lopen. Maar dus een dag of 3 zit nog in het verschiet waarin we nog heel mooi rustig najaarsweer hebben. Met een mix van zon en bewolking en dus ochtendgrijs. Op woensdag zelf gaat een depressie proberen. Die ontstaat boven de Golf van Biscayen. Trekt eigenlijk aan de flank van het hoge drukgebied langs en gaat ons schampen. En de nacht naar donderdag, dan gaat het regenen. Nou, neerslag van betekenis lijkt het wel te gaan worden. Een millimeter of 4, 5, die orde grootte schat ik nu in. Kan zijn dat het wat meer wordt. Want de activiteit van die depressie is 3 dagen in het voordeel nog niet helemaal goed in te schatten. Daarna blijven we wel een westelijke stroming houden. 1 dag noordwestelijk, donderdag, dan krijgen we opeens 1 dag even wat noordwestelijke winden. Maar de temperatuur die gaat duidelijk een stap terugzetten. Een graad of 15 tot 16 is het maximum in de tweede helft van de week. En in de nacht een graad of 8 tot 9. Dagelijks wat neerslag, ook duidelijk meer bewolking. Maar de zon die blijft al enigszins van de partij tussen de bewolking door. Dus de herfst gaat nog niet meteen in de turbostand.
0: Ah, gelukkig maar. Want wij gaan eventjes een paar dagen weg. Dus ik dacht, nee, als Hans Momer niet heel erg slecht nieuws gaat brengen over dat weer. Maar het is te doen, dus einde van de week. Lekker. Dan zijn we eigenlijk voor vandaag ook redelijk op de hoogte. Want jij zegt, ga er gewoon lekker op uit, hè?
1: Ja, zeker. Dat moet je sowieso doen. Maar je hoeft geen paraplu mee te nemen vandaag. Die gaat ook zeker niet omklappen, want er is nauwelijks wind bij. Het is een dag waarbij je niet na hoeft te denken deze middag.
0: Heerlijk. Nou, volgens mij lekker rustig. Wij gaan jou volgende week opnieuw spreken. En dan hoop ik dat je nog zo'n lekkere week voor ons in het verschiet hebt.
1: Dat zien we volgende week.
0: Dat gaan we zeker zien. Dank je wel, Hans, voor vandaag. En een fijne dierendag toch, hè? Verwens ze nog een beetje.
2: Thuis op zondag.

Only a fool breaks his own heart. Nou, je hoorde hem bij Thuis op Zondag. We zouden eigenlijk eventjes gaan bellen met Monte. Want Monte die heeft een heleboel dieren in huis. En daar waren we eigenlijk best wel even nieuwsgierig naar. Maar we krijgen Monte niet te pakken. We hebben zijn voicemail. Dus Monte, ik hoop dat je al wakker bent. En dat je zo meteen even door ons gebeld kunt worden. Dan gaan we je alsnog even in de uitzending halen. Ja, het is vandaag dus 4 oktober, Dierendag. Maar waar komt die dag dan eigenlijk vandaan? Nou, Dierendag bestaat al sinds 1930. En het is eigenlijk gekoppeld aan Franciscus van Assisi, de Italiaanse heilige die bekend stond om zijn liefde voor dieren en voor de natuur. En 4 oktober is zijn sterfdag. En daarom werd die datum gekozen als dag om extra stil te staan bij dieren en hun welzijn. Ja, en wat doen we dan vandaag? Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Je huisdier een extra lange wandeling geven of wat langer knuffelen. Hij krijgt wat extra lekkers of misschien gewoon even extra aandacht. Ja, het is eigenlijk gewoon aanleiding om even stil te staan bij de dieren in ons leven. En dat zijn er in Nederland best heel erg veel. Nou, en ik kan je ook nog wat leuks aanbieden. Want ik mag hier namelijk een stoere Radio Oostpet voor de hond en een bijpassende pet voor het baasje weggeven. En daarvoor wil ik heel graag van jou weten, waarom verdient jouw hond vandaag die Radio Oostpet? Is hij misschien wel de beste wandelmaat? Staat hij altijd voor je klaar? Of haalt hij misschien wel dagelijks de krant voor je? Stuur ons jouw leukste reden via de Radio Oost-app. En wie weet loopt jouw hond binnenkort rond met een echte Radio Oostpet. En jij zelf natuurlijk ook. Je mag appen naar 06 456 71331.

Nou, met deze gitaren zijn we wel wakker. Toontje lager en vroeg of laat in Thuis op Zondag. Ik zei voor deze plaat al dat we vandaag iets weg mogen geven omdat het Dierendag is. We hebben echt fantastische oostpetjes en eigenlijk eentje ook voor de hond. Die is het allerleukste en dan krijgt het baasje er eentje bij. Maar dan wil ik wel van jou weten, waarom is jouw hond de beste hond op dit moment, op deze Dierendag? En waarom verdient hij vandaag die oostpet? Je mag dus je appje sturen naar 0645671331. En dat wordt ook al gedaan. Even snel één reactie voordat we doorgaan naar de volgende plaat. Maar dit mag ook in het volgende uur nog. Ik krijg al door de naam Buddy, want hij is ook een schoolhulphond. Hij gaat elke dag mee de klas in. En verder doet hij aan agility, volgens mij. Ik kan het niet helemaal goed lezen. En het is een labradoodle van mijn dochter Lieke, die hiervoor op het erf woont. En ook nog eens mantelzorger is. Nou, dat is dus echt een goede hulphond. Hij maakt kans. En wil jouw kans maken, app dan eventjes naar de studio. Goed, we gaan nog even luisteren naar Make You Feel My Love. Hier is Adele.

En Never Tear Us Apart brengt ons bijna bij het nieuws van 9 uur. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van Thuis op Zondag. We gaan zometeen gezellig verder live vanaf de Military Boekelo met meer muziek, het laatste nieuws. En we

0: op transavia.com.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top.

0: XXX Loots in Noordhorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
0: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Langzaam komt het zonnetje hier binnen in de studio. Je hoorde Heartbreaker van Dionne Warwick.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Welkom terug bij Thuis op Zondag, alweer het tweede uur. En we gaan nog een uur gewoon gezellig door met lekkere muziek. Het laatste nieuws uit Overijssel en natuurlijk ook onze uittips voor vandaag. En we hebben nog een gesprek te goed, want we konden Monte het eerste uur helaas niet te pakken krijgen. Dat is inmiddels gelukt. We gaan het zo meteen gewoon nog een keertje proberen. Want we zijn zo benieuwd naar zijn verhaal dat we hem gewoon in de tweede uur nog een keertje gaan bellen. En geloof me, dat verhaal dat wil je horen. Want Monte is 16 en heeft inmiddels meer dan 16 dieren op zijn slaapkamer. Nou, en straks praten we ook met Joko Heiligers uit Zwolle. Zij is schrijfster en illustrator van kinderboeken. Ja, en daar komen ook heel veel dieren in voor. Dus hoe mooi kan de combinatie zijn op Dierendag en tijdens de Kinderboekenweek. Kortom, genoeg moois voor dit uur. Blijf gezellig bij ons. Maar nu eerst gaan we nog even luisteren naar Leaving on a Jet Plane. Hier is John Denver.
1: Thuis op zondag.

0: John Denver en Leaving on a Jet Plane. Ik weet niet of je dat nou vandaag nog kunt regelen. We hebben straks nog wel andere uittips voor je. Dus als je er nog op uit wil, het kan. En het wordt mooi weer, hoorden we in het vorige uur. Maar het is vandaag ook 4 oktober. En dat betekent Dierendag. Dus eigenlijk wel tijd om je huisdier vandaag net even wat extra aandacht te geven. Een extra lange wandeling, een lekker snoepje. Misschien gewoon wat extra knuffels. Maar voor de 16-jarige mond uit Zwolle is Dierendag misschien wel een behoorlijke klus. Want op zijn slaapkamer wonen inmiddels meer dan 16 dieren. Slangen, gekko's, konijnen, noem maar op. Monte, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we hebben je aan de lijn. Het ging in het eerste uur even niet helemaal goed. Maar ja, jouw verhaal is gewoon te leuk om niet te brengen. Dus we wilden je heel graag spreken.
1: Ja, dat vind ik leuk om te horen.
0: Goed dat het gelukt is. Om maar meteen eventjes met vandaag te beginnen. Ik zei het net al, het is Dierendag. Wat doe jij vandaag voor je dieren?
1: Op zondag ben ik eigenlijk vooral bezig met alle bakken schoonmaken. En de slangen worden elke zondag gevoerd. Behalve de iets wat grotere, die krijgen om de 2 weken wat te vervoeren. Maar vooral voeden en schoonmaken en aandacht geven. Extra liefde natuurlijk vandaag.
0: Kijk, vandaag iets extra liefde. Je hebt inmiddels meer dan 16 dieren. Wat woont er allemaal bij jou op je slaapkamer?
1: Op mijn slaapkamer zijn het nu 3 wimpergekko's, 2 rode rattenslangen, 1 haakneusslang, 4 koningspythons, 1 boa imperator, 1 stekelstaartsvoraan. Een Jemen chameleon en een valkparkiet. En dan heb ik ook nog 2 konijntjes, maar die zijn in een buitenhok.
0: Och jeetje, en jij slaapt dus letterlijk in diezelfde kamer als al die slangen?
1: Ja, zeker.
0: Jeetje. Jij hebt je eerste slang nog maar sinds februari van dit jaar, als ik het goed heb gelezen. Hoe is het daarna zo uit de hand gelopen?
1: Ja, ik ging 17 januari ging ik naar de beurs met mijn broer in Hilversum. En hij had al wel eens wat slangen gehad, maar ja, niks heel bijzonders. Hij heeft er in totaal 2 of 3 gehad, geloof ik. En hij nam mij mee. En toen heeft hij me eigenlijk een beetje geïnspireerd om er ook eentje te halen. En de maand daarop ging ik naar de beurs in Houten. Die is supergroot. En toen zijn we eigenlijk ook al thuis gekomen met 2 slangen. En het was een beetje het doel om het samen met mijn broer ook te doen. En toen ben ik eigenlijk er een beetje in doorgeslagen. Dus steeds zag ik weer iets nieuws. Ben ik er onderzoek naar gaan doen. En wou ik het halen.
0: En je ouders en je vriendin, die vinden inmiddels dat het wel een beetje genoeg is, geloof ik. Hoe reageren zij op jouw steeds groter wordende dierenverzameling?
1: Ja, mijn vriendin die zegt nu ook wel echt bij elk dier dat ik op het oog heb, zegt nou, maar je hebt er al genoeg. En dan is het ook wel een beetje, ja, iemand moet er overhalen, om maar zo te zeggen.
0: Ja, want al die dieren moeten ook verzorgd worden. Hoeveel tijd ben je daar op een gewone dag mee kwijt?
1: Ja, gelukkig niet heel erg veel, moet ik zeggen. Maar want reptielen zijn best wel laag in verzorging, als je het mij vraagt. Maar ik ben er zeker wel een goede paar uur per week mee bezig.
0: En heb jij 1 favoriet dier, of kun je dat niet echt zeggen?
1: Ja, eigenlijk zou het niet mogen. Ja, ik vind de boa imperator, die heb ik gloednieuw. Dat is nu nog een babytje, maar die wordt wel 2,5 tot 3 meter.
0: Jeetje.
1: En zo dik als mijn bovenbeen wordt die. Dus,
0: en jij slaapt ook gewoon nog rustig?
1: Ja, zeker.
0: Heftig.
1: 100%. ik ben ook niet bang dat ze me ooit echt, zouden proberen iets aan te doen of zo.
0: Oké. Hey, je hebt ook een slang gehad die ontsnapte, Nibbit, toch? Waar vond je die uiteindelijk?
1: Ja, ik heb Nibbit heb ik 1 keer tussen mijn bed gevonden. Tussen mijn topper en mijn matras. Na een feestje was het ook behoorlijk laat, moet ik zeggen. En ik denk opeens, waar is die slang nou? En ik zoeken en zoeken en zoeken. Ik denk, ja, het zal toch niet dat hij onder mijn bed zit. Dus ik kijk zo onder mijn topper. En toen lag hij tussen mijn 2 matrassen in, zeg maar.
0: Hij voelt zich thuis bij jou.
1: Ja, zeker. Lekker. Ja, ik heb hem ook al een keer in een zandenzak teruggevonden op mijn kamer. Want toen was die ook ontsnapt. Want die rode rattenslangen zijn gewoon echt, die ontsnappen overal uit. Die zijn gewoon echt
0: best ondernemend.
1: Ja, zo worden ze ook wel echt gelabeld.
0: Ja. Hey, even vooruitkijken. Je bent nu 16. Straks ga je misschien wel studeren. Je gaat misschien op kamers. Wat gebeurt er dan met al die dieren?
1: Ja, ik heb voorlopig sowieso nog geen plannen om uit huis te gaan. Ik volg ook mijn studie nu in Zwolle. Dus ik zal voorlopig nog niet echt op kamers hoeven. En anders, ja, die slangen hebben bijvoorbeeld maar 1 keer in de week wat nodig. En die gekko's moet ik 2, 3 keer in de week voeren.
0: Oh. Je hebt er al wel over nagedacht.
1: Ja, en ik heb ook met mijn ouders afgesproken. Stel, de passie valt wel op een gegeven moment weg. Dat ik dan de dieren wel zijn zet voor die van mij. Dus dan zou ik ze verkopen of een nieuw huis vinden in ieder geval.
0: Nou, dat klinkt alsof je er inderdaad goed over na hebt gedacht. En ook over dat dierenwelzijn. Goed om te horen, Monte, dat het niet zomaar een bevlieging is, maar dat jij wel weet wat je aan het doen bent.
1: Zeker.
0: Ik vond het heel leuk om even een kijkje in jouw bijzondere slaapkamer te krijgen. Ik wil je bedanken dat je nog even aan de telefoon wilde komen. En een hele fijne dierendag voor vandaag.
1: Hetzelfde.
0: Oké, dag Monte.
1: Dag.
0: Dag.

Laat het licht aan van Snelle. Je hoort het in Thuis op Zondag. En ja, door dat interview met Monte, wat we toch echt wel even in wilden halen, zijn we iets verlaat, maar ik heb ze hier voor je. De uittips voor vandaag. Want voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er vanmiddag het Groot Hengeloos Kinderboekenfestival in Hengelo. Van 1 tot 4 uur zijn de bibliotheek, de Schouwburg en het Schouwburgplein één groot festivalterrein. Kinderen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan het concert Wind in de Wilgen, waarbij zingen en meespelen juist wel mag. Op het Schouwburgplein kun je circuskunsten uitproberen met jeugdcircus Tubantino, denk ik. Ja, we kijken even naar Monique, want die is inmiddels ook binnen. En ondertussen loopt de Ridder zonder Billen daar ook nog eens rond voor een high five en voor een foto. Nou, wie weet word je ook nog ontdekt op de rode loper. Het festival is trouwens gratis. En heb je zin in een muzikale zondagmiddag in Theater de Meente in Steenwijk? Is er vandaag een zangmatinee. Vocalgroep In Between, Pop in de Kop en het Noordwoldige Accordeonorkest brengen bekende liedjes uit de jaren 60 en 70. Maar ook muziek van later. En meezingen mag natuurlijk. De voorstelling begint om 3 uur en een kaartje kost €12. En ook in Kampen is vandaag iets bijzonders te zien. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen geopend. Hendrik Averkamp is natuurlijk bekend van zijn winterse schilderijen vol schaatsers. Maar ook zijn neef Barend is vertegenwoordigd. Zo'n 15 schilderijen en 50 tekeningen zijn voor het eerst bij elkaar te zien. Precies in de stad waar de twee schilders ook woonden en werkten. Hoe bijzonder is dat? De tentoonstelling neemt je mee naar het Kampen van de 17e eeuw en is te zien tot en met 10 januari. En dan hebben we ook nog een bokbiertocht in Kampen. Vanaf 2 uur wandel je langs 6 locaties in de binnenstad. Bij 5 horecazaken krijg je een speciaal bokbiertje met een bijpassend hapje. De 6e locatie, die is geheim. Onderweg krijg je via WhatsApp een hint om ze te vinden. En nog een bijzondere lezing bij Landgoed Singraven in Denenkamp. Kunstkenner en kunstdetective Arthur Brandt vertelt daar over kunstcriminologie. Hij neemt je mee in de schimmige wereld van vervalsers, van dieven en georganiseerde kunstcriminaliteit. En hij vertelt over kunstwerken die hij zelf wist terug te vinden. De extra lezing die begint om 2 uur, want de ochtendlezing die was al uitverkocht. Maar voor de extra voorstelling zijn nog kaarten, zoals we nu konden checken. De entree is €12,50, inclusief koffie en thee. Maar kijk wel eventjes voor de zekerheid op de website. En ik kreeg net nog even iets via de app binnen. Geen petje voor een hond, maar wel graag even aandacht voor een evenementje. Nou, dat doen we, want vanmiddag bij de kinderboerderij Oldenzaal Natuurrijk de Hufte wordt Dierendag gevierd van 1 tot 4 uur. Met activiteiten als dieren verwennen, dieren borstelen. Er is een knikkenbaan, je kunt het timmeren en pimpen. Dierenknutsels maken en heel veel lekkernijen. Nou, ik vind het een goede uittip. Dankjewel.

The Wicked Game van Chris Isaac. En we gaan even het regionale nieuws voor je brengen. Want er is een auto uitgebrand aan de Oranjestraat in Denenkamp. De brandweer is vannacht kort na middernacht uitgerukt voor die autobrand. Bij aankomst stond de auto die op een parkeerplaats stond volledig in de brand. Een naastgelegen auto raakte door de brand zwaar beschadigd. De brandweer wist het vuur uiteindelijk wel te blussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook waren er grote rookwolken boven Nijverdal gisteravond, nadat op een industrieterrein een grote hoeveelheid pellets in brand was gestoken. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen mais. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. De pellets en het mais waren van het bedrijf Nieverplast, dat deze week het 40-jarig bestaan vierde. De politie was aanwezig en mogelijk krijgt dit incident nog een vervolg. 3 motorrijders zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt nadat ze met zo'n 170 km per uur over de Zalkerdijk bij Zalk reden. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. De verkeerspolitie nam ook hun motoren in beslag. De politie noemt de Zalkerdijk een circuit voor snelheidsduivels. De verkeersofficier bepaalt wat er verder met de zaken gebeurt. En de handbalsters van Kwiek uit Raalte zijn hun Europese avontuur goed begonnen. In een uitverkocht sportcentrum Tijenraan werd het Bosnische Krajina Kazin met 39-28 verslagen. Het was de eerste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis van Kwiek. Bij rust stond de ploeg al met 18-15 voor. De return in Bosnië is volgende week zondag.

0: Michael Andrews en Mad World. Het is vandaag 4 oktober, Dierendag. We hebben het al vaker genoemd in de uitzending. En laat dat nou precies passen bij de boeken van mijn gast van vandaag. Want dieren spelen een hele bijzondere rol in het werk van illustrator en schrijfster Joco Heiligers uit Zwolle. Ze maakte onder meer mensen, dieren en haar meest recente boek De Nacht is van Kat. En we zitten ook nog eens midden in de kinderboekenweek met dit jaar als thema Spot aan. Dus de spotlights gaan wij vandaag even zetten op Joco Heiligers. Goedemorgen Joco.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat leuk dat we jou even mogen bellen op deze bijzondere dag.
1: Heel erg leuk om gebeld te worden door jou.
0: Ja. Top. Het is Dierendag, hè? En als ik jouw boeken bekijk, dan zou je bijna denken dat voor jou eigenlijk iedere dag Dierendag is. Waar komt die fascinatie van dieren vandaan bij jou?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ik vind elke dag Dierendag. En ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Ik vond dieren gewoon altijd heel erg leuk en ook heel fijn om bij dieren te zijn. En vroeger was ik enorm paardengek, dus ging ik altijd naar mijn verzorgpony toe en paardrijden. En ik hou gewoon van dieren. Waarom weet ik niet precies, maar het is zo.
0: Heerlijk. Jij schreef er een boek over, hè? Mensen, dieren. Een boek dat jij zelf schreef en ook illustreerde. En in 2024 won je de Zilveren Penseel.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die het boek niet kennen. Wat maakt Mensen, dieren een bijzonder boek?
1: Ja, Mensen, dieren gaat over de relatie tussen mens en dier. In eerdere boeken schreef ik al gewoon over... Ja, gewoon dan licht ik een dier uit over een witte pauw, weet je wel. Hoe mooi of hoe bijzonder het is dat een pauw wit is. Of over een hert die een gewei krijgt. Wat ik ook een mooie reden vind om een boek over te maken. En Mensen, dieren gaat over, zoals ik al zei, de relatie tussen mens en dier. Maar ook, zeg maar, waarom is het ene dier een huisdier? Waarom is het andere dier, eten we dat op? Weer een ander dier, bekijken we in de dierentuin. En al die verschillende facetten eigenlijk wilde ik graag verbeelden, wilde ik laten zien in dit boek. Maar wel op een soort van verwonderende manier, omdat ik er zelf ook naar kijk en zelf soms ook verbaasd ben over waarom is dat nou zo? Waarom gaan we op zulke verschillende manieren met dieren om? Dat heb ik willen laten zien. En ik heb het boek opgebouwd door verschillende dieren uit te lichten. En elk dier bestaat uit een aantal facetten. Dus de kat bestaat bijvoorbeeld uit de gelaarste kat, maar ook uit de kat in het kattencafé die je knuffelt. En uit de kat die heilig is in Egypte. En zo heb ik bij elk facet een woord bedacht die je dan ook weer doet nadenken over die relatie. Dus het is een boek om samen te bekijken, om samen je te verwonderen erover en over te praten. Van wat vind je eigenlijk zelf ervan?
0: Wat grappig.
1: Hoe dat is.
0: Eigenlijk verbind je dan een beetje mens en dieren in dat boek.
1: Ja.
0: Grappig. Hey, je tekent ontzettend veel dieren. Heb jij een favoriet dier om te tekenen? Of iets, een dier waar je eigenlijk helemaal niets mee kunt?
1: Nou, ik heb nu net de afgelopen zomer heel erg veel orka's getekend. Want in januari komt er een boek uit over orka's. Wat geschreven is door Nikki Dekker. Het komt uit bij uitgeverij Blauwgras. Dus ik zat heel erg in die orka's. Maar ik vind eigenlijk alle dieren heel erg leuk om te tekenen. Vroeger tekende ik alleen maar paarden. Nogmaals omdat ik dus heel erg paardengek was. Maar
0: ik teken steeds
1: alle dieren graag. Ja,
0: leuk. Hey, jij bent schrijver, hè? En illustrator, zeiden we al. Wat komt er dan bij jou eigenlijk het eerst? Het beeld of het verhaal?
1: Ja, toch wel het beeld.
0: Okay.
1: Ik ben wel echt, echt een beelddenker. En de tekst is eigenlijk is aanvullend, zeg maar. Dus het beeld staat voorop bij mij. Ja.
0: En wanneer weet jij dan van nu is het boek echt af?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Op een gegeven moment weet je het gewoon. Ik vind het heel fijn om heel lang een boek bij te blijven schaven. En heel lang de details nog bij te werken totdat ik denk, nu is het goed. En hoe ik dat precies weet, weet ik niet. Maar op een gegeven moment denk ik, nu kan ik er gewoon niks meer aan doen. En dan blijkt het dus ook af te zijn, denk ik.
0: Ja, en De Nacht is van Kat, die is pas afgekomen. Daarmee duik je echt letterlijk de nacht in.
1: Ja.
0: Wat hoop je dat kinderen ontdekken als ze samen met Kat door die nacht gaan? Wat komen ze allemaal tegen?
1: Ja, het is natuurlijk. Het was ontstaan vanuit het idee dat het eigenlijk zo gek is dat je dan. Je gaat in de avond naar bed en 's ochtends word je weer wakker. Maar al die uren, wat gebeurt er dan? Dus dat was het uitgangspunt van dit boek. Dat vond ik interessant. En de kinderen kunnen dus met de kat echt per uur, zeg maar, gaan ze mee naar buiten. Ze komen de dieren tegen die in de nacht wakker zijn. De mensen die in de nacht werken, maar ook die uitgaan in de discotheek. Gewoon verschijnselen van de nacht, de sterrenbeelden, al dat soort dingen. En op een gegeven moment ook nog de andere katten die dan ook wakker zijn. Dus er gebeurt heel erg veel in de nacht.
0: Ja. Die iets met als de kat van huis is, hè? Zoiets.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Terwijl je zelf lekker veilig in je bed ligt.
0: Heerlijk. Hey, ja. De Nacht is van Kat, die won dit jaar ook de Sardes Leespluim. En die kreeg ook een bronzen European Design Award, zie ik hier, voor alle illustraties. Dat zijn echt hele mooie erkenningen, hè? Wat doet zoiets met jou als schrijver en illustrator, die prijzen?
1: Nou, het is natuurlijk heel fijn om erkenning te krijgen van mensen die in het vak zitten. Dat is heel erg fijn. En door de Sardes Leespluim zijn ook lessuggesties bij het boek gemaakt, bijvoorbeeld. Waardoor de kinderdagverblijven of scholen ook nog meer uit het boek kunnen halen, zeg maar, als ze het met kinderen lezen. Dus dat is natuurlijk het allerleukst, dat het nog meer tot leven komt.
0: Geweldig, dan weet je ook een beetje waar je het voor doet, hè?
1: Zeker,
0: leuk. En tot slot eventjes, wat hoop je dat kinderen meenemen als ze een van jouw boeken hebben gelezen?
1: Ja, ik hoop dat ze ten eerste gewoon veel plezier eraan beleven. En eigenlijk de dingen waar ik me over verwonder, bijvoorbeeld bij dieren, over hoe ze eruit zien of wat ze doen of hoe bijzonder ze eigenlijk zijn. Want ik vind dus eigenlijk elk dier bijzonder ook. Ook als je naar een vlieg op de muur kijkt, als je er maar lang genoeg naar kijkt, is het zeer gewoon, hoe bijzonder het eigenlijk is. En ik hoop dat kinderen zich, net als ik, daar dan over kunnen verwonderen en daarvan genieten. Dat eigenlijk.
0: En daar is dan ook een beetje de kinderboekenweek voor, om kinderen aan het lezen te krijgen. Spot aan, dat is het thema van dit jaar. Op welk boek zou jij de spot willen zetten? Mag je eigen boek zijn, mag ook van iemand anders zijn. Maar welk boek moeten we echt nog lezen deze kinderboekweek?
1: Nou, dan zou ik nog wel het boek Kiki en ik van Leo Timmers willen tippen. Die heeft dit jaar ook een zilveren penseel gewonnen. Het is uitgeverij Querido. En dat gaat over een meisje met haar paard. En dat deed me ook een klein beetje denken aan mezelf. Dus die zou ik nog wel graag willen tippen.
0: We zetten hem op het lijstje, Joko.
1: Leuk.
0: Joko Heiligers, schrijver en illustrator uit Zwolle. Heel erg bedankt voor dit gesprek en een hele fijne dierendag, Joko.
1: Ja, hetzelfde. Heel erg bedankt. Doeg.
0: Graag gedaan. Dag.

Zen-sauna Donna van Sugero en Paul Jong. Nou, we hebben daar juist een oproep gedaan voor die stoere Radio Oost-pet voor de hond en een bijpassende pet voor het baasje. Je mag een appje sturen naar 0645671331. En dan als jij een reden opgeeft waarom jouw hond vandaag zo'n pet verdient, dan krijg je die van ons. Nou, onder andere een reactie kwam binnen. Eigenlijk is het hier de hele dag dierendag. Ik heb mijn hond geadopteerd vanuit Griekenland en daar is hij al 5 jaar dankbaar voor. Hij heet Bowie, heeft iets van een Labrador, Golden Retriever en een Dalmaster. Alles door elkaar. Zelfs de dierenarts weet niet wat voor merk het is. Nou, hij is in ieder geval herkenbaar straks door dat stoere petje. En Henk, ook het petje, komt ook naar jou toe. Zowel die voor je dochter als voor de hond. Zodat ze lekker samen in een Radio Oostlijn over straat kunnen. Wil je ook nog een petje? Je mag nog even appen. Dan gaan we hem weggeven. We gaan langzaam naar het nieuws, maar we gaan nog eerst even een andere plaats voor je draaien. Man Eater, hier is Helen Oates.

en Ieder. En daarmee zit mijn 2 uur thuis op zondag erop. Dankjewel voor het luisteren en voor alle leuke reacties deze ochtend. Na het nieuws gaat de zondagochtend hier gewoon lekker verder. Monique is binnen, zij neemt het van me over en ze blijft nog 2 uur gezellig bij je met Thuis op Zondag.

0: bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloer.

0: auto.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
0: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
5: Je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Are you ready for loving me, René Vroeger?
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele, hele goede morgen. Welkom bij het derde uur van Thuis op Zondag. Live, jawel, vanaf het military terrein in Boekelo. En dankjewel Tanja, hier nog aanwezig in de studio. Dankjewel voor de afgelopen fijne uurtjes. Tussen 11 en 12 straks weer de quiz Wet Idat. En dat uur helaas geen live artiest. We zitten op de military, zijn een klein beetje beperkt wat er technisch allemaal kan. Maar wel interessante gasten waar muziek in zit. Ik ontvang namelijk mensen van het Politiekoor Twente, die hebben jubileumconcert op vrijdag 23 oktober. En daarover straks meer. Dit uur komt de column zo dadelijk van Esther Groeneberg. En ik ken Esther een beetje, dat heeft iets met dierendag te maken, denk ik zo. Misschien komt onze sportverslaggever Dick Stuip nog wel eventjes langs, want die is momenteel bij de paardenkeuring hier op het terrein. Want ja, ook vandaag, de laatste dag van de military, wordt er nog gereden. We hebben de plaats van Poorthuis en heel veel lekker muziek. We hebben het zonnetje erbij. Hij is warm op mijn rug, zeg, inmiddels. En we gaan dus door met fijne muziek. Ella Langley, Choosing Texas.
1: Thuis

0: heerlijke country muziek, vind ik althans. Ella Langley, Choosing Texas, past ook helemaal bij het sfeertje hier op het military terrein in Boekelo. En ja, alsof het zo moet, komt Dirk Stuyp binnen gewandeld. Dirk, onze sportverslaggever, die alles weet van de military en het sportieve gebeuren hier. Gisteren was er natuurlijk de military, de cross country. Dirk, mooie dag gisteren.
1: Het was fantastisch.
0: Ja, ik was er zelf bij. Het weer was fantastisch. Het bier smaakte heerlijk. En ik heb meer paarden dan ooit gezien.
1: Nou, dat is goed. Ik heb meer mensen horen zeggen dat weer wat aanpassingen in het parcours ook voor de bezoekers prettig waren. Dat je wat ruimer kon lopen. Dus dat
0: klopt,
1: was mooi.
0: Klopt, want normaal ga je echt alleen langs het pad waar de paarden langskomen. En dan moet je elkaar weer voorbij gaan. En het was allemaal ruimer qua opzet. Ja. Ik moest wel eventjes heroriënteren, omdat de route ook andersom liep nu.
1: Precies.
0: Maar ik vond het heel prettig.
1: Ja, het klopte gisteren. Heerlijk.
0: Ja, het klopte. En toch heb je iets gedaan wat niet klopte.
1: Ja.
0: Hebt een wond boven je hoofd. Wat heb je gedaan, joh?
1: Ja, ik fietste naar huis. En een van de grapjas had een bouwhek op het fietspad gezet.
0: Ai.
1: Dus ja, die zag ik te laat.
0: En laat maar raden, misschien één biertje te veel?
1: Nee, niet. Want ik ben echt altijd heel bewust bezig met... ik ben 5 dagen hier, 5 dagen scherp. Dus ik heb zeker een biertje dronken, maar geen te veel.
0: Oké. Hij komt hier ook binnen wandelen vanmorgen. Ik ben niet echt fit. Jij komt net van de paardenkeuring. Hoe fit zijn de paarden?
1: De paarden zijn topfit, degene die erdoor zijn. Ja.
0: Degene die erdoor zijn? Oh, ja. Laat maar raden.
1: Nou, er zijn 3 paarden die wel gisteren gefinished zijn en dus voor de keuring verwacht worden. Er zijn er 3 zijn niet gekomen. En helaas, eentje daarvan voor Nederland, Sterre van Houten. De local rider, die heeft haar paard niet gepresenteerd en is daarmee uit de wedstrijd. En dus ook kan geen poging doen om haar Nederlandse titel te prolongeren.
0: Geven rijders dan zelf nog aan waarom ze hun paard niet presenteren? Bij de keuring?
1: Nee.
0: Niet.
1: Okay. Nee, we krijgen de mededeling, ze zijn er niet. En dan kan je natuurlijk speculeren. Maar eigenlijk als je dan met een... Ik zal Sterren vandaag vast nog spreken. Zal ze waarschijnlijk zeggen van ja, hij was niet fit. Zoiets. Het kan van alles zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar daar hoeven ze niks over te zeggen.
1: Nee, gewoon. Dat hoeft niet.
0: Nee. Als jij je paard niet aanbiedt, doe je gewoon niet mee. Lig je uit de
1: Precies,
0: race. Ja.
1: Zo is het.
0: Maar volgens mij, ik heb een klein beetje wat de paarden betreft gevolgd ook. En het ging allemaal wel goed, hè? Zijn weinig paarden toch afgekeurd met die keuring of niet?
1: Nee, de keuring is er uiteindelijk op de woensdag 1 afgekeurd.
0: Ja.
1: En vandaag is er 1 die heeft besloten... Na de eerste, want het kan in 2 delen, dus de jury beoordeelt hem. Of het is in 1 keer goed, of een paard gaat naar de holding box. En daar wordt hij dan door een veterinair bekeken. En dan overleggen de jury en de veterinair. Vindt de veterinair hem goed genoeg of niet? En de ruiter kan op elk moment in dat proces zeggen... nou, als er twijfel is, wil ik niet van start. Want dat zie je bij heel veel deelnemers, dat zij beoordelen het zelf. Maar als een specialist dan zegt, nee, dat moet je niet doen... dan zeggen ze meestal, oké. Dan doe ik het ook niet, want ik wil... Kijk, die ruiters die trainen zo lang om hier te komen. Ja. Die willen helemaal niet hun paard overvragen... of met een onderliggende blessure toch nog laten springen.
0: Nee,
1: precies.
0: Nee. Daar staat paard ook veel te kostbaar voor. Dat ook nog eens een keer. Bovendien zag ik op heel veel plekken veterinaire artsen. Ik dacht, er zijn meer veterinaire artsen dan dat ik ambulances heb gezien.
1: Ja, ik denk dat
0: toch?
1: Ik denk dat wel klopt.
0: Ja. Hey, en wat gaat er vandaag gebeuren? Voor mensen die zeggen, oké, die dag gisteren, daar snap ik nog wat daar gebeurt. Maar wat gebeurt daar in godsnaam op zondag?
1: Op zondag. We hebben in 2 delen van de dag hebben we het springen. Dus het 3e onderdeel van het wedstrijdformaat. En dus de deelnemers springen vandaag met het paard waar ze donderdag, vrijdag dressuur, gisteren cross. En vandaag gaan ze dan nog het springparcours in. En daarmee wordt de einduitslag bepaald. En we doen dat ongeveer in omgekeerde volgorde. Dat betekent dat de beste deelnemers komen na de pauze, zullen we maar zeggen.
0: Okay.
1: En dat na de pauze is dus in de middag vanaf 2:30.
0: Dat maakt het ook wel zo spannend natuurlijk. En eigenlijk is het wel een soort allround klassement dus, zeg maar.
1: Ja, ik maak wel eens de vergelijking met de triathlon bij de mensen. Dat doe je dan wel in je eentje, doe je niet met een paard. Maar in ieder geval, je doet dus 3 onderdelen. En de eindresultaat van de 3 onderdelen bepaalt wie de winnaar is.
0: Gaat het nog spannend worden?
1: Jazeker. Mm. Het is om een of andere reden. In de uitslag Boekelo zie je altijd dat tegen het einde van de wedstrijd de verschillen zo klein zijn. Dat je met 1 balkje eraf gooien. kan je van de eerste plaats naar de zevende plaats wegzakken. Dus het is echt spannend tot op de laatste ruiter.
0: Ga jij het hele dag volhouden als ik jou zo aankijk?
1: Ik ga het zeker de hele dag volhouden.
2: Dat moet wel, hè?
1: Nou, het moet wel, maar de adrenaline van en de liefde voor wat hier gebeurt is groot genoeg.
0: Hartstikke mooi. Die hard. Ze hoort erbij, hè, in de paardensport. Goed zo. Nou, blijf het allemaal volgen. Ook de laatste dag van de Military Boekelo bij Radio Oost gaan wij natuurlijk jullie meenemen in alles wat er gebeurt. Straks de column van Esther Groeneberg op deze 4 oktober zal vast iets met dieren te maken hebben, of het paarden zijn of niet. Blijf luisteren, maar eerst Bob Marley. Could You Be Loved?

0: column op zondag. Esther Groeneberg.
1: Ik heb sinds 2020 een hond, Frankie. Een hele leuke, lieve, grappige, energieke heidewachtel. Toen we de hond kregen, nam ik me onder meer voor dat niemand last mocht hebben van mijn hond. Want ik weet dat niet iedereen honden leuk vindt. En sowieso moet je je gewoon aan de regels houden, vind ik. Dus lijnen wij de hond netjes aan waar dat moet. Neem ik altijd een beetje afstand als ik zie dat mensen de hond eng vinden. En ik ruim natuurlijk altijd netjes de poep van mijn hond op. Of ik nou in de ochtend een warme, dampende drol in een zakje moet doen, of in het donker moet bijschijnen met mijn telefoon om de poep te kunnen pakken. Ik ruim het op. Ik herinner me namelijk nog maar al te goed hoe goor het was als mijn kind als kleuter door de bosjes rende en in een drol trapte. En ik trapte laatst nog zelf in een hondendrol. Er bestaat niets goorders dan met een stokje de ontlasting van een hond uit het profiel van je schoen pulken. Ik heb zelfs ooit een paar schoenen weggegooid omdat ik het niet aankon. Vanochtend moest ik even wat ophalen bij een vriendin die 10 minuten lopen verderop woont. Ik was de deur al uit toen ik dacht, ach, ik neem toch ook nog eventjes Frankie mee. Ik ging weer naar binnen, lijnde hem aan en liep weer de deur uit. Nu met hond. We waren een paar minuten op weg toen Frankie bij een boom voor een rij huizen besloot even lekker zijn behoefte te doen. Ik greep al meteen automatisch in mijn tas om een poepzakje te pakken. Maar tot mijn schrik bleek ik die vergeten te zijn. Ik twijfelde. Zou ik gewoon doorlopen? Of, beter idee, even ergens aanbellen om een zakje te vragen? En toen zag ik een man van een jaar of 60, 10 meter verderop. Hij was zijn caravan aan het schoonspuiten. Een nette man dus. Ik liet de drol even achter en liep met de hond in zijn richting. Ik vroeg hem, dag meneer, mijn hond heeft daar net gepoept, maar ik ben een zakje vergeten mee te nemen. Heeft u er misschien eentje? Hij keek me onderzoekend aan en zei toen, nee, ik heb geen hond. Ik schrok een beetje, want ik dacht juist netjes te zijn. Oh, of misschien een boterhamzakje of een plastic tas, vroeg ik. En toen herhaalde hij nog een keer, nog iets woedender. Nee, ik heb geen hond. Oké, helder. Wauw, wat een toon. Ja, ik had een foutje gemaakt dat ik geen zakje bij me had. Klopt. Maar ik wilde toch alsnog netjes opruimen. Het lijkt soms wel alsof we geen fouten meer mogen maken. In het verkeer merk ik dat ook vaak. Ik kreeg laatst nog dom wijf naar mijn hoofd geslingerd toen ik, klopt inderdaad, foutje, ergens niet handig stond, maar ook niet meer terug kon. Echt serieus, moeten we elkaar meteen zo afstraffen? En bovendien, aardig doen is ook een optie. Daar wordt de wereld een stuk gezelliger van, meneer met de hoge drukspuit. Ik ben doorgelopen naar mijn vriendin, heb haar een zakje gevraagd en op de terugweg heb ik de drol netjes opgeruimd. Met het zakje als trofee in mijn hand liep ik langs de man die nog steeds de caravan niet schoon had en knikte vriendelijk. En ik dacht, zak er maar in.

0: Heerlijke klank. Ik ben wie doe, Marianne Rosenberg. En ik ben intussen tijd eventjes snel hier toch weer het terrein van de military opgegaan. Gisteren had ik het genoeg om al lekker rond te lopen. En toen zag ik al allerlei leuke standjes met kleding en zo. En dat is natuurlijk wel een dingetje, hè, die kleding hier. Want ja, wat hoor je te dragen op als je naar de military gaat? Nou, gisteren was natuurlijk de dag van zien en gezien worden. En wat mij ook opviel, dat ik heel veel standjes zag met best wel warme kleding. Terwijl het gisteren al heel erg warm was. Ik ben eens even gaan shoppen en nu kwam ik Alyssa Nuyens, zeg ik dat goed?
1: Nuyens, dat zeg Nuyens je helemaal
0: tegen.
1: Goed.
0: Goedemorgen, Alyssa.
1: Goedemorgen op deze prachtige dag.
0: Ja, warm, en, hè? En jij zit met je zaak, ik mag natuurlijk geen reclame maken, dat weet
1: dat
0: je.
1: Ja.
0: Maar je zit met je standje net na onze stand van RTV Oost, van Radio Oost. Dus als mensen treinen komen, zijn geïnteresseerd, moeten ze daar maar even kijken.
1: Ja.
0: En jij hebt daar een heel mooi standje met allemaal prachtige kleding.
1: Absoluut. En wij verkopen dan ook hele leuke bontachtige jasjes.
0: Ik krijg het warm, Alyssa. Echt.
1: Maar ondanks het weer kunnen we de vrouwen toch overhalen om dat te kopen.
0: Wij hebben
1: in de loop der jaren ook wel wat vaste klanten die weten van, ze hebben weer nieuwe leuke jekjes binnen. Dus ik koop hem alvast, hè. Als vrouwen
0: geweldig,
1: iets zien en ze vinden het leuk.
0: Ja, daarom. Dan laat je niet weer houden, al is het buiten 20 of 25 graden. Dat neppontje gaat er komen dan.
1: Ja.
0: Ik wist dat niet, maar je vertelt me net dat jij niet van hier komt, hè?
1: Nee, ik kom niet van hier. En ik snap dat je dat verbaast, maar ik ben helemaal gek van paarden. Dus dat trekt me ook. En ik ben benaderd door de organisatie van, wil je dat niet een keer proberen? Want wij gaan alle grote meerdaagse events af in Nederland. En toen zei Renske, vind je het niet eens een keer leuk? Nou, ik zeg, laten we het gewoon proberen.
0: Dus ben je nu voor het eerst hier?
1: Nee, we zijn nu voor de tweede keer.
0: Ja.
1: En ik kan je zeggen, het is echt een groot succes.
0: Ja.
1: Want we sluiten wel aan bij alle paardenmensen.
0: Ja, maar vertel even, wat zien ze in jouw stand?
1: Nou ja, ze zien broeken. Hele vrouwelijke broeken, allemaal leuk geprijsd. Dus het zijn allemaal rond de €30. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar
0: ja, dat mag volgens mij wel eens geen merken noemen.
1: Ja.
0: Maar, en wat is de mode dan? Bontjes zie ik veel.
1: Bontjes, gilets, korte jekjes, wat wijdere broeken.
0: Ruitjes.
1: Kust en te keur. Ja, echt heel veel lang, kort, met een glittertje.
0: Kleuren.
1: Heel veel bruin tinten, aubergine tinten. Ecru natuurlijk altijd.
0: Kantjes, we hebben allebei zo'n kanting aan. We zijn helemaal
1: precies,
0: in
1: die kantjes onder een bondje kan gewoon, hè.
0: Onze technicus Jeroen is ons al lang kwijt. Die is allemaal andere dingen aan
1: het
0: doen.
1: Ik snap dat, Jeroen. Ik snap dat volledig.
0: Hé, wat voor sfeer was er gisteren?
1: Het was fantastisch. Ja. Het was positief. Het was vrolijk. Het was energiek. Het was heel koperig publiek ook.
0: Oh, fijn voor jou.
1: Het was gewoon een geweldige dag.
0: Ja,
1: in één woord uit.
0: Ja,
1: de mensen hadden er zin in. Ja. Ik vond het ook enorme opkomst. Nog drukker als vorig jaar.
0: Mooi, hè?
1: Ja. En iedereen is blij en samen.
0: Wat verwacht je dan van vandaag? Want het is toch een wat gerichter publiek dat nu nog komt naar het springen vanmiddag.
1: Ja.
0: En heb je nog veel te doen, denk je, in je stand?
1: Nou ja, wat ik vorig jaar bemerkt heb, is dat de zondag eigenlijk best een hele goede dag is.
0: Hmm.
1: En dat mensen die dus de dagen daarvoor hebben gewerkt of gereden, of dressuur hebben gereden, dat die dan toch de zondag vrij zijn. En dan komen ze toch nog even langs. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel weer een redelijke dag.
0: Nou, wat fijn.
1: Kijk, niet zoals gisteren natuurlijk, ik heb er weer zin in.
0: En heb jij nog tijd om überhaupt nog een paard te zien?
1: Nou, af en toe dan spring ik daar een beetje door die Rabobank heen. En dan kijk ik, want ik wil het toch wel een beetje volgen.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Hey, het is prachtig hier.
0: Super. Fijn dat je eventjes tijd wilde maken. Want je hebt wel een goede nu trouwens. Want Tanja is even in jouw stand. Onze
1: Tanja.
0: Ik ben benieuwd
1: wat voor stapels heeft liggen.
0: Dat ze flink verkocht heeft in tussentijd. Al is het hier op dit moment nog niet heel erg druk.
1: Nee.
0: Dankjewel, Alyssa. Om nog even het zweet nog wat meer uit te doen breken. Hier achter het glas is dan heel warm.
1: Het is echt warm.
0: Van warme orde.
1: Hey, dankjewel.

0: is La Bonita, natuurlijk, Madonna. En Tanja, Tanja, je hebt even waargenomen in de zaak, de stand naast ons, in de modestand.
1: Van alle markten thuis.
0: Jij bent van alle markten thuis, jij verdorie. Ja. Maar je hebt ook zelf in de rappigheid wat gekocht.
1: Jazeker, ik was er eigenlijk om even iets te kijken en een beetje rond te snuffelen. Want ja, daar hebben we geen tijd voor als we uitzending maken.
0: Nu wel. Maar goed ook, want dan geef je veel te veel uit.
1: Ja joh, ben mijn geld alweer kwijt, alles wat...
0: Wat is dit überhaupt? Je hebt het mij aangedaan. Hey, ik plof van de hitte
1: het,
0: nu.
1: Jeroen zei, het is een paardendeken, maar dat is het niet, hè?
0: Mannen.
1: Maar het is gewoon een mooie omslagdoek. Daar kan je heel goed de military mee over. Het is net niet warm, net niet koud.
0: Zacht.
1: Heerlijk zacht.
0: Je hebt toch wel wat afgedongen, hè?
1: Nee. Maar weet je, eigenlijk, hè, want ik was er, weet je wat ik nou zo leuk vond? Die mevrouw die ja, had haar gevraagd voor een interview, ze had eigenlijk geen tijd.
0: Ja.
1: Ik zeg maar, als ik nou heel even jouw shop run, kan jij even bij Monique een interview
0: doen? Dat bedoel ik, dan had je toch kunnen onderhandelen.
1: Ja, I know, maar ja, zij heeft bij jou het interview gedaan en daarna heb ik netjes afgerekend.
0: Veel te goed, die mensen die bij radio werken allemaal.
1: Ik heb er iets heel moois voor terug. Ik kan er weer even tegen.
0: Okay. We draaien een heel mooi plaatje voor jou.
1: Dank je.
0: Tranen gaan lachen, ja. Ik moet ook lachen met ooit soms, hoor. Als ik zie wat er allemaal gebeurt hier. Maar fijn.
1: Heerlijk op de middag.
0: Fijn.
1: Oh, heerlijk.

0: Guus Meeuwis met tranen gelachen. En hij zegt het licht uitgedaan. Nou, het licht mag hier wel uitlaten. Want die zon die schijnt, zeg. Die schijnt echt volledig hier naar binnen. In onze stand van Radio Oost op het trein van de Military Boekelo. En het lijkt wel de zoete inval. De een na de ander komt binnen. Is het geen standhouder? Dan is onze eigen oud-collega Jaap Hilbink.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jaap. Hey. Zeg maar, je bent er heel sportief, zie eruit, man.
2: Ja, want traditie is hier dat de boekelopers, dat is de hardloopvereniging van Boekelo, dat die op de dag na de crossloop de military crossloop doen. En dat betekent dat alle hardlopers over de hindernissen gaan, door de waterbak en zo.
0: Dus maar heb je echt het complete traject afgelegd?
2: Ja, het is een paar hindernissen zijn eruit gehaald.
0: Ja, maar, hoe doe je dat dan? Met zo'n trapje eroverheen?
2: Maar nee. Echt klauteren en klimmen en springen. Ja, dus vijf kilometer.
0: Dus jij weet wat die paarden doormaken?
2: Die hebben een zwaar leven, hoor. Ja.
0: Vertel, hoe nat is die bak?
2: Valt wel mee. Er staat 10 centimeter water in. Maar de afsprong is wel hoog, hoor. Je springt van 1,5 meter naar beneden. Dat lijkt allemaal niet erg, maar het is, als je daar staat, het is allemaal een beetje glad, die balken en zo.
0: Maar hoe soppig is dat dan in die bak, denk
2: gewoon
0: ik
2: nat.
0: Dan? Die schoenen van jou, je bent er gewoon doorheen gegaan. Ja, nou, dat ziet er nog redelijk uit.
2: Ja, die zijn weer schoon geworden door die bak.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja,
2: nee,
0: ja,
2: maar
0: ja.
2: Dit jaar is het echt perfect. Ik bedoel, je loopt dus door die weilanden en het hele parcours. En dat is prachtig nu. Maar 2 jaar geleden met die modderboel, ja, dan is het een stukje zwaarder.
0: Toen was het een stukje zwaarder, ja. En zit er dan ook een wedstrijdelement aan?
2: Nee.
0: Zoals vanmorgen?
2: Ah, nee, dat kan
0: puur
2: niet.
0: Voor de fun.
2: Het is puur voor de fun. Je staat vaak lang te wachten voordat je over zo'n hindernis gaat, omdat er veel meer mensen overheen gaan.
0: Kan je even een biertje doen voordat je...
2: Dat is niet gebeurd
0: nog. Nee.
2: Maar ik beloof niet wat voor vanmiddag.
0: Nee, ik voel hem al aan, ja. Maar dat mag ook, hè, als jij vanmorgen inspanning hebt gericht. Hoe lang is dat hele traject trouwens, dat parcours?
2: Voor de paarden is het ruim 6 kilometer. Ik dacht 6,5.
0: Zoiets, ja.
2: En dit is wat ingekort, want hier door de centrale bak ga je niet. Want zijn ze al druk aan het voorbereiden.
0: Ja, dat kan niet, nee.
2: Dus voor ons was het 5 kilometer.
0: Ja, heerlijk. Ja. En voel je ook een beetje een paard dan als je daar doorheen loopt?
2: Ja, het hele weekend al.
0: Nee,
2: maar weet je wat het mooie is? Dat is toch nog wel even iets wat ik leuk vind om te vertellen. Die military, dat die 3 onderdelen, die paarden, dat zijn echt super getrainde paarden. Die kunnen en de dressuur en die cross country.
0: Ja,
2: en vandaag
0: knap,
2: ook nog weer.
0: Ja, dat hoorden we net van Dirk.
2: Juist.
0: Die heeft het uitgelegd.
2: Dus, ja,
0: dat super. Zullen we jou niet aandoen, hè?
2: Nou,
0: die
2: moet
0: dressuur.
2: Moet je mij zien in de dressuur.
0: Oh, daar voel ik nog wel voor. Ja. Kom, dan praten we straks nog even over. I love it. Dankjewel. Top dat je even hier aan wou sluiten. We gaan zo ABBA draaien. En ja, daar wil ik toch even een verzoekje aan koppelen. Marloes Steenbergen. En sorry Marloes, je had een tijdje geleden al gemaild. En dat lukte maar niet. Maar alsnog neem ik hem mee. Vrijdag 25 september waren jouw ouders 50 jaar getrouwd. Gerard en Sini Lesker heb ik het dan over. Die wonen sinds hun trouwdag in 1976 aan de Wijtemansweg in Friezeveen. Ze houden van dansen. Alleen het nummer wat jullie aanvroegen hebben wij niet op dit moment bij ons hier op de military. 5 kinderen hebben ze en die vragen dan een nummer van ABBA aan, Dancing Queen. Maar op het volgende nummer van ABBA kan je net zo goed dansen.

0: plaat van Poorthuis.
1: Het zal u niet ontgaan zijn, dit is het weekend van de military. Paarden, bokbier, zien en gezien worden. Vooral dat laatste, gezien worden. Als je erbij wilt horen, dan moet je hier zijn. Hoedje op, dasje recht en een klein hunke aan de touw. Een van de vaste gasten hier is Hillary. Hillary van de military. Ze heeft er zelfs een liedje over gemaakt. Luister maar eens. Kale kak in peerdenstromp.

0: Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Met dat nummer besluiten wij dit derde uur van Thuis op Zondag. Straks blijf vooral luisteren, want dan horen we jubilerende politiekoor Twente. 80 jaar bestaan ze, 23 oktober jubileumconcert. En daar horen we zo dadelijk meer over. Spelen ook de quiz. Heel veel lekkere muziek. Blijf lekker bij ons hier vanaf het military terrein in Boekelo voor een laatste uurtje Thuis op Zondag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel.

0: in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
5: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste Boti deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Boti?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot

0: cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Nogmaals een hele goede morgen. Ja, je zal vast al eerder hebben afgestemd op Radio Oost. Dan heb je vanmorgen mijn collega Tanja Rijn dus al gehoord. Nog steeds hier aanwezig op onze mobiele studio hier op het terrein van de Military in Boekeloos. Ze krijgt het maar geen genoeg vast niet weg te slaan hier. En maar inkopen doen. Tanja, wordt tijd nu dat je naar huis gaat, anders is je hele portemonnee leeg straks.
2: Ja, nee, dan krijg ik even een microfoon, maar dat moeten we dan maar doen, ja.
0: Het is wel gezellig hier, hè?
2: Is dat er nu 4-5 volgens mij? Hè?
0: Ja, joh, maar als we zo lang hier blijven, dan kunnen we beter de bikini ophalen.
2: Het is hier, we drijven weg, maar zojuist gefixt dat we een aircootje hebben, dus komt goed.
0: Nou, dat heb je snel gefixt.
2: Jij koelt af, jij gaat afkoelen.
0: Ik ga afkoelen, absoluut. En anders wel lekker met de muziek, maar heerlijke muziek deze morgen. En we gaan nog naar veel meer muziek luisteren, want ik heb gasten in de studio. Welkom alvast Bertus en Miranda van het Politiekoor Twente. Jullie hebben een jubeljaar, 80-jarig bestaan. En dat wordt gevierd met een fantastisch concert eind oktober. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Je kan natuurlijk weer prijzen winnen bij onze quiz Wet Idat. En ik zie ook dat we heerlijk te zien zijn op TV Oost. Niet alleen de buitenkant van onze lieftallige studio, maar ook de gasten binnenin. Dus volg het allemaal op radio en tv. De hele dag zijn we nog hier aanwezig op de Military Boekelo.
1: Thuis

0: Long Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Wat een heerlijk nummer. Even terug in de tijd. En als ik denk aan een Long Cool Woman in a Black Dress, denk ik eigenlijk ook wel aan een soort van concert waar je dan in glitter en glamour verschijnt op een podium. En dan ben ik weer gelijk bij het jubileumconcert van het politiekoor Twente. Vroeger heette dat het politiemannenkoor, maar die tijd ligt ver achter ons. Berthe Schotmeijer en Miranda Schuurhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Miranda, kom iets dichter naar de microfoon toe.
2: Ja.
0: Dat we jou, en dat geldt ook voor Bert, is dat we jullie goed kunnen horen. Jullie hebben een jubileumjaar. Gefeliciteerd alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: 80-jarig bestaan van het politiekoor Twente. 80 jaar terug in de tijd, Bert, dus was het wel alleen een politiemannenkoor, hè?
1: Alleen maar een politiemannenkoor.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk zo begonnen dan? Waren dat, zijn politieagenten nou echt van die zingende mensen?
1: Nee. In 1946 is het eigenlijk begonnen. Ze hebben 6 mensen van een brigade. Die hebben gedacht van, we willen wat meer doen dan alleen maar aan het werk zijn voor de politie. We willen ook graag zingen.
0: Ja.
1: En dat is langzaam uitgegroeid tot een wat grotere groep. En tussentijds inderdaad de naamsveranderingen. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij politiekoor Twente.
0: Twente. Wanneer kwamen de vrouwen erbij, Bertus?
1: Dat is 3 jaar geleden hebben we een poging gewaagd.
0: Dat is best laat eigenlijk, vind je?
1: Ja, maar ja, zo gaat dat waarschijnlijk. En dan had het natuurlijk een klein beetje een reden. Omdat de mannen werden echt wel ouder. En dan moet je kijken van hoe kunnen we overleven? Hoe kunnen we langer nog als politiekoor blijven
0: Miranda,
1: bestaan?
0: Miranda, ik hoor je nou dat het gewoon simpelweg noodzaak is dat jullie erbij moesten komen. Hè?
2: Ja. Ja, klopt.
0: Maar dat vond je niet erg?
2: Nee, vind ik absoluut niet erg. Nee.
0: Want jij bent ook werkzaam. Moet je ook echt, echt agent zijn om bij dit koor te kunnen?
2: Nee, dat hoeft niet.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Praat lekker door hoor.
2: Ja, ik ga door, ja. Maar dan word je politievrijwilliger, dus je wordt wel beëdigd.
0: Oké, okay, je kunt ook als vrijwilliger, zeg maar, je moet wel ergens een band hebben, zeg maar, gelieerd zijn. Ofwel als vrijwilliger, ofwel werkzaam bij de politie. En dan mag je bij het koor. Nee, Bert,
1: nee, het
0: is
1: inmiddels zover dat er vanuit de actieve dienst van de politie krijg je bijna geen zangers meer. Dat is een algemeen probleem natuurlijk in Nederland.
0: En heeft dat met vergrijzing te maken? Dat de jongere garde niet meer bij zo'n koor wil? Wat is de reden?
1: Dat heeft ermee te maken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, jongeren komen dan niet bij zo'n oud koor. Die willen misschien nog wel zingen, maar beginnen dan iets voor hunzelf in de leeftijdsgroep.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, wij proberen op die manier te overleven. En langzamerhand bleek dan dat je dan alleen nog maar mensen kunt krijgen van buiten de politie.
0: Ja.
1: Er moeten er altijd een aantal moeten er op de loonlijst staan van de politie.
0: Oké, okay.
1: Dus
0: maar ik merk dat het aantal agenten in het koor minder wordt.
1: Ja, duidelijk.
0: Oké. Ja, maar hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben 26 leden bij de dames en 26 leden bij de heren. Dus het is mooi verdeeld.
0: Ja, dat is mooi. En dan is er ook nog een kinderkoor.
1: Ja, dat is een heel verhaal apart.
0: Oh.
1: Omdat wij eigenlijk in ons vaandel hebben staan dat we contact willen maken op de plaatsen waar wij komen. En toen bleek dat er bij de kinderen toch wel heel weinig gedaan werd op scholen aan zingen. En gevolg daarvan dat ze ook eventueel zelf met instrumenten of met hun stem wat gaan doen, bleek daar toch eigenlijk wel een klein beetje een tekort aan. En toen hebben we ook, nadat het met de vrouwen al een succes was geworden, hebben we gezegd, dan gaan we ook eens kijken, wat kunnen we met de kinderen doen?
0: Heel slim, heel slim.
1: En daar was in Enschede ook een bepaalde groep mee bezig. Dat is de muziekbeleving. En die hebben eigenlijk hetzelfde doel een klein beetje.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben wij in de wijk Twekkeleveld, waar wij onze repetitieruimte hebben, hebben we gezocht. En eerst met een wat kleinere groep. In de grote vakantie nu, afgelopen keer, is de reclame gemaakt. Ja. En nou gaat het succes een beetje boven ons hoofd stijgen.
0: Ja, echt?
1: Ja, we hebben inmiddels 80 aanmeldingen.
0: Zo, allemaal van kinderen die bij het kinderpolitiekoor willen, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: En zijn dat dan ook kinderen die wat kicken ze op jullie uniform? Vinden ze de politie interessant? Wat zijn
1: dat? Dat heeft er wel een klein beetje mee te maken. Maar die kinderen willen ook zingen.
0: Oké. Okay. Ja,
1: en ook in ons jubileumconcert gaan ze gewoon meedoen.
0: Echt, ja?
1: 60 kinderen gaan meedoen aan het concert.
0: Ja. Maar dus die gaan jullie niet toch in een politiepak steken?
1: Nee, die krijgen allemaal een mooi shirtje. Ja. Met wel op het logo van het politiekoor. Maar ook het logo van de muziekbeleving.
0: Maar dit is slim, Bert. Dus want op die manier werk je ook aan de toekomst. Niet alleen voor jullie koor, maar ook voor de politie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En we proberen natuurlijk die kinderen die krijgen kreeg een beetje mee van hoe werkt dat dan bij de politie. Okay. Dat vertellen ze ook aan hun ouders.
0: Ja, dat zijn toch de agentjes van de toekomst.
1: Ja, maar je krijgt ook een beetje begrip voor dingen die de politie doet.
0: Ja.
1: En niet meer zodat het helemaal daarvan afgescheiden is en dat er van alles kan gebeuren met die kinderen, welke richting ze opgaan. Okay. Wij proberen ze ook in een richting te doen waar ze te maken hebben met zingen en met elkaar omgaan.
0: En met maatschappelijke betrokkenheid,
1: et cetera. Ja.
0: Wat ontzettend mooi. Het jubileumjaar, straks gaan we daar in de tweede gesprekjes even wat dieper op in. Maar als koor, hè, hoe vaak oefenen, hoe professioneel zijn jullie? Miranda, vertel jij eens iets over.
2: Nou, wij oefenen 1 keer in de week, 2 uur.
0: Ja.
2: En dan, maar dan oefenen we dus op de stem. En op hoe wij staan en hoe wij ons performen.
0: Oh echt? Ja. Daar letten jullie allemaal
2: ja,
0: op?
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Wat mooi. En dat is dan ook... Hoe ervaar jij dat dan? Hoe professioneel zijn jullie?
2: Nou, je ervaart het niet als een druk. Nee. Ik vind het juist heel ontspannen.
0: Ja. Ja. En jullie repertoire, wat bestaat dat uit?
2: Voor allerlei muziek. Wij zingen bijvoorbeeld With or Without You. En dat is dan weer een heel mooi rustig nummer waar toch wel een boel passie in zit. En bijvoorbeeld popnummers zingen wij.
0: Zit er nog een bepaalde censuur op dat je zegt van ja, we zijn wel een politiekoor, dus we zingen niet alles. Ja, ik zie Bertus.
1: Duidelijk. Net zo goed als het uniform heel belangrijk is dat je dat heel goed moet onderhouden.
0: Ja.
1: Dan wordt er ook wel gekeken naar wat we zingen en waar we zingen.
0: Oh,
1: dus dat zijn dingen die natuurlijk op dit moment heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, vertel, waar ga je niet zingen?
1: Nou, wij treden heel vaak op in een kerk. Heeft te maken met de grote zalen. Mm-hmm. Die kunnen we bijna niet betalen. Dat is natuurlijk hartstikke duur. En dan kom je al gauw in de kerk terecht. Nou ja, de huidige stand van zaken is dat daar natuurlijk in de landen op dit moment nogal behoorlijk wat rumoer over is.
0: Ja, okay.
1: Maar goed, dat is misschien voor een ander programmaatje om daar eens wat verder op in te gaan. Maar
0: adel verplicht, hè? Je bent niet verplicht. Zullen we eens een klein stukje laten horen van hoe dat politiekoor Twente klinkt?
1: Look.

0: Bertus, we zouden bijna gelijk al de microfoon openzetten, want je zwingt gelijk mee dit.
1: Ja, dit is een van de mooiste nummers die we ooit gezongen hebben.
0: Ja,
1: hier
0: waarom?
1: Zit zoveel in. Maar hier zit zoveel in en je kunt heel veel contact maken met het publiek. Omdat je allemaal echt een vrolijke snuit hebt en laat zien dat je je vermaakt in een leuk café. En, of
0: Miranda
1: de cabaret, zoals het was.
0: Toch, maar ik hoor alleen mannen nog. Doen jullie mee aan dit nummer?
2: Nee, dat niet.
0: Oké, goed. Maar zijn wel nummers die jullie samen doen, toch?
1: Ja.
0: Straks meer over dat jubileumconcert. Misschien dat dit nummer dan ook wel gezongen wordt, maar dat horen we zo dadelijk. Het is in ieder geval vrijdag 23 oktober. Dus straks meer daarover. We gaan als eerst naar een ander stukje muziek. Ah, Take On Me, aha, ook.

0: Heerlijk. Bovoi toch, met de jongens van de schutterij. En nou, als u toch oude dialect hebt, dan kan ik het niet nalaten om dit berichtje even met te nemen. Het stond gisteren in het Dagblad van het Noorden. Hoe jongeren dialect omarmen en het steeds meer een feesttaal wordt. Jawel, het staat er echt. Als het over dialect gaat, gaat het vaak over dat wat verdwijnt. Nou, vier wetenschappers stellen daar iets tegenover. Die zeggen dialect, dat wordt steeds meer een feesttaal. Jawel, en dus ook op die manier.
1: Weet ik dat?
0: Omarmd.
2: Hoe goed ken jij je eigen streek?
0: Door jongeren.
2: Taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: Ja, en soms doe dat in het plat, maar Martin doet dat volgens mij, Martin van der Linden, liever in het Nederlands. Toch, Martin? Goedemorgen.
3: Dat klopt, maar ik kan het wel plat praten.
0: Je kunt het ook wel, hè? Ik hoor u eigenlijk niet zo vaak.
3: Door nee, maar ik kan het gewoon, hoor.
0: Ja, je kunt het gewoon, hoor. Nou, maakt ook niks goed. Wie kunt in het plat door, wie kunt in het Nederlands doen. Je kunt met ons alle kanten op, hè, Martin?
3: Ja, precies.
0: Historicus bij de Overijssel Academie. En samen met de Overijssel Academie stellen wij elke week een mooie vraag op. En ja, daar kan je een mooie prijs mee winnen. Een lekker streekpakket. En wie wil dat niet? Er zitten van allerlei lekkere dingen in. Maar ja, dan moet je wel eerst even een vraag goed beantwoorden. De vraag komt zo dadelijk van Martin. En ja, je hebt even een titel allemaal toes om een antwoord te bedenken. En graag ook appen. Bellen wordt een beetje lastig nu hier vanaf een military terrein. Dus gewoon appen naar de app van Radio Oost. En je hebt nog even de tijd straks voor het antwoord. Het is een, ik vind het een leuke vraag, Martin. Het past wel hier bij de military.
3: Ja, nee, ja, precies. Een paardenvraag, hè?
0: Dus, een paardenvraag, ja,
3: dat,
0: ja.
3: Dat past heel goed. Ja.
0: Gewoon er maar eens in.
3: Nou ja, de vraag is hoeveel landbouwpaarden waren er op het Overijsselse platteland halverwege de jaren 50?
0: Halverwege de jaren 50? Oeh, ja, dat was een periode, help ons even, Martin. In ieder geval werd het paard veel ingezet om te helpen.
3: Ja, nou ja, dat klopt. Het werd veel ingezet en het was, zoals de trekker eigenlijk nu een beetje is, was toen het paard echt een statussymbool van de boeren. Hè. Je had eenpaardsboeren en tweepaardsboeren. Hè, dus de tweepaardsboeren waren dan de grote boeren, want die hadden twee paarden. Maar je had ook heel veel eenpaardsboeren. Dat paard dat werd gewoon nog heel veel gebruikt. Want de trekker was net een beetje in opkomst, maar nog niet helemaal.
0: Zo grappig dus, dat daar natuurlijk paardenkracht vandaan komt, hè, de PK's.
3: Absoluut, absoluut. Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, en nou eventjes heel concreet, nog één keer jouw vraag.
3: Ja, hoeveel landbouwpaarden waren er op het Overijsselse platteland halverwege de jaren 50?
0: Dat is ongelooflijk moeilijk. Moeten we dat zomaar schatten? Kun je ons een beetje een richting geven?
3: Nou ja, ik heb wel drie antwoordopties.
0: Oh, dat helpt wel. Dus
3: dat helpt misschien een beetje. Antwoord A is 8000, antwoord B is 23000 en antwoord C is 50000.
0: Poei, er zit nog wel een verschil tussen. Dus of het wordt gokken of mensen moeten gewoon heel snel googlen en hebben misschien ook wat parate kennis. Je hebt even tijd, ga alsjeblieft naar de app van Radio TV Oost. Dan kun je gaan appen met het juiste antwoord. En hier in de studio houden we alles bij wat er binnenkomt op de app. En straks na het volgende plaatje, dan gaan we een winnaar kiezen en die gaan we verblijden met een lekker streekpakket. Ik zou zeggen, Martin, blijf even hangen.
3: Ja, helemaal
0: tot
3: goed.
0: Zo.
3: Tot zo.

0: onze eigen Ilse de Lange, So Incredible. We gaan terug naar de vraag van de Overijssel Academie. En er wordt volop geappt. En gelukkig hebben we ook winnende apps. Maar we moeten eerst weten wat het winnende antwoord is. Terug naar Martin van der Linden. Dag Martin, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Herhaal de vraag nog even die jij net gesteld had.
1: Ja, hoeveel landbouwpaarden waren er op het Overijsselse platteland halverwege de jaren 50?
0: Nou, je gaf 3 antwoordcategorieën. A, 8000, B, 23.000 en C, 50.000. Als ik had moeten schatten, ik denk toch dat ik voor antwoord C was gegaan, maar dat is hem niet, hè?
1: Nee, dat is hem niet. Nee, er waren er wel veel, maar het waren er geen 50.000, maar het waren er 23.000.
0: Ja, en een paard was natuurlijk ook geen goedkoop beestje, zeg maar. Dus je moest het ook jezelf wel kunnen veroorloven allemaal, hè?
1: Zeker, voor een kleine boer was het een hele investering. Ja. Als ze er ook eentje extra nodig hadden, dan leenden ze soms ook eens een paard van de buurman.
0: Net als met het trekken nu, hè? Eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Kan je nog iets meer vertellen over die tijd, de jaren 50 en de paarden toen?
1: Een beetje de naoorlogse jaren, hè? Met de opkomst van de moderne landbouw, zo gezegd. En met de Marshallhulp uit de Verenigde Staten. En met hulp van die Marshallhulp konden boeren uiteindelijk redelijk goedkoop een trekker aanschaffen. Dus dat was uiteindelijk toch makkelijker. En boeren moesten ook echt rijles krijgen als ze met zo'n trekker wouden rijden. Want dat ging ook gewoon, ze waren een paard gewend, dus dat ging lang niet altijd goed.
0: Nee.
1: Toch was die paard, heel veel boeren waren ook echt heel erg gehecht aan die paarden. Dus die konden daar ook maar moeilijk afscheid van nemen. Soms tot tranen aan toe. Maar uiteindelijk werd het wel minder, het aantal paarden.
0: In dat opzicht lijkt het wel weer op de military, hè? Want daar is de band tussen de eigenaar en paard ook, of in ieder geval de berijder en paard ook heel hecht. Dus in dat opzicht zien we dat vandaag de dag terug, hoewel de paard hier natuurlijk een hele andere functie heeft. Luxe paarden had je toen niet zo heel veel, hè, in de jaren 50.
1: Dat was iets minder, ja.
0: Mooie vraag, vind ik. We hebben ook een winnaar en dat is Ali Broeksma. Ja, hoe kan het ook anders? Oet-Enske. Tuurlijk komt hij hier vandaan, want die heeft natuurlijk alles hier met de peren. Ali Broeksma, we gaan zorgen dat jij een heerlijk streekpakket opgestuurd krijgt de komende tijd. En Martin, ik wil jou hartelijk danken. En jij hebt trouwens nog iets wat jij nog even belangrijk vindt om te noemen.
1: Ja, klopt. Als mensen al die weetjes die ze elke zondag bij jou horen nou leuk vinden en nog meer willen weten, dan kunnen ze aanstaande zaterdag komen naar onze collegedag geschiedenis van Overijssel Live in de museumfabriek in Enschede. Een heel aantal leuke verhalen over de geschiedenis van Overijssel. Dus mensen kunnen een kaartje kopen via de website van de museumfabriek.
0: Het wordt niet saai, hè? Want dan denken mensen toch gauw, hè? Geschiedenis, dat is saai, zo'n college.
1: Nee, het wordt zeker niet saai. Het wordt hartstikke leuk. Er zijn ontzettend goede sprekers met heel afwisselende verhalen. Dus dat wordt gewoon een leuke dag. Met elkaar ook. Dus ik zou zeggen, komt allen daar naartoe. En naar de museumfabriek in Enschede.
0: En als je meer wilt weten, ga je lekker naar de site van de Overijssel Academie. Dankjewel, Martin. We hebben aansluitend een mooie plaat. Gino Vanelli, Wild Horses.
2: Weet je dat?
3: Meer weten over je eigen streek, onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Gino Vanelli, Wild Horses. Ja, horses hebben hier genoeg op het military terrein in Boekelo. Maar laten we hopen dat ze niet al te wild zijn. Want dat is niet de bedoeling. Zeker niet vandaag bij het springen. Dan moet dat allemaal wel gedresseerd gaan, zeg maar. Ja, we zijn hier nog steeds met de mensen van het politiekoor Twente. Bertus en Miranda. Want jullie hebben dit jaar, ik zei het al een aantal keren, 80-jarig jubileum. En dat is mooi. Dat vier je niet alleen met het mannenkoor. Er is ook een vrouwenkoor. Er is zelfs een kinderkoor. Hebben we het net allemaal over gehad. Nu maar eens even toe naar die vrijdag 23 oktober. Dat grote jubileumconcert is. Bertus, waar allereerst? Is een grote happening, hè? Als jullie al met zoveel zijn, dan...
1: Ja, het is een hele grote happening. De zaal is zo goed als uitverkocht.
0: En waar is de zaal?
1: De Muziekcentrum in Enschede.
0: Prachtig.
1: En we hebben daar natuurlijk gasten, solisten uitgenodigd.
0: Maar even zo goed als uitverkocht zijn dus nog wel kaarten.
1: Er zijn nog wat kaarten. Mm-hmm. En mensen die belangstelling hebben kunnen dat via de politiekoor.nl.
0: Oké.
1: Kom je daar op de site. Politiekoor Twente.nl. Kom je daar op de site en dan staan daar ook telefoonnummers. Of eventueel via het secretariaat van het koor.
0: Ja, en wat kunnen mensen verwachten? Wie gaan daar allemaal optreden, behalve jullie zelf?
1: Ja, we hebben iemand die de presentatie doet, maar tegelijkertijd ook solist is. En dat is voor ons wel een bekende, want die heeft in het vorige jubileumconcert eerst hoog gezongen. En dat is Francis van Broekhuizen.
0: Och, Francis, prachtig. Ja, ja wie dus kent Francis niet?
1: Wie kent haar niet,
0: dat is inderdaad. Ook een hoop humor, weet ik nu al wel.
1: Ongelooflijk, ja.
0: En die gaat je op de hak nemen ook af en toe, hè, Bert. Dus dat weet je.
1: Zonder meer.
0: Dat weet je.
1: Zonder meer.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer de Diamond Baritones. En dat is een groep die bij Holland Got Talent is die tweede geworden een paar jaar terug. Mm-hmm. En die hebben via André Rieu en dergelijke hebben die de kans gekregen om met z'n drieën.
0: Ja.
1: En ze zaten daar in een koor en ze zijn met z'n drieën doorgegaan en hebben nu de, ja, mag wel eigenlijk zeggen, Nederland al wel veroverd, maar ze gaan ook naar Amerika en noem maar op. En dat is een stel gasten die de klassieke muziek een beetje doorspekt met vrolijke zaken en die kunnen de zalen op de kop zetten en noem maar allemaal op. Ja. Dus, en die zingen ook met Francis nog dat ze duetten hebben. Dus dat belooft een heel... heel mooi concert te worden.
0: Spektakel, maar dat vergt voor jullie, Miranda, ook wel meer nog oefenen dan anders, denk ik.
2: Ja, anders oefenen. Inderdaad.
0: Oh, vertel. Anders oefenen, ja.
2: Ja. Ja, je bent wat bewuster van dat je straks op een groot podium staat. En wat je dan wil uitstralen. En we hebben een dirigente die ons heel erg enthousiasmeert.
0: Wat doet ze dan?
2: Ze staat er echt voor dat wij zien wat we met de muziek willen uitdragen.
0: Oké.
2: En dat maakt dat het fantastisch is. Je krijgt gewoon energie van.
0: Geweldig, ja. Sorry Miranda, maar achter je, mensen die kunnen dat wellicht ook zien via tvo's. Maar en dan, er komen steeds hier bezoekers langs en die kunnen dan ook wat inspreken. En nou ja, onze technicus die haalt gewoon even de kinderen in de uitzending. Hallo, ze, hallo jongens, meisjes. Leuk dat jullie er zijn hier. Kinderkoor, komen er ook kinderen naar dat concert 's avonds, Bertus?
1: Ja, dat is afhankelijk van wat de ouders hebben gedaan en of ze kaartjes hebben gekocht voor de kinderen. Ja. Maar ik denk dat dat niet zo heel veel zal zijn.
0: Nee, goed. Bijna uitverkocht. Goede artiesten hoor ik wel. Wat willen jullie uitdragen die avond als politiekoor Twente?
1: We willen de mensen een muzikale beleving geven. En dat is ook het... motto van die avond, een muzikale beleving. Ja. En daar proberen we zoveel mogelijk te variëren. We hebben daar ook nog voor een combo en nog een groep strijkers. Dus dat wordt allemaal ook op die manier begeleid. We zingen ook samen met de artiesten. Dus we proberen de mensen eigenlijk een leuke avond te geven, dat ze na de tijd kunnen zeggen, dat was leuk. De politie die ons een leuke avond heeft bezorgd. En wie weet dat in de toekomst dan nog een keer weer opnieuw zou worden.
0: En hoop je ook dat het iets bijdraagt aan het imago van de politie?
1: Ja, want dat is een van de dingen. Op een gegeven moment dat je dat als doel hebt gesteld bij je koor, dat je het imago toch een klein beetje wilt verbeteren. Dat is op dit moment natuurlijk heel erg moeilijk. Maar we proberen dat heel bewust te doen. En dragen dat op die manier dan ook uit.
0: En waarom is dat op dit moment moeilijk? Heb je het gevoel dat jullie als politie onder druk staan?
1: Je staat natuurlijk onder druk. Ik bedoel, je hoeft alleen maar op radio en televisie naar de berichten te luisteren om te zeggen van, nou, dat zou wel een beetje minder mogen.
0: Ja. Is het lastig? Is dat echt een thema binnen de politie waar jullie vaak over praten? Van hey, hoe kan je omgaan met ook geweld tegen hulpverleners, ook tegen politie?
1: Ja, ik denk dat een van de dingen waarom het politiekorps ooit is opgericht, dat de mannen zeiden van we willen ook, wanneer we niet aan het werk zijn, een moment hebben dat we met elkaar over de problemen binnen de politie kunnen praten. Aha. Dat was in 1946.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk geldt dat nu nog precies zo.
0: Actueler dan ooit, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is ook een uitlaatklep voor jullie die bij de politie werkzaam zijn of verbonden zijn als vrijwilliger, om met elkaar erover te praten.
1: We hebben twee helften dat we repeteren met een pauze tussen. Ja. Maar we hebben ook altijd nog een derde pauze. Ja. Dus wat dat betreft zijn die momenten
0: mooi.
1: Goed.
0: Voor een ieder die meer wil weten en vooral horen van het politiekoor Twente. 23 oktober nogmaals. Ga naar de site, want daar lees je alles over dat mooie concert daar in Muziekcentrum Enschede. Politiekoortwente.nl. En dit nummer gaan de bariton zingen die avond. Ja. Opus, Life is Life.

0: Life is life. En ja, dat was hem helemaal. Opus, life is life. En als je dit nou een lekker nummer vindt, nou, kom dan gewoon 23 oktober ook naar het Muziekcentrum Enschede. Want daar is een prachtig jubileumconcert van het Politiekoor Twente. En de Diamonds, de baritons, treden daar ook op en doen dit nummer. En verder wordt het gepresenteerd door Francis van Broekhuizen, is het, hè? Zeg ik dat goed? Ja, en zij treedt ook op. En natuurlijk dat Politiekoor Twente. Bertus, dankjewel. Miranda, dankjewel. Ik wens jullie een heel mooi geslaagd concert. Had je hier nog een taak? Want de politie was hier ook aanwezig, hè? Military terrein.
1: Ja, daar horen wij niet bij.
0: Daar horen jullie niet bij.
1: Wij hebben zometeen een concert in Hengelo.
0: Oh, dat is ook veel belangrijker. Ja. Dus je gaat gewoon lekker de stem verder smeren.
1: Ja, inderdaad.
0: En vanmiddag daar optreden. Nou, wij blijven hier gewoon lekker op het military terrein. Vandaag de hele dag verslag doen van alles wat er hier gebeurt. Vanmiddag het springen. We zijn er de hele middag nog bij. Je kunt ons ook volgen via de livestream. Als je dat graag wilt, het hele sportieve gebeuren, volg je dan ook. En natuurlijk ook hier bij Radio Oost. José de Bruin neemt het zo dadelijk van ons over. Weekend Overijssel is er al klaar voor. Ze heeft de deur opengezet. Dat is fijn, hè, Jeroen? Want het is me toch smoorheet hier. Ja, José, je bent er, hè? Je bent er klaar. Ik ben er, zeg José. Wacht op mij. Tot zo dadelijk. Geniet lekker bij Radio Oost. Ik smeer hem. Ik heb genoeg gezien hier op de military. Ik heb genoten gisteren van de heerlijke dag. Ik heb genoten vandaag. En ik ga nu genieten van het zonnetje. Even lekker de zon in. Doe dat zelf ook. Maak er een mooie zondag van. En heel graag tot volgende week. Maar blijf luisteren naar José.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie.

0: natuurlijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
5: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met

0: eigen zin. Maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
1: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Noordic wat bij jou past. Laat je inspireren op noordic.nl. Noordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
2: Radio Oost. Weekend.

0: De Rubettes en Sugar Baby Love.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. Dit is Radio Oost.
1: José de Bruin.
0: We zijn nog altijd live vanaf de Military in Boekelo. Ik heb net even bij de bak staan kijken. Het is echt best wel een ingewikkeld parcours. Vandaag wordt er gesprongen in de bak. Je kunt het natuurlijk allemaal live volgen via oost.nl. Daar klik je op de livestream en dan kan je daar alles zien. Maar je kan natuurlijk straks ook weer gewoon meespelen met het 12-letterwoord. Ik kreeg al een beetje verontrustende berichten binnen via de app van Oost. Gezellig trouwens om wat van je te horen. Hey José, gaat het 12-letterwoord wel door? Ja, het 12-letterwoord gaat door. Alleen spelen we het echt old school. Dus ik heb echt even van je nodig dat je een pen pakt. Of nou, misschien beter een potlood. En een papiertje. Daar dan 12 streepjes op zet. En dan gaan we straks op de ouderwetse manier het 12-letterwoord spelen.

0: Dan wel de ouderwetse versie, dus met pen en papier of met potlood en papier. Zet even 12 streepjes op je kaartje. En dan, dan moet jij 12 letterwoorden raden. De cryptische omschrijving is besmettelijk. De cryptische omschrijving is niet besmettelijk, maar de cryptische omschrijving is besmettelijk. Juist. Ik doe het net als vorige week. Dus je mag een letter appen naar de studio en dan zeg ik tegen jou of je erin zit. Wacht wel eventjes. Kan je ondertussen even de Oost-app downloaden? Heb je die nou nog niet? Doe dat nou even. Dan ben je niet alleen op de hoogte van al het laatste nieuws. Maar kun je bijvoorbeeld ook meespelen met spelletjes. Kun je prijzenpakketten winnen. Je appt dan de studio rechtsbovenin. Ik ga ondertussen even naar buiten. Hallo,
1: hallo.
0: Dame. Hallo. Hey, noem eens een letter. Zeg eens een letter.
1: L.
0: Ik ga even kijken of in ons 12 letterwoord de L zit. Ja hoor, de L staat op plek nummer 12. Heel goed. Wil je nog een letter zeggen?
1: Ja, de D.
0: Je moet niet zo goed zijn. De D staat op plek nummer 4. Zoals mijn spelletje zo voorbij. Heel goed. Dus we hebben de D op 4 en de L op 12. Nog een gokje?
1: E.
0: De E. De E staat op 11. Je bent lekker bezig. Oké, volgende letter.
1: A.
0: De A zit er niet in. Dankjewel. Fijne dag. Doeg. Nou, je bent toch ineens heel eind op weg. De D staat op plek nummer 4. De E staat op plek nummer 11 en de L staat op plek nummer 12. Nou, laat maar weten. Je mag nu al gokken. Dat doe je via de Oost-app of stuur even een letter door. Vertel ik je zo meteen of die erin zit. Dit is Paul de Leeuw op Radio Oost. Mijn blik.

0: Pas wel bij het weer op de Military. Aiko, Aiko op Radio Oost.
1: Poppunt Overijssel Agenda.
0: Zoals elke zondag heb ik een Poppunt Overijssel Agenda voor je klaarstaan. De leukste concerten die je aankomende week kan checken. En er is weer een hele hoop te doen, vertelt Bastiaan.
2: Hey, Bastiaan van Poppunt Overijssel hier. Ik wil je graag weer even drie evenementen tippen in de aankomende week. We beginnen even in Zwolle. Daar is woensdag in Hedon de eerste etalage van het seizoen. Etalage is een showcaseavond van Hedon Talent Support, waar opkomende muzikanten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Deze editie staat in het teken van funk, waarbij de Zwolse acts Coolyard en Juniper en de Enschedese Shiny je een verrassend afwisselende avond komen bezorgen. Klinkt funky. Nou, mocht je die avond liever zelf op het podium staan, dan kun je terecht in het muziekcafé van Metropool Enschede. Hier is namelijk vanaf 7:30 de Monkey Jam. Deze is georganiseerd door de Colored Monkeys. Hier komen muzikanten samen om in het moment op het podium samen muziek te creëren. Met eigenlijk maar één regel. En dat is geen bestaande nummers. Dus of je nou zelf mee wilt doen of gewoon lekker wil luisteren. Metropool Enschede. Nou, ik hoor je denken. Waar blijft dat gitaargeweld? Dat is vrijdag in Metropool Enschede geen probleem. De vernietigende riffs van progressive death metal band Waxing Crescent blazen je daar namelijk van je sokken. De show die ze gaan spelen heet Reshaping the Ritual. En de band heeft er samen met het team van Metropool hard naartoe gewerkt. Het programma wordt verzorgd door Tenuum. Knallen. Nou, om de zomer nog eventjes in de bol te houden, wil ik graag een track laten horen van de band rondom Monkey Jam. Organisatoren Colored Monkeys. En dat is namelijk Primaat, die zal je vast kennen. Nou, wie hier niet vrolijk van wordt, dat is een leugenaar, dat vertel ik je vast. Dit is Primaat met Hoe vind je zelf dat het gaat?

0: Nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

deze week de nieuwe oogst. Edwin Evers, je hoort hem extra vaak op Radio Oost. We zijn druk bezig met ons 12-letterwoord. Er zijn al flink wat letters doorgegeven buiten hier op de military. Ja, dat vind ik leuk. Als je je even meldt bij de microfoon, mag je ook letters doorgeven. Luister je voor het eerst. Hallo, welkom bij Radio Oost. Het is het gezelligste spelletje op je zondagmiddag. We spelen het 12-letterwoord. Ja, heel simpel. Ik heb een woord met 12 letters. Jij moet raden wat het is. We hebben al de D op plek nummer 4. De E op plek nummer 11. En de L op plek nummer 12. De cryptische omschrijving is besmettelijk. Dus de cryptische omschrijving is besmettelijk. Nou, ik had gezegd dat je ook mocht doorgeven via de Oost-app welke letter je er nog bij wil. En er is eigenlijk één letter die heel vaak voorkomt. Ik zit bijvoorbeeld, krijg ik binnen, de letter O erin. De O van opa. Zeker. Die zie ik in elk geval op plek nummer 2. Hij staat...

0: En Young at Heart op Radio Oost. Oh, wacht, ik doe even een ander muziekje.
1: The Military Boogaloo.
0: Past er veel beter bij, Dirk?
2: Ja, dat past er beter bij.
0: Ja, het is heel spannend, hè? Het gaat misschien zo meteen al gebeuren. De ontknoping van de Military in Boekeloo.
2: Ja, vanavond het Nederlands kampioenschap gaat de ontknoping komen zo meteen. Dus ja, het zou prachtig zijn als we daar toch even iedereen deelgenoot van kunnen maken.
0: Zeker. Hoe zit de stand nu in elkaar? Want ik begreep ook dat er een aantal Nederlandse deelnemers zich niet gemeld hebben vanochtend bij de veterinaire keuring.
2: Nou, het was er eentje.
0: Oh.
2: Maar wel een hele belangrijke. Sterren van Houten.
0: Nee.
2: Ja.
0: Maar wat is dan de reden daarvan?
2: Nou, de ruiters willen natuurlijk graag starten, maar willen wel met een gezond en een fit paard starten.
0: Uiteraard.
2: En als ze zelf denken van ja, ik wil dit nu niet, het paard is niet fit of niet, is gewoon niet goed de nacht doorgekomen. Dan presenteren ze het paard niet bij de veterinair.
0: Wat sneu.
2: Zeker. Ja,
0: want Sterren stond er echt best wel goed voor.
2: Absoluut. Ja, stond in de top 3 voor het Nederlands kampioenschap. Heeft natuurlijk tot en met vandaag, of tot en met in ieder geval nu, de titel nog in handen.
0: Mm-hmm.
2: En zou graag meestrijden voor de bovenkant van het klassement. Maar het zit er niet in, helaas.
0: Wauw, dat betekent dus dat we sowieso een nieuwe Nederlands kampioen krijgen.
2: Absoluut.
0: Wat is nu een beetje de top 3? Want ik heb natuurlijk geen idee wat er nu in dit bak gebeurt.
2: Nou, we zitten, daarom loop ik ook naar binnen. We zitten precies even in een korte break van 10 minuten. De bodem wordt even gesleept, dus dat de grond weer gelijk is voor alle deelnemers. En we hebben voor de top 3 nog 2 ruiters te gaan. Janneke Boonzaaier heeft al gereden. Met haar paard Lamborghini staat ze nu op een score van 52-1.
0: Mm-hmm.
2: En we krijgen nog Renske Kroeze met Magic Coconut en Tijn de Blauw met The Joker. Die 2 komen nog. En met z'n drieën verwacht ik dat ze wel het podium zullen maken. Maar hoe het verdeeld gaat zijn, dat moet nog maar blijken.
0: Het was gisteren al duidelijk, hè, dat Jordi uit Lemmerleveld in elk geval niet het podium gaat bestijgen.
2: Nee, dat wist hij zelf. En hij race een springronde, had ook een paar balken. En het is niet zijn beste wedstrijd dit seizoen. Dat is een ding wat zeker is.
0: Ja.
2: Maar vakmanschap genoeg ook in de ring. Je zag zijn paard op een moment schrikken.
0: Mm-hmm.
2: En dan met rust en belonen en vertrouwen opnieuw aanrijden. En dat werd daarna keurig opgelost. Dus hij heeft zijn vakmanschap bewezen. Maar qua resultaten is het er vandaag helaas niet voor hem.
0: Helaas. Zullen we afspreken dat jij zo'n vliegende keepsetje meeneemt? En dat jij dan voor ons bij de bak gaat staan? En dan zijn we er gewoon precies op het moment dat de nieuwe Nederlandse kampioen bekend is, zijn we er gewoon bij.
2: Ik denk dat Paul Schabbink jaloers is.
0: Ja, dat denk ik. Paul, als je onderweg bent, sorry. Spijt me, ik heb Dirk heel even gekaapt. Shakira heb ik ook voor je klaarstaan. Whenever, wherever. Na Acta de Munich. Ja, iets wat zeker geldt vandaag. Hier op de Military. Het is bloedje heet, maar wel heel gezellig. Het regent zonnestralen op Radio Oost. Dit is je zondagmiddag. En ik ben José.

Het is ook wel eens fijn om haar te horen zonder die-die. Shakira, whenever, wherever op Radio Oost. Zometeen even meespelen, denk ik. Met het 12-letterwoord zijn veel mensen die meespelen en eigenlijk alleen maar foute antwoorden geven. De cryptische omschrijving is besmettelijk. Nou, kijken of je daarmee een beetje uit de voeten kan. Eerst Rick Astley op Radio.

0: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont Opperex Odelia.
8: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
7: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen 1000 meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Radio Oost. Weekend

0: Het is buiten graad of 19. De mist is een beetje opgelost.
1: José de Bruin.
0: En we zitten volop in het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is besmettelijk en er komt heel veel binnen. Wondermiddel. Wondermiddel is hartstikke fout. Nee, het spijt me. Nou, terwijl jij verder puzzelt...
1: De Military Boekeloo.
0: Kunnen wij naar onze Dirk, die staat bij de plak, Dirk. Ja, het is ongelooflijk spannend, hè, de ontknoping.
2: Ja, we zitten in de ontknoping voor het Nederlands kampioenschap. Nog twee combinaties gaan daarvan start en eentje is net binnengereden. Renske Kroeze, geboren ooit in Badme. En nu aan de start hier met haar paard Magic Coconut. Ze moet hier het springparcours rijden met 12 hindernissen en 15 sprongen. Dus een aantal hindernissen hebben meerdere sprongen. En als ze dat foutloos doet, dan is ze zeker van de zilveren medaille in het Nederlands kampioenschap. En ze is begonnen en goed over hindernis 1 en nu ook over hindernis 2. En het is prachtig hier vandaag, jongens. De zon schijnt, het is druk, het is gezellig. En Renske is ondertussen over hindernis 3. En als Renske dit goed doet, dan legt ze alle druk bij de laatste Nederlandse deelnemer die straks van start gaat. En dat is Tijn de Blauw met zijn paard de Joker. En volgens mij viel daar de eerste balk. En foutloos blijven, dat is dus de eerste uitdaging voor deze Nederlandse ruiters. En ze moeten daarnaast ook zorgen dat ze snel genoeg rondrijden. Want ook te langzaam rijden geeft strafpunten. Goed over 6 en goed over 7. Deze Renske Kroeze dus. Inderdaad, 1 balk tot nu toe. Dat betekent 4 strafpunten. En ze gaat naar de driesprong van de Rabobank. Dat is een van die scherpsrechters. Goed over het A-element. Goed over B. En ook goed over C. Nog een drietal hindernissen voor Renske. En dan gaan we kijken of zij zeker is van het zilver. En dan is sowieso Janneke Boonsaar, die al geweest is, zeker van het brons. Dit loopt goed. En daar is ze over de finish. Inderdaad, prima ronde voor deze Nederlandse. En dat betekent dat de man die zometeen nog komt voor Nederland, Tijn de Blauw, die heeft 1 balk speling. Heeft hij meer dan 1 balk uit de lepels, dan gaat de titel naar Renske. En doet hij dat niet, dan is Tijn de Blauw degene die zich voor een heel jaar lang Nederlands kampioen eventing mag noemen. Zover is het nog niet, maar dat gaan we zo meteen meemaken.

0: 100 years op Radio Oost. We zijn live vanaf de military. En ja, al dagen is hij erbij. Dus eigenlijk maar één man. Ja, ik kan er bijna niet meer zonder. Ik zit... Joost.
1: Hey.
0: Hey. Hey, wat doe jij maandagmorgen?
2: De military boekeloof.
0: Moet je gewoon naar school?
1: Ja.
0: Oh, jammer. En vrijdag?
1: Vrijdagochtend.
0: Oh ja. En zaterdag en zondag?
1: Meestal in de ochtend mag ik gamen.
0: Oh, lekker,
1: Joost.
0: Ga ik
1: lekker op de iPad of tv kijken.
0: En dan zet je hem natuurlijk op TV Joost, TV Oost. Toch?
1: Nee, ik kijk meestal gewoon YouTube.
0: Dit is heel jammer, Joost. Het is heel jammer. Dit is je derde dag op de military. Al vanaf vrijdagmiddag ben je erbij, hè?
1: Ja.
0: En toen zei je tegen mij, nee, José, het eerste wat ik graag wilde doen is naar... Ik zei, moet je die paarden kijken? Toen zei Joost, nee, ik ga die paarden kijken. Ik ga naar... Oost, zei je toch tegen mij?
1: Ja, Oost.
0: Ja, was je nou vergeten. Ja. Waarom wil je dan zo graag komen kijken? Vind je radio zo leuk?
1: Ja.
0: Nou, vind ik mooi om te horen, Joost.
1: Dan heb ik in de auto... Dan is het niet zo saai met geen muziek
0: Precies.
1: achter in de achtergrond.
0: Precies, en zo is het ook, Joost. Ik vind het echt heel gezellig dat je er bent. Wat ga je vandaag doen?
1: Fudge halen, snoep eten.
0: De echte military dingen ga jij vandaag doen. Leuk. Heel veel plezier vandaag, Joost. Gezellig dat je er vandaag ook weer bent. Doei.
1: Ik heb trouwens nog een plaatje die ik wil horen.
0: Wat nou weer, Joost?
1: Rainbow High in the Sky.
0: Ja, je wil hakken.
1: Ja.
0: Nou, weet je wat ik dan doe? Dan doe ik, ken je... Ja, dat ken je natuurlijk niet. Het is van mijn jeugd. We Like to Party van de Benga Boys. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee, nou, dit is ook heel leuk. Het is bijna net zo leuk als Paul Elstak. Ik ga hem zo meteen voor je draaien, goed?
1: Ja.
0: Oké, Joost. Doei, Joost.
1: Doei.
0: Nou, ondertussen zijn we bezig met het 12-letterwoord. Waar mensen een beetje in paniek zijn. Er is namelijk niks te zien op tv. Nee, ik ben te zien op tv. Hallo, gezellig. Leuk dat je kijkt. Via TV Oost zie je mij. Maar normaal gesproken zie je daar dus het 12-letterwoord. Ja, dat 12-letterwoord spelen we vandaag old school. Dus je hebt een pen nodig of een potlood, een papiertje. Daar zet je 12 streepjes op. Ik heb je al de cryptische omschrijving gegeven. Die is besmettelijk. De cryptische omschrijving is besmettelijk. We hebben tot nu toe 4 letters op het bord staan. Op plek 2 is de O. Op plek nummer 4 staat de D. Op plek nummer 11 staat de E. En op plek nummer 12 staat de L. De meiden die al echt veel hebben verklapt, of tenminste veel letters goed hadden, die staan weer buiten bij de microfoon. Hey meiden.
3: Hoi.
0: Hi. Welke letter wil je?
3: Dit.
0: De T van Tinus.
3: Ja.
0: Niet goed. Staat er niet op, sorry. Jij nog een gokkie? De E van Inge. En van ik. En van... die staat op plek nummer 8.
3: Op 8?
0: Op 8. Op plek nummer 8. Oké, nog een gokje.
3: Welke? En de K?
0: Nee, de K staat er niet op. Sorry. Nog yes. even... Ja, nee, als je het fout hebt, dan moet je nog even weer nadenken natuurlijk. Hè. Kom straks nog wel even terug. Even kijken naar de app. Welke letter wil jij erbij? We hebben dus nu op plek nummer 2 de O... Op plek nummer 4 de D. Op plek nummer 8 de E. Op plek nummer 11 de E. En op plek nummer 12 de L. Plek nummer 12 de L. Goed. Heb je een gokje? Wil je een gokje wagen? Laat me dan weten. Zondaggevoel stuurt Henny Bolink uit Leemeerveld. Is niet goed. Auto de botel zegt ze ook nog. Is niet goed. Hondenmiddel, denkt Ellen. Is ook niet goed. Hoedenwinkel, zegt Bert-Jan. Niet goed, spijt me. Noodmaatregel. Aldus Diana uit Schalkhaar. Ook niet goed. Hey José, is het dan hoedenwinkel? Zegt Ineke. Nee, dat is het dus niet. Een moedergevoel. Groetjes van René uit Hengelo. Dankjewel, René. Groetjes terug. Maar is niet goed. Even kijken hoor. Faya die wil graag weten of er ook een de in zit. Een D. Die hadden we al op plek nummer 4. Plek nummer 4, de D. Moedergevoel, zegt Leo. Dat is dus niet goed. Carla die zegt, nou jij zou toch eigenlijk denken paardenmiddel. Maar dat is dus ook niet goed. Goed, de raad nog even verder. Dat draai ik eerst even voor Joost. Ik weet niet waar die is. De Benga Boys met We Like to Party. Je mag hem ook

0: Boys and We Like to Party.
1: De Military Boekelo.
0: Nou, als je hier een beetje rondscharrelt op het military-terrein in Boekelo, dan ruik je dat er gisteravond ook heel wat is afgefeest. Ja, of het feest wordt en voor wie het feest wordt, is de vraag. Want het ontknoping van het Nederlands kampioenschap is bijna daar, hè, Dirk?
2: Ja, je timing is wederom hartstikke mooi. Net de finish van Tim Price. Dat is de man die aan de leiding staat in de world ranking. Dus over het hele jaar, over al zijn prestaties, is hij de beste eventingruiter ter wereld. Hij stapt nu de ring uit en binnen komt gegaloppeerd, natuurlijk in het oranje, Tijn de Blauw. En ik zeg natuurlijk in het oranje en ik zie dat hij van jas gewisseld is. Dat is wel een heel mooi verhaal natuurlijk. Maar Tijn de Blauw komt binnen en met de Joker. Vorig jaar stond hij ook aan de leiding in de strijd voor het Nederlands kampioenschap voordat we aan het springen begonnen. Maar toen liep het helemaal niet fijn voor hem en viel hij zelfs uit de top 3. Dus voor hem revanche. Ik vroeg het hem gisteren, ben je er klaar voor? Hij zei, ja hoor, ik heb goed getraind specifiek hierop. En ik zei het al net bij de rit van Renske, hij mag 1 balk hebben en dan gaan er 2 balken uit de labels. Dan gaan de prijs voor het Nederlands kampioenschap naar Renske Kroeze. Ik zei het al, de dame geboren in Badme, ondertussen met haar bedrijf en meer sporthorses in Prinsenbeek in Brabant. Maar eerst gaan we kijken naar Tijn de Blauw en de Joker. De Vos, in de volle zon galoppeert hij daar naar hindernis 1. De Okser, oranje-witte Okser. En daar gaat hij prachtig overheen. Dat is een prachtige sprong. Dat geeft moed voor zijn parcours. Een korte lijn naar hindernis 2, de tijd is ook belangrijk. En ook die gaat heel goed, ook geen problemen op hindernis 2. En dan gaan we naar hindernis 3. En ook die blijft liggen. Dit is een fijne start voor Tijn de Blauw. Hij moet er 12 doen en een aantal dubbelsprongen, die zijn natuurlijk extra lastig. En daar valt de eerste balk en daar de tweede. En dat betekent dat voor hem de strijd voor het Nederlands kampioenschap voorbij is. En ook de hindernis daarna valt de balk uit de lepels. Het Nederlands kampioenschap, de overwinning gaat dus naar Renske Kroeze. Je noemde haar nu, bij 6 gaat het weer prachtig voor Tijn. En 7 gaat ook naar beneden. Oei, dat zijn strafpunten die hij liever niet had gehoopt. 8 is weer goed. We gaan zien op wat voor score die komt. Of die dit jaar wel in de top 3 kan blijven. Of dat die nog verder wegzakt. We zien opnieuw balken uit de lepels vallen voor Tijn de Blauw. Dat is pijnlijk voor deze zo actief trainende jongeman die hier aan de start voor de tweede keer ziet dat hij in de laatste fase de overwinning in het Nederlands kampioenschap uit zijn vingers ziet glippen. En die laatste lijn is klaar. En die ging weer prachtig. Zoveel beter dan vorig jaar. Applaus daarvoor, maar niet de overwinning in het Nederlands kampioenschap. En ik wacht even op de officiële uitslag. En dan gaan we het zien. Maar voor zover ik het uitreken, gaat de overwinning naar Renske Kroeze. En dan wordt de vraag of de tweede of de derde plaats voor Tijn de Blauw gaat zijn. Of dat Merel Blom nog een prijsje gaat pakken.
0: We komen zo bij je terug, Dirk. Je maakt het wel spannend.
2: Ja, ik vind het ook.
0: Tot zo. Hij houdt je op de hoogte van alles wat er op dit moment in de bak gebeurt bij de military. Dit is

We zijn nog altijd bezig met het 12-letterwoord. En er komen heel veel foute antwoorden binnen. Ik moet even zeggen van de redactie in Hengelo. Je kan niet bellen. Je kan niet bellen. Je kan alleen maar appen via de RTV Oost app. Of gewoon via de WhatsApp natuurlijk. Dan app je naar de studio jouw gokje. Of je een letter die je graag erbij wil. We hebben op het bord staan, op je papiertje staan 12 streepjes. En op de 2 staat een O. Op de 4 staat de D. Op plek 8 staat de I. De I. Op plek 11 staat de E en op plek 12 staat de L. Er zijn een hoop antwoorden die binnenkomen. Zo zegt Hanny Mengerink uit Goor. Het 12-letterwoord is, dacht ik, wondpleister. Is niet goed. Nee, sorry Hanny, helaas. Wat wel het goede antwoord is, ja, daar moet je nog eventjes op puzzelen natuurlijk. Ik krijg een berichtje, is het misschien hondendistel? Ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit van een hondendistel gehoord. Niet goed, het spijt me. De cryptische omschrijving, dat is besmettelijk. Dus ja, wondermiddel, Tony, helaas, is niet goed. Jan die heeft een woord ingestuurd uit Raalte, waar ik echt nog nooit van gehoord heb. Ik heb geen idee. Wat is dit? Bestaat het überhaupt? Hondeneigeel. Heel creatief, Jan uit Raalte, maar helaas niet goed antwoord. Poedermiddel is ook niet goed. Nee, het spijt me. Is het dan misschien? Even kijken, wie is dit? Hey José, is het zondagwinkel? Is ook niet zondagwinkel, het spijt me. Nee. Hey José, is het 12-letterwoord rondscharrel? Groeten van René uit Hengelo. Monique die stuurt allemaal vraagtekens. Die wil graag de letter T erbij. De letter T. Even kijken, de letter T. Sorry Monique, de letter T zit er niet in. Nee, en zij zegt dan, is het woord mondschimmel? Dat is het ook niet. Nee, het spijt me. Wat moet het zijn? Ik krijg nog een keertje mondschimmel binnen. Is ook niet goed. Het spijt me. Wondermiddel. Nee, dat hadden we al gehad. Is ook niet goed. Zondagwinkel is ook niet goed. Even kijken. Goedemiddag José. Ik denk dat het 12-letterwoord hondenmodel moet zijn. Nee, dat is ook niet goed. Het is volgens mij Gert-Jan uit Enschede die zegt nog, is het dan infectiebron? Het is ook geen infectiebron, nee. Ik noem heel veel foute antwoorden om jou een klein beetje op weg te helpen, hoop ik. Voedselmiddel, denkt Bert-Jan. Het is ook geen voedselmiddel. Voedermiddel is ook niet goed. Nee, het is echt een hondenwissel, is ook niet goed. Nou, Yveske die wil weten of er een J in zit. De J van José, Joey en Johan. Yveske, even kijken hoor. Nee, er zit geen J in. Helaas. Welke letter wil jij er nog bij? Ik ga er nog één letter bij geven, oké? App maar even naar de studio welke letter jij erbij wil. Dan kijken we even of die erin zit. Misschien help je een klein beetje verder dan. Marijke, die is er ook bij. Ine is erbij. Hoedewinkel krijgt nog een keertje binnen. Nee, dat is ook niet goed. De letter S, zit die erin? Michel, ik ga voor je kijken. Ja, zeker. We hebben op plek nummer 5 de S. Nou, puzzel maar even verder. Op plek 2 de O. 4 is ook een D. 5 is een S.

0: potje voor ons allebei.
1: Ja, resume, ik ging te snel. Het spijt me. Op plek 2 de O. Op plek 4 de D. Op plek 5 de S. Op plek 8 de I. Op plek 11 de E. En op plek 12 de L. Ja, daar moet je het wel echt mee doen hoor. 12 lessen woordspelen voor een RTV Oost prijspakket.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Jovi en Indie Zams. Dit is Radio Oost, waar we nog altijd bezig zijn. Ja, het duurt lang, hè? Met het 12-letterwoord. En dat komt misschien ook omdat we het 12-letterwoord een keer niet in beeld hebben gezet. Je ziet mij. Hi. Ja, fijne zondagmiddag. En dus niet het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord moet je zelf bij elkaar puzzelen met pen en papier. Ik vind het eigenlijk wel tijd om... Ik ben er eigenlijk klaar mee. De cryptische omschrijving was besmettelijk. En er wordt heel veel wondermiddel ingestuurd. Ja, een wondermiddel is misschien wel handig. Maar we zitten ook een beetje op de schimmeltour. Klinkt lekker vies, hè? Hallo, ik denk dat het 12-letterig woord de wondschimmel is. Groeten van Sebastiaan. Sebastiaan, de groeten terug, maar is helaas niet goed. Ik vind het ook een heel mooi appje wat ik binnenkrijg. Wondermiddel. Nee, dat is niet goed. Poedermiddel. Is ook niet goed. Het is allemaal hetzelfde appje, hè? Wondschimmel. Is ook niet goed. Mondschimmel. Of zoiets. Mooie dag nog. Groetjes uit Glamsbergen. Groetjes terug vanuit de Minitree. Maar dat is allemaal niet goed. Dus even gaan naar iemand die wel het goede antwoord heeft gegeven. Ik weet dat geen echt heel fanatiek meespeelt. Dus hoef ik waarschijnlijk ook niet uit te leggen dat als je niet oppakt en je niet wint. We spelen voor een RTV Oost prijzenpakket.
1: Met Andermans.
0: Hallo, goedemiddag met José de Bruin van Radio Oost. Met wie spreek ik?
1: Met André Binnenmars.
0: André, ik dacht al, ik verstond het helemaal niet. André, je bent een fanatiek speler, hè, van het 12-letterwoord.
1: Dat klopt.
0: Ja, kwam je een beetje uit met pen en papier?
1: Ja.
0: Nou, vind ik echt heel knap. Normaal gesproken hebben mensen een beetje ondersteuning nodig in beeld, maar jij niet.
1: Nee.
0: Die hard ben je, André. Vertel, wat was het woord?
1: Roodschimmel.
0: Roodschimmel. Is helemaal goed, gefeliciteerd. Nou, je bent er blij mee, hoor ik.
1: Ja, ja, gewoon, ja. Ik moet even kijken van de papier, zeg maar.
0: Oh ja, nee, roodschimmel is goed. En je hebt zelfs helemaal even opgezocht wat dan een roodschimmel is. Kan je dat vertellen?
1: Een paard.
0: Precies.
1: En die heeft te maken met dit weekend, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja, ja, nou, ja, helemaal goed, André. En waar gaan we het prijspakket naartoe sturen? Niet je adres, noem maar de plaats. Waar woon je?
1: Den Ham.
0: Den Ham, dan komt het prijzenpakket naar je toe. Blijf nog even aan de lijn, noteer ik nog even je gegevens en mooie zondag, hè?
1: Ja, doen we dat.
0: Doei,
1: doei.
0: Doei. Goeie antwoord was dus een rood schimmel. Leuk als je

luisteren van en naar Conga op Radio Oost. Hey, zometeen, en het is super spannend, hè? Ook het WK. Tenminste, dat gaat Paul en Dirk helemaal voor jou volgen en ga je helemaal horen. Het is volleybal, volgens mij. Ja, volleybal gaat Paul ook voor je doen, dus blijf lekker luisteren. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden

0: Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: De Military Boekeloo. Paul Schabbink en Dirk Stuip.
12: Ja, ja, een hele goede middag. Nogmaals weer vanaf het military terrein in Boekelo. Met allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Ook vanuit deze studio. Ook Dirk is er natuurlijk weer bij. Je bent onze Mr. Military. Het afsluitende springen met straks natuurlijk de ontknoping gaat Julia Krajewski weer de military van Boekelo winnen. Want dat heeft ze al eerder gedaan. Nederlands kampioenschap is beslist. Renske Kroeze die...
13: Die won.
12: Ja, die won. En dat is ook een regionaal succesje. Ze komt uit Bad. Wat gaan wij vanaf 2:30, want het is nu even pauze in de springbak, nog allemaal zien?
13: We krijgen, wat je zegt, de ontknoping van de wedstrijd zelf. De ontknoping van de Nations Cup, die hier ook weer wordt verreden. Op dit moment daar Duitsland aan de leiding. Engeland op 2, de Verenigde Staten op 3. Dus dat is mooi. We zien nog prachtige sport. En we hebben de grote namen die ook weer nu bewijzen bovenaan te staan in de tussenstand na dressuur en cross. Dus prachtige sport, prachtige entourage. Helemaal lekker.
12: Ja, ik loop hier nog niet zo lang als jij, maar toch ook al wel misschien wel 15 à 20 jaar. Het is wel een ervaringsdingetje. Ja. Vaak de ruiters en amazones die dit al jaren doen, die komen toch weer bovendrijven. Op de een of andere manier, valt mee op.
13: Ja, het is ook echt zo. Ze komen echt bovendrijven. En het is toch echt daar ook ervaring, rust, vertrouwen. Allemaal dingen die met de jaren beter worden. En dan zie je inderdaad diezelfde namen. En natuurlijk, diezelfde namen hebben zoveel uitstraling dat die ook de betere paarden aangeboden krijgen. Dus het versterkt zichzelf ook enigszins. Maar in de basis, dat zijn ook wel echt de mensen die het spelletje echt goed beheersen.
12: Straks meer over dat afsluitende springen. Waar dus beslist wordt wie de Military Boekelo 2026 gaat winnen.

0: Straks ga ik met Dirk ook nog even hebben over de dag van gisteren. Die prachtige cross-country hier door de Twentse dreven in en om Boekelo. Natuurlijk ook de allermooiste muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp graag. 0645671331. 0645671331. En dan hebben we natuurlijk de mooiste muziek voor u, maar ook in dit uur. Onder meer Johnny Cash, Lionel Richie en Diana Ross, Maroon 5 en Brian May. Maar eerst MC Mike en DJ Sven. Volgens mij is dit jaren 80.
1: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

Ja, de jaren 80, DJ Sven onder andere. Straks dus de ontknoping bij de Military Buccalo. Het afsluitende springen met dus aan de leiding de Poolse Julia Krajewski. We hebben straks ook volleybal. Ik zei het al, de Supercup Apollo 8. De volleybalvrouwen Nederlands kampioen geworden uit Borne. Spelen nu voor de Supercup tegen Sliedrecht Sport. En ook daar hebben we natuurlijk de nodige flitsen van. En ik zei het dan natuurlijk ook de allermooiste muziek. Die we voor u gaan draaien. Zoals deze van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb was dat op Radio Oost. Ja, die ontknoping, we gaan het straks meemaken. En zometeen komt ook de Nederlands kampioen Dirk hier op bezoek.
1: Ja,
0: Renske Kroeze gaat haar verhaal doen. En mag ik zeggen, ik heb het natuurlijk ook gewoon vanaf de zijlijn bekeken, dat zij het met name op de cross-country heel goed heeft gedaan en daardoor een voorsprong bij het springen wist te verwerven.
1: Nou, ze stond op de tweede plaats na de cross. En reed een heel goed springparcours. En de man die vorig jaar ook aan de leiding stond na de cross, die kwam nu ook als laatste, stond wederom aan de leiding. Maar pakte wederom te veel strafpunten met het springen. Dus Renske is Nederlands kampioen sowieso door goed rijden, maar ook door fouten van anderen. Zo werkt het natuurlijk altijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is natuurlijk een absolute kwaliteitspaardenvrouw die wederom hier goed rijdt, alweer met andere paarden bezig is en ja, een hele verdiende winnares. Daar is ook iedereen het over eens. Dat is mooi om te zien.
0: Ja, straks gaan we haar dus zelf horen. Gisteren natuurlijk de cross country gezien. Ik kon het net al aan, daar moet ik het nog even over hebben. Omstandigheden schitterend, beelden fantastisch. Ja. Zeker met dit soort blauwe luchten boven de Twentse dreven, zeg maar. Maar dan die wedstrijd. Hoe heeft zich die in de loop van de dag ontwikkeld? Hoe kun je dat samenvatten?
1: Nou, de route liep andersom dit jaar. Dus de parcoursbouwer had de route omgedraaid. Waardoor ja, eigenlijk allerlei dingen die normaal waar je op doorbouwt over de jaren, die stonden we helemaal op nul. Dus je ziet ook dat de deelnemers dan zelf ook moeten zoeken van hey, hoe loopt het water als ik vanaf de andere kant kom? Hoe rijdt deze wending? Dus ook de ervaren combinaties die hier al vaker geweest zijn, moesten echt wel zoeken naar hoe het liep. Dus je zag aan het begin van de wedstrijd best wat uitschieters. Met de vraag, is de tijd haalbaar? Welke lijnen zijn moeilijk? Welke zijn makkelijker? En dan zag je in de loop van de dag eigenlijk dat het ja, de extremen er een beetje afgingen. En wat natuurlijk heel leuk is, we hadden in de indeling van de dag eigenlijk de beste ruiters als eerste. Omdat de Nations Cup deelnemers als eerste van start gingen. Dus het was een dag waar in het begin het op scherp van de snede ging. In de loop van de dag het iets, ja, we zouden bijna zeggen, gemoedelijker werd. De echte extremen waren er toen niet meer.
0: De echte extremen waren over de omstandigheden. We hebben hier natuurlijk in de loop der jaren heel veel verschillende omstandigheden gekend. Zeker qua ondergrond. Heeft alles met het weer en de regenval te maken. Heeft dat met name ook de droogte waar we mee te kampen hebben gehad de afgelopen maanden nog invloed gehad?
1: Voorzitter, kijk, de bodem wordt echt geprepareerd. Dus in die zin, als het negatieve invloed heeft, wordt daar ja, aan gewerkt om dat beter te krijgen. Maar de bodem was nu ja, heel goed. Voor Boekelo-omstandigheden zou je bijna kunnen zeggen hard of stevig. In een breder internationaal perspectief was die gewoon ja, echt heel goed te noemen. En ja, prettig. Ik denk dat dat comfortabel is, een woord wat ik eerder hoorde.
0: Comfortabel, dat is het goede woord dus. Straks dus het afsluitende springen. Kleine prognose, gaat de Poolse ook winnen? Of,
1: Het is, ja, ze klinkt Pools, maar ze is Duits.
0: Ze is Duits, oh ja, ja, ja oké. Okay.
1: Ik denk dat zij gaat winnen. Ja, dat haar kwaliteit. En als je ook ziet hoe er nu al gereden wordt in het springen. Veel foutloze rondes. En dan zo'n ervaren Amazone met een paard wat goed in opleiding zit. Al eerder wedstrijden gewonnen heeft. Verwacht ik inderdaad dat zij de wedstrijd kan winnen. Maar wat we al eerder gezien hebben. Vorig jaar won de Belgische Lara de Liedekerke. Die stond voordat het springen begon op de 6e plaats. En wist te winnen. Dus, en zo is de tussenstand nu ook. Nu ook kan nog steeds de 6e plaats in de tussenstand. Wederom Lara de Liedekerke kan ook dit jaar weer winnen.
0: We gaan het straks allemaal zien. Vanaf 2:30, het is nu even pauze in de bak. Ja. En dan ja, tussen 2:30 en 3:30 zal het allemaal beslecht gaan worden. Toch?
1: Zeker.
0: Straks dus meer van Dirk Stuyp. Dan vanuit of van naast de springbak. Daarin is wat gevaarlijk lijkt me.
1: Ja.
0: Ja, okay.
2: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.
3: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen.
4: roam from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name.

0: Mooie rustige muziek. Dirk, kon jij wel even gebruiken, hè?
1: Oh, heerlijk. Ja, ja.
0: Ze is binnen, de Nederlands kampioen. Zeker. Eventing Renske Kroeze. Oorspronkelijk uit Batman geboren. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat kun je zeggen over je laatste springronde? Want dat was beslissend natuurlijk.
2: Ja, zeker. Het was een beetje spannend. Het was voor mij de eerste keer met dit paard dat ik na zo'n lange cross mocht gaan springen. Dus ja, dat is altijd eventjes afwachten hoe ze na 10 minuten galopperen, zeg maar, dan weer aanvoelen in het springen. Maar ik had er eigenlijk wel alle vertrouwen in. En ja, het liep bijna allemaal volgens plan. Dus.
0: Ja, dat plan stippel je van tevoren uit en dat weet je eigenlijk op... voor donderdag al hoe je het eruit wilt laten zien. Dressuur, cross-country en het springen.
2: Ja, nou, je weet een beetje natuurlijk wat het idee gaat zijn. Maar dat springparcours, dat kun je dan pas op zondagochtend verkennen. Dan staat het pas in de bak gereed. Dus dan ja, ga je na de keuring, als dat allemaal goed is, dan ga je naar het springparcours. En dan stap je alle passen uit tussen de verschillende hindernissen, zodat je weet hoeveel galopsprongen je ertussen moet rijden. En je kent je paard natuurlijk heel erg goed. Dus dan weet je wel waar je een beetje wat rustiger moet en waar je wat sneller moet. En hoe je hem zo goed mogelijk moet begeleiden om foutloos over de hindernissen te gaan. En ja, nou, het voordeel is, ik heb eigenlijk wel een aardig goed springpaard. Dus ik ging wel met zelfvertrouwen de baan in. Misschien met iets te veel zelfvertrouwen. Dus ik overreed mezelf 1 keertje. Kleine ruitenfout, waardoor ik toch een ballen kreeg, maar voor de rest ben ik wel heel tevreden over mijn ronde.
0: Ja, Dirk, je noemde haar volledig terecht de nieuwe Nederlands kampioene.
1: Absoluut.
0: Wat kun je zeggen over het paard dat zij bereidt? Zij zegt, het springen, dat is wel haar ding.
1: Nou, ik denk dat het springen is sowieso ook Renske's ding. Hè, want Renske is altijd bescheiden. Hè, maar een paar weken geleden rezen ook nog op het wereldkampioenschap van jonge springpaarden. Dus niet onverdienstelijk sowieso in het springen. Dit paard opgeleid, opgebouwd door alle niveaus om dan hier uit te komen met een mooie groep eigenaren die dat mogelijk maakt. Dus ja, dan vallen de puzzelstukjes op elkaar en dan lukt het. En dan hoor je ook iedereen van ja, Renske hoort het te winnen dit jaar.
0: Wat gaat het je verder opleveren, deze Nederlandse titel? Dat vraag ik even voor een vriend, wou ik zeggen. Maar voor de leek, wat kun je hiermee doen? Komen er nog EK's, WK's? Wat ligt er in het verschiet?
2: Nou, ik heb nu natuurlijk met dit Nederlands kampioenschap, we hebben nu een kwalificatie in de lange 4-sterrenwedstrijd behaald. Wat betekent dat we ook startgerechtigd zijn op kampioenschappen. Dus dat is natuurlijk eigenlijk was helemaal het doel van deze wedstrijd. Het is natuurlijk super mooi meegenomen om dan ook Nederlands kampioen te worden. Dat is echt wel dan de kers op de taart, kan ik wel zeggen.
0: Ja, hoe gaat jouw seizoen er verder uitzien? Of misschien al wel verder vooruitkijken naar de doelen die je nog wilt stellen?
2: Nou, mijn seizoen voor dit jaar zit erop. Dat was de laatste wedstrijd van 2026 voor mijn paard. Hij krijgt nu eerst eventjes wat rust om goed te herstellen. En dan beginnen we in de winter weer om hem weer voor te bereiden op het seizoen van 2027. En ja, als het allemaal goed verloopt, dan proberen we richting het EK te werken. Maar dat laat ik helemaal van mijn paard afhangen of hij daar klaar voor is. En of wij daar als combinatie ook klaar voor zijn. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, wat kun je daaraan doen? Buiten het feit dat je heel veel met zo'n paard optrekt en traint.
2: Nou, vooral dat. Heel veel met je paard. Heel veel tijd spenderen. Maar ook de juiste mensen om je heen te verzamelen. Je moet natuurlijk 3 disciplines doen. Dus dat je echt zorgt dat je de juiste mensen op de juiste plekken hebt. Om ja, te zorgen dat je op juist in al die 3 disciplines nog beter kan worden. En beter wordt. En ja, dat is natuurlijk, ja, dat maakt het eventingspelletje ook wel heel erg leuk.
0: Ja, opmerkelijk momentje even net. Ik maak even een zijstapje. Kom binnen. Wist jij dat? Dat moet je even uitleggen. Jullie hebben een connectie over een veulen samen. Dirk en Renske.
2: Ja, samen.
1: Ja, we hebben niet gezamenlijk eigendom. Nee, de groep eigenaren van het paard, met je Coconut. Een van die mannen, René van der Lees, is heel actief bezig geweest met het verbeteren van de paardkwaliteit voor de Nederlandse eventingsport. En toen Magic Coconut nog hengst was, heb ik een dekking van deze hengst gekregen, zou ik bijna zeggen. Door mee te werken aan zijn plannen en alles. En de merrie is toen gedekt, het dier is geboren. En nu, 3 jaar later, komt hij deze week of volgende week uit de wei komt hij naar de stal. en dan gaat die opgeleid worden.
0: Ja, ja, even voor Mino de Aardorp. Een dekking is dus dat wat je produceert op het moment dat je gaat voortplanten, ja, zeg maar. Ja, om het heel netjes te houden. Ja, oké.
1: Okay. Heb je keurig gezegd. Ja. En om het plaatje rond te maken, had ik eigenlijk het paard natuurlijk naar Renske moeten brengen. Dan was het cirkeltje helemaal rond geweest. Maar ik breng hem naar Janneke. Nou, dan is die maar. Hè, die Nederlandse eventingsport is niet zo'n grote wereld. En Janneke woont bij mij in de buurt. Dus dan op die manier ga ik weer hopen net zo'n talent te krijgen als Magic Coconut nu zelf is bij Renske.
0: Ja, Renske, je komt oorspronkelijk uit Badmen, weet ik. Maar je bent verhuisd.
2: Ja, ik ben al een heel tijd verhuisd naar Brabant. Maar inderdaad, oorspronkelijk kom ik uit Badmen en ik heb in Enschede op de universiteit gestudeerd. Dus,
0: UT, hier vlakbij.
2: Ik ben eigenlijk best wel bekend in deze regio.
0: Ja, nu helemaal natuurlijk, met zo'n Nederlandse titel op zak. En dan ook nog uitgebreid op de radio en op televisie, want we zijn er natuurlijk ook live bij met TV Oost. Dirk, even afsluiten met jou voorlopig, want zometeen ga je de bak weer in, om het maar zo te zeggen. Want dan de echte ontknoping.
1: De echte ontknoping. Julia Krewski aan de leiding. Met een goed paard, ervaren Amazone. Alles in eigen hand. Als ze het goed doet, dan wint ze. Maar we weten, de balken vallen makkelijk. Renske zei ook, één klein foutje. En dus de uitslag is echt pas als Julia gefinished is.
0: De prognose van Dirk heb ik gehoord. Volgens mij ben je er nog meer verstand van. Die gaat dit winnen?
2: Oh ja, dat vind ik zo lastig om te zeggen. Dat is net wat Dirk net zegt. Het ligt zo dicht bij elkaar. Het niveau is gewoon super hoog. Dus een voorspelling doen vind ik heel moeilijk. Maar ik weet zeker dat de beste van vandaag gaat winnen. En dat is natuurlijk een dooddoener. Maar,
0: dat is een behoorlijke dooddoener. Ja, ja. Ja, okay, ja, de bal is rond, hè? Ja, dat soort dingen. Ja. Hoe ga je het vieren, Renske?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik begreep wel dat we vanavond een klein borreltje op de stal gaan doen in Prinsenbeek. Dus, maar we houden het bescheiden, want mijn volgende wedstrijd staat alweer gepland voor woensdag. Dus maandag is het weer volle bak aan het werk om de springpaarden weer voor te bereiden.
0: Oké, okay, nou, ik kan je verrassen. Borreltjes hebben ze hier ook genoeg, hoor. Dus, Renske, nogmaals gefeliciteerd. En Dirk, straks horen we jou weer met het vervolg van het afsluitende springen.
3: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

0: Ja, Too Much Love Will Kill You van Brian May op Radio Oost. Ja, we gaan nog maar eens even kijken hoe het gaat met iemand die elk jaar hier bij mij komt om met me te praten. En we hebben net gezien, Luna, welkom.
1: Hi.
0: Hi. Al vanaf 2022, hoorde ik net van je moeder, kom jij altijd even langs op zondagmiddag. En ik zie dat jij inmiddels al 13 jaar bent, dus dat doe je al vanaf je
1: negende.
0: We hebben net een foto gezien, je begint al echt een beetje volwassen te worden. Hoe gaat het?
1: Ja, wel goed.
0: Ja, en je zit op HAVO-VWO, zei je net.
1: Ja.
0: Gaat het ook goed?
1: Ja.
0: Vind je het leuk op de middelbare school?
1: Jawel.
0: Ja, toch wel? Ja. Niet alleen doe je dat. Je kwam hier natuurlijk met je ouders, die hier ook zijn, en je broertje, als toeschouwer. Maar er is nou iets veranderd, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat doe je?
1: Ik heb vandaag meegeholpen om de brandbussers en de bordjes voor de nooduitgang weg te halen.
0: Want je hebt ook zo'n prachtig vest aan met daarop Military Boekelo. Je bent dus gewoon echt medewerker geworden. En dat in de voetsporen van je vader, want die pleegt nog wel eens bij waterbakken te staan, et cetera, als de cross-country wordt verreden. Heb je ook de ambitie om nog veel meer te gaan doen tijdens de military als je straks met het klimmen der jaren, zeg maar?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En wat zou je dan echt leuk vinden?
1: Ook bij een van de hindernissen staan.
0: Ook bij je, hetzelfde wat je vader doet?
1: Nou, niet bij hem.
0: Nou, oh. Waarom niet? Gewoon even gewoon apart. Je ziet hem al vaak genoeg, wou je zeggen. Oké. Okay. Nou, Lina, leuk dat jij er weer bent. En we gaan natuurlijk we gaan het allemaal volgen. Denk jij ook dat de Duitse Julia Krajewski gaat winnen?
1: Ja.
0: Ja? Heb je zelf trouwens, natuurlijk moet je wat met paarden hebben. Anders dan vind je het niet leuk, kom je hier niet altijd. Zelf ook paard gereden of een pony? Of,
1: ja, ik rij één keer per jaar paard in Frankrijk, maar voor de rest zit ik er niet op.
0: Eén keer per jaar in Frankrijk?
1: Ja.
0: En waar is dat?
1: In Briançonnet.
0: Dan ben je daar op vakantie?
1: Ja.
0: En daar is een paard waar jij dan op gaat zitten?
1: Ja.
0: Oké, okay, kun je een beetje paard rijden dan? Of ja. Dat lijkt me lastig, ga je maar één keer per jaar doen.
1: Gaat best wel goed.
0: Dat gaat best
1: wel
0: goed.
1: Ik kan tot en met draf.
0: Zo, nou dan. Ik doe het je in ieder geval niet na. Ik vind het zelfs een beetje eng. Maar goed, ik ben een watje wat dat betreft. Moet je helemaal niet naar kijken. Leuk dat je er weer bent, Luna. Want ik zei het dan, ja, zonder Luna kan... is mijn middag hier op de zondag tijdens de military niet compleet. Maar je hebt hem weer gemaakt, hoor. Dank je wel. Je mag me zometeen ook nog even een mooi plaatje aanvragen. Dat ga ik dan voor je draaien. Maar allereerst tijd voor De Nieuwe Oost van Edwin Evers. Ken je wel, hè?
1: Nee.
0: Uit Hardenberg. Nee, ken je die niet van Radio 538?
1: Nee.
0: Nou, hij heeft ook een hele goede band.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Ja, de nieuwe oogst van Edwin Evers. Ja, Luna, je staat nog even gezellig hier, hier te kletsen. Ik vroeg je een verzoekje. Nou, wat is het geworden?
1: Gimme Gimme van Abba.
0: Gimme Gimme moet het worden. Oh, ik kan eigenlijk Waterloo klaarstaan. Maar Gimme Gimme moet het dus worden. Nou, doe ik iets later, ja?
1: Ja.
0: Want allemaal nieuwe apparatuur moet allemaal nog een beetje zoeken. Dit is ook lekker, hè?

0: En toen was hij alweer afgelopen. En gaan we eens even kijken hoe het is in Borne. Als ik daar in ieder geval een verbinding kan krijgen. Maar ik hoor dat de verbinding er niet is. Ik had zojuist wel, wel wat verbinding. Nou goed, dat proberen we dan even recht te zetten. Dan maar muziek.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Boniem.
2: This is the story of Ma Baker.

Ma Baker op radio. We gaan zometeen naar de reclame en het nieuws van 3 uur. En daarna natuurlijk ook het afsluitende springen met de ontknoping van de military in Boekelo.

0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land

0: 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. The Military Boogaloo. Paul Schabbink en Dirk Stuip.
9: Ja, ja, het is alweer 4:04. Ja, time flies when you're having fun, Dirk. We kijken naar het afsluitende springen, waar zo langzamerhand dus bij de top 10 zijn aanbeland, Dirk, toch?
10: Jazeker. Ja, we kruipen naar die top 10. En langzaam, ja, je ziet gewoon dat het spannender wordt. Interessant dat Gemma Stevens heeft al één van haar twee paarden in de top 10 gereden. Die was vanochtend niet zelf aanwezig bij het opdraven van de paarden. Dus de veterinaire keuring die ook op zondagochtend plaatsvindt. En, want ze is ziek en ze rijdt wel mee, maar dus vanochtend bleef ze in bed. Gisteren ook heb ik haar geïnterviewd na de cross. En toen zat ze tegen een tent, zo op de grond met een flesje water. Ik zeg, hey, moet ik je met rust laten? Ze zei, nee, ik heb heerlijk gereden, maar ik voel me feverish. Dus ze is koortsachtig. Maar ze heeft al één paard gereden en ook weer foutloos in de springronde. Dus fijn voor haar dat toch lukt. Maar dus vanochtend zelfs niet fit genoeg om haar paarden op te draven. Dus ja, knap dat ze dan toch zo'n ronde rijdt. En met één van haar twee paarden, die is dus op haar definitieve score nu op de 8e plaats.
9: Ja, en dan gaan we dus langzaam ook richting de top 3. Jij gaat zometeen met de zender weer naar de bak. En dan gaan we het allemaal zien. Amazons, ruiters en combinaties van allerlei pluimage. Zo zei je net tijdens het nieuws. We zagen een Amerikaanse combinatie. Die met een heel gevolg hier naartoe zijn gekomen. En het is niet alleen de sport, maar veel meer dan dat dan.
10: Ja, ik sprak de ouders van Jack Curtis. Die jongen heeft net gereden. Amerikaan, die wordt de winnaar dit jaar van de Under 25. Omdat de jongen nog maar 25 jaar oud is. En die zeiden, onze zoons zorgen ervoor dat wij overal ter wereld komen door wat zij doen in de sport. En deze Jack Curtis dus nu hier in Boekelo. Ja, die mensen hebben een fantastische tijd. Zo groot als dit evenement is, kennen ze in de eventing niet in Amerika. Dus die komen dan naar dat het kleine Nederland, naar dat nietige dorpje Boekelo. En die zien zo'n evenement. Ja, die zitten echt met een glimlach van oor tot oor. En ik zie net dat hun zoon het ook nog hartstikke goed gedaan heeft. Eén balkje eraf, maar voor de rest een prachtige ronde. Dus ja, werelds om te zien hoe andere mensen genieten. Van veraf hier komen genieten van wat wij met elkaar kunnen realiseren.
9: Absoluut mondiale sport noemen ze dat inderdaad. Straks dus de ontknoping bij het springen. We hebben natuurlijk ook de allermooiste muziek. U kunt het ook nog aanvragen via de WhatsApp 0645671331. En we hebben natuurlijk ook nog de buitenmuziek. Ik zie daar iemand voor staan. Goedemiddag.
11: Hi.
9: Hallo, wie ben jij?
11: Ik ben Robert, wie ben jij?
9: Ik ben Paul, goeiedag.
11: Goeiedag.
9: Ja, en, ja.

0: Hoe vind je het hier? Heb je al paarden gezien of kijk je alleen maar naar andere dingen?
1: Ja, ik heb al wel paarden gezien, ja.
0: Heb je wel gezien?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Was je er gisteren ook al?
1: Ja, en ergens er ook en die dag daarvoor ook.
0: Oké. Okay. Je bent niet alleen, zie ik.
1: Nee.
0: Wie heb je bij je?
1: Ik heb Liz.
0: Oké.
1: Liz en Liz.
0: Liz en Liz heb je bij je. Nou, heel, heel gezellig
1: ja.
0: Allemaal, toch? Ja. Oké, okay, ja. Willen jullie nog een leuk muziekje horen straks?
1: Ja.
0: Welke?
1: Bella Ciao, Bella Ciao.
2: Nee.
0: Die niet? Nou goed. Welke jij dan? Ga kijken wat ik kan doen.
1: Ik doe de boodschappen.
2: Ja, dat doe ik.
1: Happy birthday.
0: Nou gaat het heel druk worden daar bij de microfoon. Ik ga straks wat leuks voor jullie draaien. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Van jong tot oud overal vermaken hiervoor. Dus tijdens de military van Boekelo. Heel goed. Wat zeg je?
1: Goed oud.
0: Goed, ja, heel goed. Ja, prima. Ja, daar ben je nu. Dag.
3: De military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You op Radio Oost. Ja, er wordt ook nog gevoetbald. Het is niet alleen paardensport wat de klok slaat hier. Want in Tuberg in de vierde divisie, TVC 28 tegen Kwik 20. Tubergen tegen Oldenzaal, dus daar is het nog 0-0 na 54 minuten voetbal. En de Haaksbergse derby, na meer dan 60 jaar weer op het programma. Nu in de vierde divisie. Bonifatius Boys voluit, afgekort Bomboys tegen HC 21. Daar is de tweede helft net begonnen. Daar is het 2 tegen 1. Het was Tom ter Hoogt die Bomboys op 1-0 zette. De gelijkmaker kwam van Mohamed Lalouchen van HSC 21. En weer Tom ter Hoog vlak voor rust, 38e minuut, met de 2-1 voor Bomboys. We houden u op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. En beelden van die wedstrijden zijn vanavond ook te zien in de Oosttribune op TV Oost. Zometeen dus het springen, de ontknoping van de Military Boekelo 2026. Wie dat gaat winnen. We gaan dat straks allemaal horen. Vanaf de rand van de bak, daar zal Dirk Stuyp zich naartoe bewegen. En dan gaan we het allemaal horen.
1: Paul Schabbing.

0: UB40 sing our own song op Radio Oost. Ja, we gaan eens even kijken bij de Springbank, want de ontknoping nadert. Dirk, daar ben jij inmiddels. Mensen kunnen natuurlijk ook meekijken op TV Oost. Daar hebben we een zogenoemd split screen, waarin je ook het afsluitende springen kunt zien van de military. Dirk, hoe ver zijn we in het programma?
1: We zijn aangeland bij de laatste vier deelnemers. We zien net de finish van de Duitser Christophe Waller met het Franse paard Gébourg de Besson. En die deden het hartstikke goed. Maar we gaan het nog zien wie de overwinning gaat pakken. We wisten al dat Lara de Liedekerke daar kans op had. Want die had net als vorig jaar een zesde plek in de tussenstand. Maar we gaan nu nog vier combinaties krijgen die ook die kans hebben. En de eerste daarvan is Katie McGee met Cashless Indigo. Prachtig zwart paard. Hier tegen die felle kleuren van de hindernissen. In de zon. Prachtig beeld hier. En we kruipen naar de laatste pal. En we gaan het volgen. En zodra er iets is, dan meld ik me bij jou. En dan volgen we die laatste Amazone. Die Duitse dame die al twee keer eerder Boekelo wist te winnen. Of ze dat dit keer voor de derde keer kan gaan doen.
0: Gaan we zo meteen allemaal horen van Dirk Stuyp. We zouden ook nog het volleybal hebben. We hebben wat verbindingsproblemen. Maar het gaat dus om de Supercup. Volleybalvrouwen, de landskampioen uit Borne, heet Apollo 8. En Sliedrecht is de bekerwinnaar. En de eerste set werd gewonnen door Sliedrecht, 21-25. De tweede set ook met 19-25. Wat dat betreft ligt die ploeg dus op koers voor de Supercup van Nederland, voor wat betreft het volleybal bij de vrouwen. Zometeen meer springen.
2: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.

0: Good old Eric Clapton en After Midnight op radio is vanaf het military-terrein. Want het is bijna zover dat we het gaan horen wie de Military Boekelo 2026 gaat winnen. We gaan dus gauw naar de springbak waar Dirk Stuip zit te kijken naar de laatste combinaties. Dirk, het is aan jou.
1: Ja, de bel heeft geklonken en de laatste Amazone van vandaag, de laatste van de Military Boekelo 2026, is in de ring. De Duitse Julia Krajewski en Ero de Cantré, Frans gefokt paard, begon de opleiding met de paard waarmee ze in 2024 de wedstrijd wist te winnen. En nu dus 2026 met deze Ero de Cantré. Is goed over hindernis 1 en hindernis 2. Als er een balk afvalt, dan is ze die leiding kwijt. Dat zagen we al eerder gebeuren met een aantal deelnemers die uit de top 5 vielen, terwijl ze zo prachtig ervoor stonden. Maar tot hindernis 3 gaat het fantastisch. Rust, controle en het paard kijkt goed mee naar hindernis 4. Daar de Kuipers dubbelsprong en die loopt ook goed. Geen problemen tot nu toe voor de Duitse. En ook 5 is goed. Dan gaat het linksom. Krijgen we de rood-wit-blauwe hindernis en daarna de oranje-witte. Hindernis 6 is goed. En het ziet er prachtig uit. Hindernis 7 ook goed. Tot op heden een foutloze ronde voor de Duitse Amazone. Maar het venijn zit hem in het stuk wat nu komt. De driesprong. Die lange lijn van de ene kant naar de andere kant van die prachtige piste. De Rabobank hindernis. A is goed. B is goed. C is goed. Dat geeft vertrouwen. En dan moet ze tijd houden. Het publiek roept gas, gas, gas. Om vooral geen tijdstrafpunten te kijken. Maar ze neemt de ruimte in de wending. Die is goed. Nog 2 te gaan. En dan weten we, is het goed en is het snel genoeg nog 1 te gaan voor Julia Krajewski. En de balken blijven in de labels, dames en heren. En zo te zien is het gedaan. De overwinning lijkt te gaan inderdaad naar de Duitse dame die al 2 keer eerder wist te winnen. In 2018 Samurai Duto. In 2024 Nickel. En dit jaar wint ze opnieuw de Military van Boekelo Enschede. En dit jaar met Ero de Cantré. Wat een prachtige, prachtige finale was dit. En wat een schitterend gereden ronde. De tweede plaats is voor de Britse Katie McGee en Cashless Indigo. De derde plaats voor de Amazone die vorig jaar wist te winnen. Lara de Liedekerke-Meyer en Quintus. En de beste Nederlandse combinatie, dat is tevens de Nederlandse kampioen. Dat is Renske Kroeze met Magic Coconut op plaatsje 37.
0: Al dus Dirk Stuip daar vanuit de springbak. Straks zal hij hier natuurlijk nog komen buurten om iets meer te vertellen over de gehele wedstrijd. En natuurlijk ook de winnaar is de Duitse Julia Krajewski. Die dus de Military van Boekelo na 3 onderdelen heeft gewonnen. De beste overall na de dressuur, de cross country gisteren. En natuurlijk zojuist het afsluitende springen. We gaan het gezellig maken.

0: Ik zei, we gaan het even gezellig maken. En ja, Dirk kwam al bijna dansend binnen hier, want dat vind je wel leuk, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, BZN altijd goed, Jan Keizer en de zijnen.
1: Jazeker.
0: Julia Krajewski gaan we het over hebben. Die wint dus eigenlijk zoals verwacht de Military van Boekelo. Ik heb meegekeken naar het afsluitende springen. En ja, alsof het haar geen moeite kostte.
1: Ja, dat zeg je mooi. Alsof het haar geen moeite kostte. Ja, dat was inderdaad het gevoel wat het gaf. En als je dan kijkt wat er daarvoor in de ring gebeurde met een aantal deelnemers. 2 balken uit de lepels, 3 balken uit de lepels. Ook uit die top 5. Dus ja, het is wel degelijk toch lastiger dan het lijkt. En ja, Julia heeft dan toch dat speciale verschil om foutloze ronden te rijden. Ook binnen de toegestane tijd van het springen. 24-3 einduitslag. Prachtig.
0: Ja, het was dus ook geen makkelijk springparcours.
1: Nee, en de grap is, dat zei Renske eigenlijk ook. Ja, het leek eigenlijk wel makkelijk. Maar ja, dan ga je toch of jezelf overschatten of met iets te veel vertrouwen. Ja, focus. Hindernis naar hindernis en op die manier je parcours afleggen. Dat is toch hoe het moet. En dat deed Julia prachtig. Absoluut.
0: Dus de verdiende winnares, daar is geen speld tussen te krijgen. Nou, ze zei het al, het is een ervaringsdingetje. Ze heeft hem niet voor niets ook al eerder gewonnen hier. Hoe lang ga je eigenlijk mee? Dat vroeg ik me net af als ja, military, Amazone of ruiter.
1: Nou, het mooie is, met 2 paarden aanwezig op dit moment Karin Donkers. En Karin Donkers, die is, ik denk al uit voor de Olympische Spelen Barcelona race al mee. En jij als sportman weet dan welk jaar dat was.
0: Voor moet 88 zijn.
1: Voor mij was het iets erin, ja, in die richting.
0: Klopt.
1: En daar race al mee. En het mooie is dat ze zich steeds weer ja, ontwikkelt. Omdat de sport ook ontwikkeld is in al die jaren. Karin is daar prachtig in mee ontwikkeld. En heeft ook met de Mary waar ze toen mee reed, Brit, een fokkerij opgebouwd dat... Sommige van de paarden waar ze nu nog steeds mee rijdt, komen uit diezelfde bloedlijn. Dus het is niet alleen ruiters die zich ontwikkelen en doorontwikkelen, maar ook paardensport zelf. De fokkerij die zorgt dat de paarden de juiste kwaliteit hebben, de juiste genen doorgeven om dit te kunnen blijven doen. Dus ja, te oud. In de springsport was er ooit iemand die was geloof ik 78 en reed nog World Cup. Zo oud zou je in de event niet snel worden, maar... Ja, je kan langere tijd mee.
0: Ja, maar je zult ook zelf fysiek toch wel in orde moeten zijn. Zeker als het gaat om het bijvoorbeeld het lopen van zo'n cross-country.
1: Absoluut. Ja, je moet fit zijn. En sowieso niet alleen het lopen, maar het rijden. Want 10 minuten galopperen, dan kun je zeggen, ja, het paard rent. Dat is waar. Maar je moet toch donders goed in balans zijn en heel alert zijn. En ja, dat is echt wel pittig.
0: Ja, Dirk. Maar anders, jij hebt natuurlijk ook nog veel meer te doen hier tijdens de military. Ja. Je bent betrokken bij... Het presenteren van veilingen, et cetera. Je doet ook nog presentaties rondom huldigingen. En zometeen ga jij nog een speciale huldiging doen met een vrij regionaal tintje van een paard dat hier vlakbij in Bekkum is gefokt. Dit roept heel veel vragen op.
1: Dat begrijp ik. Nee, we gaan de huldiging doen van Champ de Tailleur. Dat klinkt heel Frans en dat zal ik je zo uitleggen. Dat paard werd 9e op de Olympische Spelen in Parijs. En dat is een prestatie die hebben we in Nederland eigenlijk... Ja, 95 jaar geleden voor het laatst gezien. De Olympische Spelen Parijs, 1928 uit mijn hoofd. Of 1924. Rond die koers wonnen we ook wel eens medailles op de Olympische Spelen. Daarna eigenlijk niet meer. En zo'n goede klassering, 9e, is natuurlijk geen medaille... maar wel 9e voor de Olympische Spelen in de eventing... hebben we nooit meer gezien. Dat paard, deze Champ de Tailleur... is het paard wat wij gaan huldigen. Die gaat met pensioen en die heeft prachtig veel gerealiseerd. En dit is echt voor de locals, hoor. Het paard is geboren op de Veldsnijdersweg in Bekkum.
0: De Veldsnijdersweg. Bekkum is niet heel groot.
1: Nee,
0: dus,
1: precies. En als je Veldsnijdersweg in het Frans vertaalt... kom je op Champ du Tailleur. En de reden dat het paard een Franse naam heeft gekregen... is dat hij gefokt is met een Franse hengst. De fokker is Arie Hogendoorn... En die is ook dierenarts hier op de wedstrijd. Dus het loopt prachtig in elkaar. Er zit heel veel toeval in. Maar dit is het verhaal. En dit paard gaan we zo meteen huldigen. 2 Olympische Spelen, 3 Europese kampioenschappen. Prachtig verhaal. We hebben een mooi filmpje erbij. Dat wordt echt mooi.
0: Nou, dat ga je dus ook allemaal beleven. Zeker ook als je hier aanwezig bent op het military terrein. En dan natuurlijk ook de huldiging van de besten tijdens de eventingwedstrijd. Ja. Met dus als winnares Julia Krajewski. Wanneer gaat dat gebeuren?
1: Ongeveer om 4 uur, dus ik ga zo die kant op.
0: Dirk, heel veel succes. En nou, ik denk dat je straks nog wel even langskomt buurten. Want als je daar tijd en zin in hebt... in ieder geval van u heel erg bedankt voor het deskundige commentaar... en het prachtige verhaal over een fantastisch paard uit Beckham, uit de Veldsnijdersweg. Hoe zeg je dat nou weer in het Frans?
1: Jean de Tailleur.
0: Jean de Tailleur. Nou, ik vind het helemaal prachtig.

0: Alex Baron en Fever Dream op Radio Oost. Ja, niet alleen de military sport hier natuurlijk. We hebben zojuist de ontknoping gezien. Het afsluitende springen gewonnen door Julia Krajewski. Maar er is natuurlijk het Stroodorp. Er is rondom gezelligheid in de tenten. En er zijn ook mensen die hier zijn om zich bekend te maken. Omdat zij ook veel met paarden wat doen. En twee dames tegenover mij. Allereerst aan de linkerkant van Stichting Manege de Roesing. Ik moet het goed zeggen. U bent?
1: Ik ben Sanne en ik ben instructeur op de manege.
0: En naast u zit?
2: Ik ben Elge Segers en ik ben de voorzitter van het bestuur van de stichting Manege het Roesing.
0: Manege het Roesing. Mensen die hier uit de buurt komen denken bij het Roesing direct aan het revalidatiecentrum. Dit staat er los van, maar heeft er ook wel weer iets mee te maken. Kunt u dat uitleggen?
2: Jazeker. Wij staan op het terrein van het Roesing. En heel vroeger, in 1974, is door het bestuur van het Roesing aangewezen dat wij, de stichting, daar een manege zou stichten om ook het paardrijden voor de gehandicapten vorm te geven voor Enschede en omgeving.
0: Dat is zo opgericht. Inmiddels is het zo, zei u me voordat wij dit gesprek op de radio aangingen, dat het terrein wel op het terrein van het Roesing zelf, maar dat dat voor iedereen toegankelijk is.
2: Ja, het is voor iedereen toegankelijk, voor mensen met en zonder beperking. We hebben een hoop ruiters, maar het overgrote merendeel heeft een beperking die bij ons rijdt. En iedereen kan zijn ding doen bij ons. We zijn een hele inclusieve manege, dus je kunt gewoon jezelf zijn bij ons.
0: Jezelf zijn. En de instructrice die zorgt er dus voor dat het allemaal dat mensen wat leren en dat ze ook veilig op het paard blijven zitten.
1: Ja, klopt. En het is inderdaad voor iedereen. Wat wel ons anders maakt dan een gewone manege is dat alles wat rustiger gaat. Kinderen hebben geen druk bij ons. Als het vandaag even niet op het paard is, dan kunnen ze naast het paard poetsen, meelopen. Dus voor iedereen moet het inderdaad een veilige, mooie omgeving zijn.
0: En jullie zijn een stichting en die is al heel lang geleden opgericht. 74, zeg ik
2: 1974,
0: ja. Inderdaad. Nou, dat is een heel eind. En dan gaan dingen uit de tijd raken. Dan raken dingen gedateerd. U had het zojuist ook over een kantine die wel een likje verf en nog veel meer kan gebruiken. Ja. Met andere woorden, jullie zijn hier ook om misschien mensen te bewegen, bedrijven te bewegen, om jullie als stichting te helpen. Want waar krijgen jullie anders centen van?
2: Nee, ja, dat is lastig. Hè. We krijgen natuurlijk centen uit de lesgelden en wat subsidie van de gemeente. Maar we hebben echt een hele hoop te doen om deze manege ook voor de toekomst goed te behouden. En daarom staan wij nu hier. En we zijn ontzettend blij dat wij dit jaar ook het goede doel zijn van de military. En we hopen dat iedereen naar onze stand komt. En zodat we kunnen laten zien wat we doen. En misschien kan iedereen zijn hulp aanbieden.
0: Zeker, en dat gaat dan met name ook. Hoe gaat het tot nu toe? Want het is al zondag, hè? Dus,
2: We hebben een hele mooie actie op de woensdagavond al gehad. Daar kan Sanne, denk ik, een hoop over.
0: Dat mag Sanne nu doen.
1: Ik was uitgenodigd door de Toms Business Club hierachter in de Van Dijnse tent. En daar had ik een jasje gedoneerd door Jeroen Dubbeldam mee. Een Olympisch rijjasje van Rio de Janeiro.
0: Kijk,
1: en die hebben wij die avond mogen veilen. En daar hebben wij een heel mooi klapbedrag mee opgehaald.
0: Ik zou wel weten, dan willen we ook weten wat voor bedrag dat is natuurlijk.
1: Wij mochten met 10.000 euro.
0: 10.000 euro?
1: Huis.
0: Zo, kijk, dan maak je meters, zeggen
1: we dan. Ja, we zijn echt super dankbaar voor al die ondernemers die daar waren en die zo fanatiek waren. En dat is ook eigenlijk, we willen graag meer ondernemers aan ons vastbinden. We zijn een club van 100 aan het oprichten. We hebben meerdere donatiemiddelen. Mogelijkheden. En dat is waarom we hier ook staan.
0: Ja, ik hoorde oud-minister Ank Bijleveld hier zeggen van dat dit het grootste netwerkevenement in de hele regio is.
1: Dus, dat denk ik wel, ja.
0: Dan zitten jullie goed.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat kunnen mensen bijvoorbeeld die nu thuis zitten of zitten te kijken naar ons op dit moment, wat kunnen zij doen om deze stichting Manege het Roesing ook nog op een andere manier te ondersteunen? Wat zijn de mogelijkheden in die gangen?
2: In ieder geval contact met ons opnemen. Dan kunnen we in gesprek, hè, wat de mogelijkheden zijn. Hoe we elkaar kunnen versterken. We hebben verschillende soorten sponsoren. Goud, zilver en brons. Men kan een paard adopteren. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. We kunnen een deel van de vernieuwing van de kantine en de infrastructuur Nieuwe manegebodem hebben we nog nodig. Dus als mensen daar nog in onder kunnen ondersteunen, is dat ook heel fijn. Dus ja, neem contact met ons op.
1: Zoek ons op de website. www.manegehetroesing.nl
0: www.manegehetroesing. En dan is Roesing met op het einde NGH. Dubbel S-I-N-G-H. www.manegehetroesing.nl. Daar kun je dus ook als particulier kun je deelnemen. Want hier zijn natuurlijk vooral veel ondernemers. Maar als particulier.
2: Kom ook langs onze stand hier op het Strodorp.
0: Waar staat die precies? Wij zitten ongeveer in de hoek.
2: Bij het voetplein.
1: Vlak voor de Rode Schuur.
0: Bij het voetplein vlak bij de Rode Schuur. Maar nee, ik kan jullie alleen maar heel veel succes toewensen met het nog meer werven van fondsen en het bijeenbrengen van geld voor alles wat jullie nodig hebben. Want het is voor het goede doel, zou ik zeggen.
2: Zeker, zeker.
0: En het goede doel is dus ook gekozen door de Military Boekelo, zo gaf u al aan, als het goede doel van deze editie 2026. Veel succes en vooral veel plezier met jullie werkzaamheden nog.
1: Dank je wel.
0: U wilt nog één ding zeggen?
2: Nog één ding.
0: Ik ben geen schoolmeester. Dan gaat hij een vinger in de lucht. Dan moest ik vroeger in de klas doen.
2: We staan straks bij de uitgang ook met onze collectebussen. Dus mochten mensen nog paarse muntjes over hebben, dan mogen die bij ons in de bus.
0: En die paarse muntjes die kun je normaliter inleveren voor een drankje of zo. Zoiets. Ja. Maar heel veel mensen die kopen toch te veel. En dan heb je nog in je zak zitten. En dan heb je een heel goed gevoel. En heb je ook niet te veel gedronken. Zo zou je het nog kunnen zeggen. Ja. Paarse muntjes ook bij de uitgang dus inleveren. Bij deze twee dames van Manege Het Roesing. Nogmaals, bedankt voor de komst en succes met de werving. En natuurlijk ook succes met de Manege.
1: Ja, dank je wel.

Ordinary World van Duran Duran op Radio Oost. We gaan zo meteen met Jody Bernal en Cassie Keno naar de reclame in het landelijke bulletin van 4 uur. Daarna nog 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Vanaf het militaire terrein hier in Boekelo. Waar het nog steeds gezellig druk is, het weer prima is. En de beslissing is gevallen in de military. Julia Krajewski wint dus. De Duitse.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top.

0: wonen en slapen.
1: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland, in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: De Military Boekelo. Paul Schabbing.
11: Een hele goede middag nogmaals. 4:05 inmiddels. En we zijn er nog tot 6:00 met de Oosttribune vanaf het military terrein hier in Boekelo. Waar het afsluitende springen dus zojuist is geweest. Nu de huldiging bezig is van de winnaars en winnaressen. Dat zijn verschillende huldigingen. De Nations Cup, het Nederlands kampioenschap. Met een winnares die geboren is in Batman. U heeft daar kunnen horen in het vorige uur. En natuurlijk ook de winnares Julia Krajewski, de Duitse. Die weer, want ze heeft het al eerder gewonnen, de Military van Boekelo op haar naam schreef. Zeker ook na die foutloze rit die ze liet noteren tijdens dat afsluitende springen. We hebben nog van alles en nog wat. We houden u ook op de hoogte van hoe het gaat in Haaksbergen. Bomboys tegen HC 21. Daar loopt de blessuretijd inmiddels van de wedstrijd. En Bomboys leidt nog steeds met 2-1. Door goals, 2 goals van Tom ter Hoog van Bomboys en 1 van Mohamed Lalouchien van HSC 21. TVC 21 uit De Bergen thuis tegen Kwik 20. De Bergen tegen Oldenzaal dus. Die wedstrijd is afgelopen. 0-1 geëindigd door een goal van Lars Getkater van Kwik 20. Apollo 8, de volleybalsters uit Borne. Zij deden natuurlijk een gooi naar de Supercup, naar het landskampioenschap. Maar dat is niet helemaal gelukt. Want Sliedrecht Sport, de bekerwinnaar, was met 0-3 te sterk. Een behoorlijk jasje uitgedaan, zo zei onze verslaggever Raymond Koning daarover. Daar is later ook veel meer van te vinden op onze website www.rtvoost.nl. En vanavond in onze uitzending op TV Oost natuurlijk beelden van het afsluitende springen van de military. We hebben natuurlijk ook het voetbal in de tweede, derde en vierde divisie. Ook dan iets voor 19:30 en later in de herhaling kunt u weer afstemmen op uw regionale televisiestation. Dan hebben we natuurlijk ook de muziek. U kunt het nog aanvragen als u wilt. Dat kunt u doen. Nou, laat het een beetje gepaard gaan met het onderwerp military eventing. Springen wellicht, want dat hebben we gezien vanmiddag. U kunt het appen naar 0645671331. 0645671331. In dit uur onder meer muziek van Santana, Roenhezen en De Bausa. We zijn van alle markten thuis. Maar eerst maar eens eventjes

0: plaat van Taylor Dane, Tell It To My Heart. Dit is de Oosttribune vanaf het Military Trein in Boekelo. En we zijn er nog tot 6 uur.
1: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

0: Tell It To My Heart van Taylor Dane. De voetbalsters van FC Twente, de vrouwen dus, blijven ook na 7 duels foutloos in de vrouwen eredivisie. De koploper in de eredivisie uit Enschede versloeg hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. En die stand stond al bij rust op het scorebord. En dat dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude Elbering. Roort tekende vlak voor rust. En nog voor rust werd er dus ook de assist van haar binnengewerkt. En dat deed dus Oude Elbering. Twente heeft nu 21 punten en een voorsprong van nu al 7 punten op de nummer 2. En dat is Ajax. De Amsterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. En zijn op dit moment op bezoek bij Feyenoord. Utrecht heeft nog maar 1 puntje na 7 wedstrijden in de Eredivisie bij de vrouwen. Hier is Hart en Tien en Viltje.
1: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

0: Ja, het druppelt nog mooi door hier bij Radio Oost. Ja, we hebben natuurlijk ook nog die buitencamera. Daar staan twee vrolijke meisjes. Eén met een blikje drinken, ander met wat... Wat voor ijsje heb je daar?
1: Framboos.
0: Framboosijsje, aha, lekker hè? Ja, hij zit er zichtbaar van te genieten, zie ik inderdaad.
1: Ja.
0: En hoe is het vandaag? Wat doen jullie allemaal hier?
1: Rondlopen en naar de paarden kijken.
0: Aha, veel paarden gezien dus al.
1: Ja.
0: Was je ook nog bij de prijsuitreiking?
1: Ja.
0: Heb je het springen ook nog bekeken?
1: Ja, een paar. Maar voor de rest hebben we alleen maar rondgelopen. Ja,
0: ja, en zie je genoeg te doen, hè? Allemaal kraampjes en steentjes en eten en drinken, zoals jullie dat ook doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat ga je verder nog doen de komende uren?
1: Rondlopen en kijken.
0: Gezellig?
1: Ja.
0: Je bent hier met papa en mama?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Gewoon lekker gezellig met elkaar.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Maak er nog een mooie dag van, dames.
1: Jij ook.
0: Dankjewel. En zo hebben we dus ook die buitenmicrofoon die het nog steeds doet. Bent u hier en u wilt wat kwijt? U kunt er gewoon naartoe gaan, zou ik zeggen.

0: Ja, ja, mee zingen met Rowan Hersen. Limburg, de live versie daarvan. Nou, we gaan eens even kijken hoe het buiten is. Ik zie een heel klein, ik zag een heel klein meisje voor de microfoon staan. Hallo, en ja. Nou staat er een jochie achter. Wie ben jij?
1: Mauro.
0: Mauro, en waar kom je vandaan, Mauro?
1: Gewoon uit Enschede.
0: Uit Enschede. En wie is dat leuke kleine meisje?
1: Wat dat is mijn nichtje.
0: Is dat jouw nichtje? En hoe heet jouw nichtje?
1: Sia.
0: Sia, oké. Okay. Nou, je hebt nog heel veel meer neefjes en nichtjes bij je, of niet?
1: Nee, die zijn aan het wachten gewoon.
0: Oh, of op de beurt?
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Dan mag de volgende komen als jullie allemaal even wat willen zeggen. We hebben er wel even tijd voor. Hier, vanaf het military terrein in Boekelo. Hallo, wie ben jij?
2: Jurien.
0: En waar kom jij vandaan?
2: Enschede.
0: Ook uit Enschede. En jij dan?
2: Tjoek, ik kom ook uit Enschede.
0: Tjoek, ik. Platproten door het soga. Heel goed.
2: Tjoek, wat dacht je daar?
0: En wat doen jullie allemaal op zo'n dag hier?
2: Bier drinken en suip.
0: Nou, daar geloof ik nog niks van.
2: Eet en drink en rond salaat.
0: Kijk, dat plaatje kennen we ook nog natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is een mooi plaatje inderdaad. Maar daar zijn jullie volgens mij hier nog iets te jong voor. Maar dat gaat misschien later nog komen. Zeker
2: ja,
0: dat,
2: nee.
0: Nee, denk je niet?
2: Dat denk ik niet, dat denk ik niet.
0: Oké, okay, nou. Nou, wil dat kleine meisje nog even iets zeggen?
2: Nee.
0: Nee.
3: Hallo.
0: Nou, nog steeds allemaal hier op het military terrein dus.
2: Hallo.
0: En ik ga jullie nu wegdraaien, want het is tijd voor de muziek. We gaan hard chocolate draaien met It Started with the Kiss op Radio Oost. Dit is de Military Boekelo. Radio Oost en TV Oost, ook live te zien op de buis, inderdaad. Ik zie het achter me. We zijn er nog tot 6 uur en vanavond natuurlijk ook veel meer sport op TV Oost. Met onder meer het voetbal uit de 2e, 3e en 4e divisie. Natuurlijk ook een samenvatting van de Military Boekelo. Dat dus donderdag al begon met de dressuur, gisteren de cross country. En het was vandaag het afsluitende springen. En toen werd duidelijk dat Julia Krajewski, de Duitse, voor de 3e keer alweer de Military van Boekelo op haar naam schreef.
4: Started with a kiss.
0: Dat is wel vaker zo.

0: Hot Chocolate and It Started With A Kiss op Radio Oost. Ja, die dreunt nog even na volgens mij. We gaan het hebben over handbal. Want het was een historische avond op Sportcentrum Tijenraan in Raalte. Want de handbalsters van Kwiek, de eerste Europese wedstrijd uit de clubgeschiedenis, ze wonnen. De ploeg uit Raalte, Tweeluik met het Bosnische Krajina Kazin met duidelijke cijfers. 39-28. Stijf uitverkochte sporthal. En ja, heel veel sfeer voor de eerste Europese opwachting, die dus succesvol verliep. Ja, we waren er natuurlijk bij. Is veel over te lezen ook op onze website www.rtvo's.nl. Maar Jeroen Kuiper die maakte ook nog deze reportage van die bijzondere, nostalgische, legendarische en dus historische avond in Raalte.
1: Ja, mooie sjaals te koop, 15 euro.
2: Een historische handbalavond in Raalte. De handbalsters van Kwiek speelden namelijk hun allereerste Europese wedstrijd ooit. En daarvoor werd flink uitgepakt. Met een heus fanplein en de komst van handbalicoon Estefana Polman. En daarmee konden de fans op de foto.
3: Als je om je heen kijkt wat ze ervan gemaakt hebben, ja, dat alleen maar petje af en ja, heel goed georganiseerd.
2: Kwiek had nog geen ervaring met het organiseren van Europese wedstrijden. En dat heeft de club geweten ook, want er kwam een hele lijst met eisen richting Raalte.
4: Nou, ik denk dat we ongeveer wel iedere dag bijna overleg hadden. Was het niet via WhatsApp, dan was het wel fysiek. Je krijgt een draaiboek van, ik geloof wel bijna 80 pagina's in het Engels, die we regel voor regel doorgelopen zijn. Dus voor ons, alles is nieuw. Dus, en je moet gewoon veel regelen.
5: Normaal zit de uit- en thuisspelende ploeg altijd op banken bijvoorbeeld. En nu moet dat op stoelen. Dus dan moesten tuinstoelen regelen. Maar ik heb vanmiddag nog een bordje gemaakt voor een kleedkamer met dopingcontrole. Dus dat moet er allemaal zijn. Doe je anders niet.
2: De fans van Kwiek zijn trots dat hun ploeg zo ver gekomen is.
6: Hartstikke bijzonder. Het is hartstikke leuk om zoiets een keer mee te maken natuurlijk. Het gebeurt maar één keer. Ik ben hier hopen met vaker, maar ik denk maar één keer. Maar we zullen zien.
7: Ja, heel bijzonder. Het gebeurt niet zo vaak.
8: Nou, ik ben zelf vroeger spelend lid geweest. Maar ja, toen had Kwiek had toen nog herenhandbal en hebben ze niet meer.
2: Hoe bijzonder is dit?
8: Nou, heel bijzonder. Ja, voor zo'n klein dorp. Ja.
6: Ik ben elke thuiswedstrijd ben ik er samen met mijn dochter, dus ja, helemaal leuk.
2: Wat maakt dat zo leuk?
6: De gezelligheid eromheen, met z'n allen voor Kwiek. Ja, dat heeft wel wat.
7: Dat is natuurlijk een hele andere wedstrijd, een hele andere spanning. Veel meer mensen op de tribunes. Dus ik denk dat ze wel een beetje zenuwachtig zullen zijn in het begin. Maar ik ga ervan uit dat Kwiek de puntjes hier haalt in de Raad.
2: En wie denkt dat de club door dit Europese avontuur binnenloopt, die komt bedrogen uit.
4: Wij betalen gewoon en het is niet zo als je een rondje wint of dat je uiteindelijk wellicht de beker ooit wint, dat je dan geld krijgt. Nee, we betalen aan het EAF en dat is toch wel anders dan voetbal. Ja.
2: Is het dan wel leuk om dit te doen?
4: Het is echt fantastisch om te doen. Het leeft enorm binnen de vereniging. Als je alle appjes zag afgelopen week en hoe ieder er allemaal in zit. Iedereen wil erbij zijn en niet alleen uit Raalte, ook uit de regio. Mooi te zien.
2: En dan naar de wedstrijd zelf tegen het Bosnische Krajina Kazin. De thuisploeg begon wat zenuwachtig en keek zelfs even tegen een achterstand aan. Maar het stond bij Rusland op een kleine voorsprong en breidde die in de tweede helft uit naar een 39-28 overwinning. En dus was de vreugde groot.
9: Ja, fantastisch. Weet je, daar heb je vorig jaar zo hard voor gewerkt en dan die weekfinale gehaald en dan die gewonnen en dan nu eindelijk Europees. Ja, dat weet je, daar heb je zo lang voor gewerkt. En dan eindelijk hier ook voor het thuispubliek en alles uitverkocht. Het is echt fantastisch.
10: En gewoon zo mooi dat het publiek meeleeft. Dus ja, het was een mooie wedstrijd. En op het eind lopen we gewoon weg eigenlijk.
11: Ik geloof niet dat er iemand in ons team is die überhaupt de Europa Cup gespeeld heeft. Dus wat dat betreft denk ik dat... je zag het ook wel terug. We begonnen best wel heel zenuwachtig. We deden toch wel wat dingen die we normaal gesproken niet deden. Maar ik denk dat iedereen wel blij is dat het in ieder geval zo afgelopen is.
2: Nou, volgende week naar Bosnië voor die return, dat zal wel een bijzondere ervaring worden dan.
10: Dat wordt een heel bijzondere ervaring voor iedereen, de jonge meiden. Dus dat wordt mooi en heel leuk.
12: De Military Boekelo, vandaag op Radio Oost.

0: betekenis.
1: Jeroen van der Bom, boom en betekenis op Radio Oost. Even kijken naar het weer van vanavond en de komende dagen. Ja, het is nu een prachtige, mooie, rustige najaarsdag. Ook hier op het terrein van de military in Boekelo. En die najaarsdag onder de vleugels van een hoge drukgebied dat ons al enige dagen dit mooie weer brengt. Vanmiddag dus flinke zonnige perioden gezien en die blijven nog wel even. En het warmt nog op tot 19 graden in de regio Steenwijk. Tot hier in Twente, ook in Boekelo, zo'n 21 graden. Is dat weinig wind en verder blijft het droog. Morgen en dinsdag verandert te weinig. In de ochtenduren morgen regionaal mist. Dat was vanochtend ook zo trouwens. En later schijnt op veel plaatsen de zon bij maxima van een graad of 21. Vanaf woensdag proberen depressies wat meer invloed op het weer in onze provincie Overijssel te krijgen. Er komt meer bewolking en de kans op een regen of onweer, of enkele buien, geen onweer, dat staat er niet bij, dat neemt wel toe. En de warme dagen die raken we dan ook kwijt. Want dan, vanaf woensdag, zal het zo'n 16 of 17 graden zijn in Overijssel. Wij gaan door met dan maar Italiaanse muziek. Tacci en Raffaele di Mare.
2: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

0: In the 25-25 op radio. We gaan zo ook nog even bellen met Raymond Koning. Nou, wellicht kunnen we dat gelijk wel doen. Als die Raymond. Ons. Ja, Raymond Polschapping, je bent gelijk al in de uitzending. Hallo.
1: Ah. Hi.
0: Ja, Raymond, ja, we proberen verbinding met je te maken natuurlijk. Om te horen hoe het Apollo 8 verging in de strijd om de Supercup tegen Sliedrecht Sport. Nou, die verbinding dat lukte niet helemaal, dus denk ik bel je toch even. Ik wil er iets meer van weten, want jij hebt er mij Apollo even een jasje uitgedaan.
1: Ja, dat hebben ze zeker. Er zijn een aantal basisspelers bij Apollo vertrokken. Dat hebben zijn ze na vorig seizoen zijn ze uitgezwaaid en naar betere clubs gegaan in grotere competities, onder andere in Duitsland. Noah Krikaar is er daar een van, Emily Silderhuis. Dus daar mis je gelijk al twee basisspelers op de middenpositie. Ja, dat hebben ze toch nog niet aan het begin van het seizoen kunnen opvangen. Andere kant. Het was ook niet de topwedstrijd van Apollo. Hè. Ik heb na afloop van de wedstrijd coach, de teruggekeerde Carlijn Koelbrugge, maar ook de nieuwe libero van het team gesproken. En allemaal zeiden ze één ding. Wij halen een hoger niveau op de training. En ja, dat betekent dat het gewoon in de wedstrijd vandaag om die Supercup er niet uitgekomen is.
0: Ja, die Supercup die win je dan niet. Het landskampioenschap was natuurlijk een groot hoogtepunt. Ja. Wat betekent ook het vertrek van die door jou genoemde spelers en ja, toch een beetje die uitloop voor dit komende seizoen, denk je, voor de ploeg uit Borne?
1: Ja, ik denk dat ze echt tijd nodig hebben om de ploeg daarin weer op de rit te krijgen. En we kennen het uit alle sporten, hè? Uit volleybal, handbal, basketbal. Al die zaalsporten in Nederland, in Overijssel, die dan in de zomerperiode weer de absolute topspelers ook aan grotere competities kwijtraken. Op het moment dat dat gebeurt, moet je gaan bouwen aan een nieuw team. En in dit geval verandert er best wel veel. Hè? En in de paaslijn bij Apollo, maar ook op de middenpositie. Dat heb je niet zomaar met 6-7 weken trainen weer helemaal in de benen. En dan speel je vandaag ook nog eens tegen Sliedrecht, die tegenstander in de finale ronde geweest is. En daar is niemand weggegaan. Ja, één persoon, Jaren van de Ven, die is nu toevallig dan ook de libero geworden bij Apollo 8. Maar voor de rest is dat team gewoon intact gebleven. Die kunnen gewoon doorbouwen, hebben 3 weken zomervakantie gehad en zijn gewoon doorgegaan. Dus dat team is veel verder dan Apollo. En ik denk dat Apollo, hè, ze hebben dan wel nu de naam van de kampioen, want dat waren ze. Aan het eind van het voorjaar werden zij kampioen tegen Sliedrecht, maar nu past toch ook wel weer even wat bescheidenheid. Want de ploeg moet, denk ik, gewoon in de competitie lekker gaan leren. En dan zorgen dat je bij de beste 4 bent en dat je gewoon weer play-offs kan gaan spelen. Apollo is dit jaar echt niet de favoriet.
0: Dat is duidelijke taal, Raymond. Je was erbij. Je hebt daar natuurlijk ook de nodige beelden laten schieten. En die zijn vanavond, denk ik, te zien in de Oosttribune op TV Oost.
1: Nee, wel op de website. Dus de interviews komen straks terug op de website. Maar er was geen camera bij vandaag.
0: Ah, oké. Nou, misschien maar goed ook voor Apollo. Want het was redelijk afgetekend. Hè? Het was een kort middagje eigenlijk met 3 sets.
1: Ja, het was een kort middagje. Ik had eigenlijk nog wel gehoopt. En toch ook wel elke keer dat de foutenlast van Apollo zichzelf de das om heeft gedaan. Maar ze hebben elke set, zelfs 2 sets, een behoorlijk voorsprong gehad. 1 keer 6 punten, 1 keer 4 punten. En dat haalde de ploeg van Sliedrecht elke keer weer snel bij. Ja, dat zegt gewoon dat je eigen foutniveau, zeker in de passing, gewoon nog te hoog ligt. En daar moet de ploeg van Jeffrey Scharwaai gewoon hard aan werken. En daar krijgen we ook wel de tijd voor.
0: Daar krijgen ze de tijd voor en nou ja, die adviezen die heb jij ze nu ook al gegeven trouwens. Dus, en ik weet dat je er kijk op hebt. Dus. Of volleybal, handbal, basketbal en al wat die meer zei. Kijken dus op de website www.rtvo's.nl/sport. Daar veel meer sport en natuurlijk ook die berichtgeving over de Supercup tussen Apollo 8 en Sliedrecht Sport. Raymond Koning, dankjewel.
1: Joep, nacht.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Crea Weekend. Het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8:00 vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien.
4: Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelating uitlenen.

0: en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. The Military Boekelo. Paul Schabbing.
4: Ja, nog een klein uurtje vanaf het military terrein. De Oosttribune op Radio Oost met nieuws, wetenswaardigheden, sport, wat uitslagen en alles wat dies meer zei. Langzaam loopt het terrein hier een beetje leeg. Want de sportieve gebeurtenissen hebben we natuurlijk gezien. De prijsuitreiking is geweest. Julia Krajewski voor de derde keer wint zij de military hier in Boekelo. En dat verdient, want zij had een hele mooie, foutloze laatste springparcours. En dat was niet voor iedereen in de top 6, zo horen we van onze medewerker Dirk Stuip, die daar verslag van deed. Natuurlijk ook de mooiste muziek, je kunt er nog steeds aanvragen via de WhatsApp 06-4567-1331, 06-4567-1331. En dan gaan we daar nog een heel gezellig klein uurtje van maken, met onder meer muziek van Bloem, Joe Cocker, Lucie Silvas en we hebben ook nog Miss Montreal. Blijven dus gezellig bij de Oosttribune nog tot 6:00 vanaf het military terrein.
3: De Military Boekelo. Vandaag op Radio Oost.

The Tramps and Shouts op radio's. Ja, is nog gevoetbald in de keukenkampioendivisie vanmiddag. VVV thuis tegen Rode JC Kerkrade eindigde in 2-0 voor de ploeg uit Venlo. Door goals van Amir Rijs en Leon Dino Smit namens VVV. In de Nations League, Azerbeidzjan tegen Litouwen geëindigd in 1-0. Straks om 6 uur in diezelfde Nations League nog een hele rits wedstrijden, waaronder dus het Nederlands elftal. Kosovo tegen Oostenrijk is om 6 uur, ook Malta, Andorra. En dan om 8:45 de wedstrijden Ierland-Engeland. Ierland-Israël moet ik zeggen. Wales tegen Denemarken, Portugal tegen Noorwegen, Nederland tegen Servië. Kijken hoe de ploeg van Xavi het dan doet na de 2-2 tegen Griekenland. Want Griekenland speelt vanavond tegen Duitsland een thuiswedstrijd. Die wedstrijd is ook om 8:45. Ja, dit is een hele grote hit.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims op Radio Oost, nu erg populair. Zometeen iets wat misschien wel 20, 25 jaar geleden heel populair was. Kom ik er zo op terug. We willen nog wel verwijzen naar onze website www.rtvo's.nl. Nieuws, sport en ook alles over de Military Boekelo, waarvan we nog steeds uitzenden. Dat doen we tot 6 uur hier op het Military terrein, waar de meeste mensen zich nu in ieder geval wel naar de tent hebben begeven om daar het gezellig te maken met vrienden en bekenden. De sport is dus geweest. Julia Krajewski won hier dus de Duitse voor de derde keer de Military van Boekelo.

0: Lucy Silvans en Breathe In op Radio Oost. Military Boekelo voor iedereen toegankelijk trouwens. Ook mensen met een beperking konden hier genieten van paardensport op hoog niveau. Zoals collega Jeroen Kuiper dat wenst te noemen. Die werden hier heel vriendelijk onthaald en in een VIP-tent neergezet. En dan konden ze ook naar de paarden kijken gisteren en vandaag. We hebben een reportage over.
1: De cliënten van Avelijn konden vanuit een VIP-tent genieten van paardensport op hoog niveau. En dat ze aanwezig kunnen zijn, vindt Robert Sandstra van de military niet meer dan normaal.
2: Neemt niet weg dat we gewoon dat ook heel belangrijk vinden om dat ook steeds breed uit te meten. Omdat het helemaal niet zo bijzonder hoeft te zijn om cliënten van Avelijn of andere zorginstellingen hier uit te nodigen. Want we hebben ze ook gewoon aan het werk hier. En daar zijn we gewoon ontzettend trots op. En voor niemand is het eigenlijk heel bijzonder meer. En daar willen we eigenlijk naartoe.
3: Als je wil dat je een betekenisvol leven ervaart, dan moet je mee kunnen doen. En dan moeten evenementen als deze toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld zoals een Zwarte Cross of allerlei activiteiten op het gebied van sport en inclusie, kunst, cultuur. Dat we daarbij aanwezig kunnen zijn, onze cliënten. Ja, dat is heel belangrijk om mooie dingen te ervaren in het leven.
1: En de cliënten vermaken zich prima in Boekelo.
4: Ja, hartstikke leuk. Er komen verschillende paden langs en met hun ruiters die dan hier dat parcours rijden. En het is echt leuk om te zien.
5: Want wat is er zo mooi aan de military?
6: Gewoon gezelligheid, veel mensen, je hebt aanspraak. Gewoon gezellig. Iedereen is leuk. En ja, gewoon de prima sfeer. Gewoon alles.
4: Ja. Allemaal mensen uit verschillende landen. Vind ik ook mooi om te zien. En ik vind het knap dat ze zo mooi kunnen springen.
2: Ja, nou, dat is toch prachtig. Ja. En niet alleen hier, maar overal. En dat komt natuurlijk ook omdat gewoon, nou ja, het is hier natuurlijk hartstikke leuk om hier te zijn. En het weer is fantastisch. Je zit op een prachtige plek, lekker in het zonnetje. Nou, hoe mooi kun je het hebben.
1: De military werkt samen met de FWK Games in Hengelo, Triathlon Holte en de Marathon Enschede in een alliantie. Alle vier de organisaties willen zoveel mogelijk iedereen uit de samenleving bij hun evenementen betrekken.
2: En de vier topsportevenementen die hebben zich ook daarin zeg maar, verklaard dat ze met elkaar daar ook een bijdrage willen leveren. Zodat, net als elke andere publieke activiteit, het heel normaal is dat van links naar rechts, van hoog naar laag, en van niveau maakt niets uit. Iedereen heeft zijn waarde en iedereen kan meedoen. En iedereen zal blijken dat iedereen ook zijn waarde heeft.
3: Ja, ik denk vooral bewustwording. En dat je elkaar de moeite doet om elkaar te leren kennen. En dat je wil investeren in mensen die buiten je eigen bubbel zijn. En die misschien anders zijn en iedereen is anders. Dat je daarin de bereidheid hebt om ook iemand die niet zo snel zou ontmoeten, wel te willen ontmoeten. En ik denk dat vooral.
2: Wij doen het gewoon. En laat een ander dat ook gewoon doen. En laat ook andere organisaties denken bij zichzelf van, hey, we zijn nog op zoek. En laten we eens gaan kijken van welke mensen welke mogelijkheden hebben. Want het is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat je veel meer dingen wel kunt dan niet.
7: Ja, maar dit moet je opmaken, hè? We zijn hier helemaal.
8: Oh, die.
7: Ja, kun je niks.
8: We hebben hier zo'n wit.

Ja, ja, klassieketje van Vara Abraham natuurlijk. Kleine café aan de haven. We gaan het hebben over Bomboys HSC. Die derby die na zoveel jaren weer eens een keer op het programma stond. En dan ook nog in de vierde divisie. Heel veel publiek daar bij Bonifatius Boys. In Haaksbergen tegen dus wat ze altijd het grote HSC wisten. Maar hoe dan ook, het eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Bomboys. Er waren maar liefst 3000 toeschouwers. Een mooie tweestrijd zagen die op Sportpark De Greune. Hier niet ver van Boekelo in Haaksbergen. Tom ter Hoogt, in het verleden nog actief voor HSC 21... zitten Bomboys in de beginfase op voorsprong door de 1-0 achter de doelman van HSC, Lucas Akgun, te koppen. HSC ging meteen in de tegenaanval om de achterstand ongedaan te maken. En 5 minuten na de openingstreffer was het Mohamed Lalouchien die de gelijkmaker kon produceren namens HSC 21. Daarna pakte de degradant van het vorig seizoen het initiatief in de eerste helft. Maar het doelpunt viel weer aan de andere kant. En het was opnieuw Tom ter Hoogt die rood-groen, oftewel Bonifatius Boys, Bomboys en alle supporters in vervoering bracht. Na rust kansen voor beide ploegen, maar uiteindelijk vielen er in de tweede helft geen treffers meer in Haaksbergen. En het feest barstte dus los bij Bomboys, dat de spannende burenruzie in haar voordeel wist te beslechten. Dan naar Tubbergen. TVC 28 in diezelfde vierde divisie verloor voor de tweede week op rij. De Tubbergse formatie, die de eerste 4 wedstrijden van het seizoen nog had gewonnen, ging op eigen veld onderuit tegen Kwik 20 uit Oldenzaal. Dat was 0 tegen 1. Dat was de uitslag daar van TVC 28 tegen Kwik 20. We gaan de muziek draaien. Miss Montreal, ik had het u beloofd. En dan kan ze ook Nederlandstalig. Hier is ze met groots Miss Montreal.

Jungle and Bright Eyes op Radio Oost. Op onze website veel meer over bijvoorbeeld de military van Boekelo, zoals we die vanmiddag hebben gezien. Het afsluitende springen gewonnen door de Duitse Julia Krajewski. En vanavond daar ook beelden van in de Oosttribune op TV Oost. Dan ook veel voetbal uit de tweede, derde en vierde divisie. Zoals die burenruzie in Haaksbergen tussen Bomboys en HSC. Die eindigde vanmiddag in 2-1 voor HSC. In de vierde divisie ook nog TVC 28 tegen Kwik 20. Staat hier iemand die gelooft het niet, maar het is echt waar. 0-1 voor Kwik 20. Ook daar beelden van te zien. En verder veel meer nieuws op onze website www.rtwo's.nl. En voor de sport ga je dan naar /sport. We gaan weer naar de muziek. Cock Robin, een hele ouwe. And the promise you made op Radio Oost. We zijn er nog tot 6 uur en dan gaat hier die studio worden afgebroken. Zoals hier al heel veel wordt afgebroken op dit moment. En misschien wordt binnen de tent ook wel afgebroken, dat weet ik niet. Cock Robin dus.

En het wordt hier steeds rustiger, maar er komen twee vrolijke heren binnen hier. En die zegt van, nou ja, goed. En ik had toch de muziek op. Dus, nou ja, waar hou je van? Ik hou van U2. Dat vind ik wel een hele mooie afsluiting om daar... om daar mee af te sluiten, de Oosttribune voor vandaag... vanaf het Military Trein in Boekelo. Waar we dus zagen dat Julia Krajewski de editie 2026 op naam wist te schrijven. We gaan eruit met Where the Streets Have No Name. Van U2. Op verzoek dus van jullie. Ja, oké. Okay. Nou, nog een hele prettige avond en tot een volgende Oosttribune. Dag.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
7: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
6: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
7: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
12: Nog maar 4 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Nog 4 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
14: Ja,

0: heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
2: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer.
13: More information at abridgetoofar.nl.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 20:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: bezoek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: IKEA-weekend. Het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
4: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
3: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
7: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg, er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met het tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt het dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft de in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad, hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Gidi Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En het gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Noorden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
3: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
2: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
4: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms als een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.

0: Het gras onder de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
1: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
2: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
3: je zit gewoon vol adrenaline.
2: Ja, adrenaline.
1: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekten mensen en haalden gasflessen weg. Toch is de schade groot.
0: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
1: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege voor Max Verstappen.
4: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
5: Dit weekend is hij de beste.
6: Wat een fantastisch weekend.
7: Ja, deze is heel mooi.
8: Yes, Max. Hier de baan today.
1: Het was zijn eerste zege van het seizoen. En race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
9: Welkom in Kuala Lumpur.
10: Keiharde bliksem onweer.
11: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
1: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En?
12: 4 oktober.
1: Is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
13: Pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
1: In grote getale waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
14: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind het heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
1: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
15: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze zit nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
1: Zelfs niet-levende dieren werden gezegend.
16: Hoe heeten die knuffels?
17: Flip.
16: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En misschien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
18: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Nou, dan waren we niet zo'n erg is.
16: Amen.
1: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen twee kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
20: Goedenavond.
1: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
20: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door. Want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië. Dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft. Moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
1: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij
20: Daar kunnen we ook nog niet. Als hij uiteindelijk inderdaad dit een uitstand zal zijn. Hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen. Hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
1: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
20: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. waren geen onrusten. Dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten in de

0: Nederlandse nacht weten wij meer.
1: Heeft de vader van de kandidaat Flavio Jair Bolsonaro nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
0: Nou ja, kijk, die zit in huisarrest. Die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen. Maar hij is natuurlijk, hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, ja, die staat op de lijst eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zoon Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus ja, hij hangt erboven. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem, dus absoluut.
1: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
2: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
1: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
2: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant: het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
1: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag, op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
2: Die medewerkers, die alleen op basis van anonimiteit wilden reageren, zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
1: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
2: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
1: Ja.
2: Het drietal ging de route na, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen, en het leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
1: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
2: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkraam en de kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
1: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan. De kinderboekendealer.
2: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Belschuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
3: Ja. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar het is natuurlijk ook voor de luisteraar. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval, waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar ga je met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd. Heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Daar kom je bij de grens aan en wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in en dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En zo is de douane.
1: Dus we houden ze gedaan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane. Ja. Ja.
0: En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis. En we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt hier op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. We nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, ik ben hier dus als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja. Ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Op zich valt het de fysieke probleem is op zich hetzelfde. De aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook, de materialen komen er niet naar binnen. Ja. Dus ze zitten echt te wachten tot. Ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen. Is als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken? En dat gaat dus helaas gaat het ook met redelijk grote getallen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden, bedoelt u dan met grote getallen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, dan zie je dat zo staan op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook. En dit soort gevallen, ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat zorgt wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig
1: echt
0: energie.
1: Ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was, was het iets van, we pakken eventjes door. Het is heel erg wat er nu aan de hand is. Maar over een paar maanden is het afgelopen. En dan kunnen we weer tegenaan en gaan we weer opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen. Maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is. Ja. Dus die hoop is weg. En dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie. Om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. Hoor. En dat was, ze hebben en weinig te eten gehad. En ze zijn dus moe. En ze zijn familieleden verloren. En alle ellende die zich maar opstapelt. Ja. En geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoot proberen te helpen op elke mogelijke manier. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, mensen die hun been verloren zijn of een dwarslees hebben opgelopen, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Nogmaals, de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslees, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in. Ja. Die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Er is gewoon een gedeelte van. Vorige keer heb ik in Rafa gezeten. Nou, die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Je kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gazastad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet over ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bij gevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten, van, nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten, in Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders. En het enige wat je kan zeggen van ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet. Nee. Dus weet je wel van, ik zeg straks aan, doei, ik ben weg, ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot, en dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. Ja, en toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanese bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger op de sanctielijst staat en dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus dit is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de field naar serieus naar moet gaan kijken, inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. We hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat, landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd? En toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord te geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja, en toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. Dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach, maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee.
0: We hebben een fragment waarin hij... Jij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan reizen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld... eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo.
3: Heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld? Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had. Of over dat hij een oorlogsmisdadiger die opschept over duizenden doden. Dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. Dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, het is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. Wij zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is, je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld, of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, er zijn andere mensen die zeggen, je moet die doodmaken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En er zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen, er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren. Sjoe.
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Een ton. Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
3: Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
3: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
3: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit
0: toch wel?
3: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
3: Nou ja, ik heb eerder, dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan MacMillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem, namelijk de klimaatproblematiek en de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
3: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, oké, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
3: Ja.
0: Want in hoeverre beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
3: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om me heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
3: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus. In het is een twee acten waarin in de eerste acte een lange relatieruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: Wat is dan niet genoeg voor haar?
3: Het huis, de omstandigheden, de jongen, de alles om daarheen, het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner?
3: Ze gaat weg bij haar partner.
0: Ja,
3: ze gaan naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma. Ja, ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelf die woning maken.
0: Ze is een heel sterk iemand dus.
3: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie, gecompliceerde vrouwenrol. Ja.
0: Ja. En maar waar komt Jack Woutersen dan om de hoek kijken, die we net hoorden? Ja, dat is zo'n stem, die herken je uit duizenden.
3: Theatericoon, ja, nee. Ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Mm-hmm. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
3: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
3: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee.
3: Maar goed.
0: Maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, je huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
3: Nee. En het was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daarin kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over die generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
3: Ja, precies, dat wordt ook gezegd.
0: Op het terras, of weet ik wat voor matcha. Hè?
3: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
3: Ja, precies, tussen Jack en
0: mensen die als vader, of je zei net, Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
3: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
3: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
3: Ja, dat is ook heel erg. Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we meemaken uit onze omgeving, of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het is toch niet aan. Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in?
3: Nee,
0: het
3: maar daarin komt Jack Wouters er toch wel echt zeer goed van pas. Die het ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
3: Ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
3: Ja, dat is
0: tragicomedie heet dat.
3: Absoluut, precies.
0: Dat is al heel oud. Ja. Even terug naar vrijdag, toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
3: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij. Ja? Ik zit hier ook heel blij.
0: Nou, wat vind
3: je? Ja.
0: Nee, maar veel jonge mensen.
3: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen. Ja,
0: meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
3: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
3: Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat is heel mooi.
3: Ja.
0: Nou, komen jullie ook in Amsterdam?
3: Absoluut.
0: Oké. Dan ga ik kijken.
3: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel, Zorba Huisman.
3: Dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
3: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog, met zijn foto's uit de jaren 60, toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Mooi. Here Comes the Sun van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja, ja, ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar, want er staan ook wat stukken in, hè? Ook bijvoorbeeld één stuk van Colm Tóibín, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, het kon er toch naar een soort gymnasium, zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Mm. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al drie keer genoemd, maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens hun eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad. En daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van, ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Hmm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan, want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde popsterren. Maar dit laat heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche. En daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk ik.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, het komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentele meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat het voor mij moeilijk om te beoordelen, omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond, was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop. En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier, maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Hoe is George jouw favoriete Beatle?
1: Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en John een beetje op hem neer?
1: Nou ja, in zekere...
0: Hij was iets jonger, geloof ik.
1: Hij was de jongste van de groep. Dus in zekere zin... Ja, McCartney blijft hem tot de dag van vandaag... zijn little baby brother noemen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt dan een beetje patroniseerd misschien. Ja, ja.
0: Ja. En de meisjes, komen die er ook in voor in het boek?
1: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel... daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Dus.
0: Nou, Olivia heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
1: Ja, ja.
0: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al... in de wereld bestaat rondom de Beatles.
1: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja, ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven... zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
0: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee?
1: Ja.
0: Met een Beatle-nummers?
1: Nou, onder andere,
0: Pink Floyd.
1: Ja. Onder andere,
0: dacht ik, hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden... een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
0: Oh ja.
1: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio... door heel veel artiesten en verhalen vertellen daarover.
0: Nou, heel veel sterkte en veel succes en plezier erbij.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor je komst. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En in Wat blijft praat Lara Billy Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja? Oh.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovanek.nl.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de 2e goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.